0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: René. Worden je zwakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: money.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoorbewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
6: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
7: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
8: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Orrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
2: Oh ja, heerlijk dit.
3: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
4: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
3: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
4: Slapen als een roos.
3: Met Radio Drenthe.
4: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
12: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
6: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Edwin Mooibroek.
14: Een hele goede morgen. Het is 7:04. Het is woensdag 16 september. David, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: De komende 2 uur gaan we weer bijpraten over het nieuws uit Drenthe naar buiten. In Drenthe wordt wisselend gereageerd op de plannen van het kabinet voor het komend jaar. Sommige partijen zien kansen voor investeringen in de economie van Noord-Nederland. En andere betwijfelen of de geplande investeringen wel voldoende zullen zijn. Het was een rustige avond gisteravond in Drenthe als het gaat om demonstraties. In de middag werden langs verschillende wegen onder meer banden en hooibalen in brand gestoken. En ook aan het einde van de middag was het nog raak langs de N381 bij Zwelo. Daar stonden op 3 verschillende plaatsen hooibalen in brand. De Drentse proef met mobiele rasters om wolven tegen te houden krijgt een vervolg. Het Rijk steekt ruim €1 miljoen extra in het project, waardoor de aanpak tot september 2028 door kan gaan. Het gaat om wolverende rasters die te verplaatsen zijn, bijvoorbeeld bij weilanden met schapen.

Het kan hier daar nog een beetje mistig zijn, maar het wordt een dag met enkele buien en fraaie opklaringen. Stapelwolken en zonneschijn wisselen eraf. Maar er is ook een paar regenbuien met mogelijk lokaal ook een klap onweer. En het is iets frisser dan de afgelopen dagen. Het wordt vandaag zo'n 19 graden.

0: Begin jaren 70 was het hun debuutsingle, Jordi the Eagles, en dat heette Take It Easy. Het wordt tijd voor solidariteit tussen gemeenten om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dat zei de koning gisteren in de troonrede. En een gemeente die ondertussen de handen vol heeft aan de problemen rond Ter Apel is Emmen. En Erik van Oosterhout is de burgemeester van Emmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u was gisteren met uw dochter in Den Haag. Zij is Tweede Kamerlid voor Pro. Eerst maar even, hoe was het om samen die troonrede mee te maken?
1: Ja, heel leuk. Ze vroeg mij als gast, en vind je het leuk, pap? Ik zeg, nou, volgens mij is dat heel leuk. Een hele hoop dingen kun je een kaartje verkopen, maar niet voor het bijwonen van de troonrede. Dus dat was een hele leuke, unieke beleving met z'n tweeën.
0: Ja, nou, hartstikke goed. In de troonrede deed de koning een oproep aan alle gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en andere zwaar belaste opvanglocaties. Ja, wat dacht u toen u dat hoorde?
1: Ja, nou ja, dat kunnen we alleen maar ondersteunen. Het was ook wel weer een voorbeeld hoe voorzichtig de troonrede was opgeschreven. Het woord spreidingswet, dat viel niet, maar er zit gewoon ook een wet onder waarin gemeenten ook verplicht worden om allemaal hun deeltje op te pakken. Dus leuk dat de koning een oproep doet, maar dat is gewoon een wettelijke verplichting.
0: Ja.
1: Dus het was de hele tijd in die troonrede was het wat laverend tussen de klippen. Heel voorzichtig geformuleerd. Maar ik ondersteun die boodschap natuurlijk van harte.
0: Nou ja, minister Van den Brink die benadrukt voortdurend dat die spreidingswet uitgevoerd moet worden. Nu wordt het dan zijdelings voorzichtig een beetje genoemd in de troonrede. Doet het kabinet eigenlijk wel genoeg?
1: Waar het gaat om die spreidingswet? Ja, nee, ja. Dat denk ik wel. Aan de achterkant gaat dat wel goed. Aan de voorkant kun je er wel over hebben. Van, kijk, we hebben natuurlijk ook gewoon last van het feit dat er een instroom is van heel veel mensen die niet belang hebben bij asiel. Die het ook niet krijgen. Dus daar zou wel wat in moeten gebeuren. Maar ik moet zeggen, deze minister pakt de zaak goed op. En dat hebben we in het verleden wel eens anders gezien.
0: Ja, maar wordt het niet tijd om een stapje verder te gaan? Om onze gemeenten die niet willen meewerken aan die spreidingswet, om die misschien een boete te geven?
1: Nou, het gaat niet om boetes. Het gaat volgens mij dat al die gemeenten worden aangesproken. En je ziet dat inderdaad dat werkt. Dus geef die minister even de tijd. Kijk, het is gewoon een ingewikkelde tijd op dit moment. Dat kun je zien. Dat zie je ook in de andere teksten van de troonrede. Het is allemaal heel voorzichtig geformuleerd. Vroeger kreeg je gewoon in de troonrede uitgerold wat er de komende tijd gaat gebeuren.
0: Yeah.
1: Ja, en nu zie je gewoon de thema's stap voor stap benoemd worden. Of het dan gaat om wonen, of het gaat om zorg. Ja, of het gaat om infrastructuur, allemaal belangrijk. Maar er zit heel weinig concrete plan in. Omdat dit slechts het begin is van een ingewikkeld traject. Van onderhandelingen tussen politieke partijen. Ja, dat is het lot van een minderheidskabinet.
0: Ja, alle plannen staan inderdaad in potlood erin. We weten niet of het allemaal wel uitgevoerd gaat worden. Wat denkt u, gaan ze eruit komen of moeten we binnenkort toch naar de stembus?
1: Nou ja, ik zit niet bij het wetkantoor, maar het wordt wel ingewikkeld. Ik zit er natuurlijk ook wel wat dichterop. Ik zit in het bestuur van de Verenigde Nederlandse Gemeenten. Inderdaad, ook met een dochter op de binnenlijn hoor je ook nog eens een keer wat.
0: Yeah.
1: Nou, laat ik zo zeggen, ik hoop het van harte. Volgens mij heeft Nederland helemaal geen belang bij verkiezingen. Gemeenten zijn helemaal niet, die hebben meer te doen. Kijk, we hebben met elkaar grote plannen. We hebben ook als Vereniging Nederlandse Gemeenten, en dus ook van de Vereniging Drentse Gemeenten, dat zijn zusjes, hebben we plannen gemaakt over samenwerken met het Rijk. Of het nu gaat om wonen, of het gaat om jeugdhulp, of het gaat om onderwijs. Allemaal heel belangrijke zaken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik hoop van harte dat ze eruit komen met de partijen. Op basis waarvan we weer verder gaan. Volgens mij zitten er maar heel weinig inwoners op te wachten om ergens zeg maar rondom de kerst weer eens naar een stembureau te gaan. Volgens mij zitten inwoners van Drenthe te wachten op goede plannen vanuit een regering. Die nu eindelijk eens vaart maakt met plannen.
0: Ja, u zegt het al, er zijn afspraken gemaakt tussen Rijk, gemeentes en provincies. Gaat het onder meer ook over ravijnjaren? Dat zit er weer aan te komen in 2028. Gemeenten dreigen flink minder geld te krijgen. Maar op het gebied van jeugdzorg schijnt er toch enige verlichting te komen.
1: Ja, we hebben vorige week is daar overleg over geweest met een delegatie van het Rijk, inclusief de minister-president. En daar is bevestigd de eerdere afspraken die gemaakt zijn over jeugdhulp. En dat betekent dat begin 2027 er een uitspraak gaat komen van de commissie. En die uitspraak moet bindend zijn. En dat zou betekenen als die commissie zegt, de gemeenten krijgen te weinig geld voor jeugdhulp, dat het Rijk dat gaat bijplussen. Nou, dat was al een afspraak, die is nog een keer bevestigd. Dus daar gaan we dan maar vanuit. En dat gaat echt over miljoenen voor 342 gemeentes. En ook voor de 12 Drentse gemeenten is dat een heel belangrijke uitspraak.
0: Ja.
1: Dus dat helpt een beetje in een financieel ingewikkelde tijd.
0: En u maar hopen dat die plannen doorgaan dan, hè?
1: Ja, het is vooral het kabinet van de hoop, zou ik uitzeggen. De hoop dat ze meerderheden krijgen en de hoop dat ze datgene doen wat ze ook inderdaad beloven. Nou ja, ik ben een optimistisch mens. Ik zit er iets dichterop. Dus ik denk dat dat ook wel de goede kant op kan gaan. Maar het belangrijkste is dat ze op dit moment de plannen die gisteren zijn uitgesproken in de troonrede ook inderdaad wat kunnen concretiseren. En dat in de vorm van een meerderheid in het parlement.
0: Dank Erik van Oosterhout, de burgemeester van Emmen.

0: Uit 1961, maar ruim 30 jaar later werd het opnieuw een hit toen het gebruikt werd in een cola-reclame. Je hoorde Etta James. Het heette I Just Wanna Make Love to You.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Het is 10 minuten voor half 8 geworden. We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En het is vandaag 16 september. Nou, op deze dag in 1920 wordt Hanni Schaft geboren. Ze ziet in de oorlog hoe de Duitsers met Joden omgaan. En ze komt in verzet, ze wordt gepakt en wordt vlak voor het einde van de oorlog geëxecuteerd. Over haar leven zijn veel boeken gemaakt. Het meisje met het rode haar is verfilmd. En er is een musical van gemaakt met in de hoofdrollen Jim Bakken en Joke de Kruif.
3: Ik moet het blijven vertellen. Al word je er gek van, ik moet het blijven vertellen. Keer op keer op keer. Ik studeerde rechten. Maar wat heb ik eraan als ik alleen maar rechten studeer? Ik wil iets doen. Ik moet iets doen. En ik weet wat ik moet doen. Schieten. Op Nederlanders die samenwerken met de Duitsers. Dat zijn de allerergste. De verraders.
0: Ja, uit die musical. En op deze dag in 1923 wordt Albert Cornelis Baantje geboren. Natuurlijk bekend van zijn romans, gebaseerd op zijn werk als politieman. Inspecteur de Kok en Brigadier Vledder zijn toch wel de bekendste. En Appie Baantje overlijdt in 2010. En op deze dag in 1977 overlijdt de wereldberoemde operazangeres Maria Callas in Parijs.

0: overlijdt aan een hartaanval en ze wordt maar 53 jaar. En een jaar later is er een hevige aardbeving in de Iraanse stad Tabas. 15.000 mensen komen om het leven. En de beving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. En weer een jaar later, in 1979, weten twee Oost-Duitse families op een spectaculaire manier uit de DDR te ontsnappen. Namelijk per luchtballon. Het gaat bijna fout, maar toch redden ze het.
1: Wat ik nie vergessen werd, dat is waar we geland zijn. Damals, die politisten kwamen, dat we praktisch... We hadden een harde landing, een kalte landing. Und dann die Polizisten kamen und unsere Männer haben gesagt, sind wir hier im Westen, also dass man dann, also da ist ein, irgendwie sind wir gesackt, also da habe ich gedacht, Gott, jetzt haben wir es geschafft.
0: Ja, er zijn twee films over die ontsnappingspoging gemaakt, Der Ballon en Night Crossing. We gaan eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Voormalig PVV-minister Fleur Agema is jarig, ze wordt 50. Illusionist David Copperfield wordt 70. Wouke van Scherrenburg, voormalig parlementair verslaggever, is inmiddels 80. Oud-sportverslaggever Theo Reitsma is 84 jaar geworden. En Lenie 't Hart, die ken je natuurlijk van de Zeehondjes, is vandaag 85. En op 16 september 1984 kwam in Amerika de serie Miami Vice op tv. En twee jaar later kwam die ook bij ons. Uit die serie is dit Don Johnson. Dit is Tell It Like It Is.

0: Uit Miami Vice, je hoorde Don Johnson. Het heette Tell It Like It Is. Ja, het kabinet moet vaart maken om Nederland van het stikstofslot te halen. Was de boodschap gisteren in de troonrede. Zometeen krijgen we de reactie van Dirk Bruins, de voorzitter van LTO Noord. Natuurlijk ook een overzicht van het nieuws en het uitgebreide weer.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis, al vanaf €61.
3: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Drenthe wordt wisselend gereageerd op de kabinetsplannen voor komend jaar. De provincie is blij met extra geld voor boeren rondom kwetsbare natuurgebieden en extra geld voor infrastructuur. Maar er zijn ook zorgen over de toekomst van de Lelylijn en de Neder-Saxe lijn. LTO-Noord-voorzitter Dirk Bruins vond de troonrede positief, maar heeft wel zorgen over de concrete plannen. Volgens Bruins staan er een paar dingen in die slecht zijn voor de landbouw. En Emmer-burgemeester Erik van Oosterhout hoorde in de troonrede veel algemeenheden.
7: Kijk, het is gewoon een ingewikkelde tijd op dit moment. Dat kun je zien. Dat zie je ook in de andere teksten van de troonrede. Het is allemaal heel voorzichtig geformuleerd. Vroeger kreeg je gewoon in de troonrede uitgerold wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ja, en nu zie je gewoon de thema's stap voor stap benoemd worden. Maar er zit heel weinig concrete plannen in. Omdat dit slechts het begin is van een ingewikkeld traject van onderhandelingen tussen politieke partijen. Ja, dat is het lot van een minderheidskabinet.
6: Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van een wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Het contract van Bij 12 was verlopen. Die organisatie handelt namens de provincie Wolvenzaken af. De opdracht moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn er ruim 3 maanden geen wolvenaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 heeft dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. Bij een ongeluk op de motocrossbaan in Emmer-Compascuum is gisteren een motorrijder om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde op het terrein aan de Veenakkers en dat gebeurde aan het begin van de middag. Hulpdiensten schoten de bestuurder van de motor te hulp. Hij was ernstig gewond. Gisteravond werd bekendgemaakt dat de motorrijder ter plekke aan zijn verwonding is overleden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En Drameco in Coevorde is failliet. Het bedrijf maakt onder meer producten van draadmetaal, zoals winkelschappen en draadmanden. In totaal zijn er 38 medewerkers. De curator zet in op een doorstart, maar wel met minder personeel. Het probleem bij het bedrijf zijn onder meer ontstaan door het verlies van vaste klanten en hogere productie- en personeelskosten. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Gaan we eens kijken naar het weer. Hans, goedemorgen.
8: Mooi, Edwin, goedemorgen.
5: Het is hier en daar nog een beetje mistig.
8: Ja, dat klopt. Er hangt wat van die grondmist eigenlijk. En in Twente kwam er een melding binnen van 80 meter zicht ongeveer. In Drenthe hebben de twee KNMI-automaten 10 of 11 kilometer zicht. Dus daar merk je er niks van. Maar ga je een stukje buiten die twee automaten in Hogeveen en Eelde kijken, dan zien we op het landschap toch hier en daar wel van die mistbanken staan. Ze komen niet heel hoog, maar kunnen wel verkeersbelemmerend zijn op dit ogenblik.
5: Oké, maar de rest van de dag wordt het wel weer redelijk fraai, begrijp ik, hè?
8: Ja, ze zijn wel zo weg zometeen, want er steekt ook een beetje westenwind op. En die westenwind die voert een heel andere luchtsoort aan dan gisteren. Gisteren zaten we in de zogeheten maritiem tropische lucht. En nu vannacht, er is een koufront gepasseerd, kon je ook wel merken, her en der is wat lichte neerslag gevallen of een kleine bui. Nu zitten we in maritiem polaire lucht. Nou, dat polair, dat zegt het al. Het is een stuk frisser dan gisteren. Het wordt vandaag maximaal een graad of 19. En de lucht is ook onstabiel. We krijgen te maken met wat buienvorming. Op dit moment is het nog droog in Drenthe, maar in Friesland zitten de eerste kleine buien al. En vanaf de Noordzee komen er veel meer binnen. Dus het weerbeeld vandaag bestaat uit een afwisseling van scherpe, felblauwe opklaringen. Mooie grote wolkenkastelen, van die witte dingen zijn dat. En ook een paar van die buien. En het zou kunnen dat er in de eerste helft van de middag een verdwaalde klap onweer bij zit. Maar ik denk eigenlijk dat het zover net niet komt en dat het gewoon regenbuien zijn.
5: Oké, en de komende dagen, hoe wordt het dan?
8: Nou, eigenlijk blijven we in diezelfde luchtsoort zitten en dus houden we ook dezelfde temperaturen. Morgen en overmorgen beide dagen een graad of 19 maximaal. Morgen staat er een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Die lucht die komt echt met een bocht tot ons. Kun je nagaan, de oorsprong was een stuk noordelijker dan waar wij nu zitten. En deze grote bocht heeft die gedraaid en die komt vanuit het zuidwesten binnen. Morgen is het wel meest bewolkt, dan zien we eigenlijk geen zon. In de ochtend is het nog vrijwel droog, maar in de middag dan gaat het ook opnieuw weer buiig regenen. Die groeien ook aan elkaar, dus het is morgenmiddag geen fraai weerbeeld. Vrijdag wel wat meer zon, vooral in de ochtend. In de middag loopt het weer een beetje dicht, maar dan heb ik goede hoop dat het zo goed als droog blijft. Maar opnieuw wel bij een matig tot vrij krachtige zuidwestelijke wind en een graad of 19.
5: Oké, dankjewel, tot zometeen.
8: Tot straks.
5: Hoi.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Goedemorgen, Drenthe. Met Edwin.

0: Britse Dolly Dots. Bananarama waren dat, het heette Robert De Niro's Wedding. Het kabinet moet vaart maken om Nederland van het stikstofslot te halen. Stilstand is daarbij achteruitgang. Was gisteren de boodschap van koning Willem-Alexander in de troonrede. Dat betekent wel dat boeren hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. In veel gevallen zal de veestapel moeten worden ingekrompen. Of moeten boeren misschien zelfs helemaal stoppen. Vooral in de buurt van kwetsbare Natura 2000 gebieden. Dirk Bruins is voorzitter van LTO Noord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat vond u van de boodschap van de koning?
1: Nou, de boodschap van de koning die vond ik wel hoopgevend. Dat hij met name zei van boeren die moeten nu eindelijk perspectief gaan krijgen. En duidelijkheid gaan krijgen. En het is vooral dat er vanuit het kabinet toch samen met de boeren gekeken moet worden naar wat de oplossingen zijn. En hij zei ook van, doet een oproep aan de partijen om dat het ook betekent dat er nog dan een verandering moet.
0: Ja, misschien dat u iets meer afstand van de telefoon kunt nemen, want... het overstuurt een klein beetje hier.
1: Oké. Ik zal iets verder afstand nemen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar u zegt inderdaad van, u bent blij dat de koning de zorgen van de individuele boeren begrijpt. Maar ja, tegelijkertijd moet er wel iets gebeuren, hè?
1: Ja, en dat zie je dan weer onvoldoende terug, vinden wij, in de plannen die je dan vervolgens ziet als je de miljoenennota goed kijkt. En wat ons dan wel opvalt, is dat men heel erg bezig is met te kijken hoe doen we het financieel. Ja, en dan vallen wel een aantal dingen op. En dan gaat het niet alleen over stikstof natuurlijk, maar als ik dan bijvoorbeeld zie dat men een suikertax wil invoeren die echt een enorme impact heeft op de land- en tuinbouw.
0: Maar ja, die suikertax is wel weer goed voor de gezondheid natuurlijk, hè? Want we krijgen met z'n allen veel te veel suiker binnen.
1: Maar dan moet je naar gezondheid kijken en niet een platte suikertax gaan organiseren die op heel veel producten invloed heeft. En suiker is zeker niet ongezond, hè, maar alles met mate. Dan zie je dat het vooral een belastingvoordeel moet gaan opleveren van 900 miljoen. En hetzelfde zien we als we kijken naar de plantaardige sectoren. Er ligt een opgave als het gaat over het minder gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen. En alternatieven daarvoor ontwikkelen. Nou, er ligt een opgave. Dat vraagt ook om flinke investeringskosten. En tegelijkertijd zie je dat ook daar de btw met de producten verhoogd wordt. Wat een kleine 400 miljoen extra in de staatskas moet gaan opleveren.
0: Ja, daar bent u dus niet blij mee. Maar nog even terug naar het stikstofprobleem. Hè. Er is 20 miljard beschikbaar om het stikstofprobleem op te lossen. Ja. Ja, dat zou toch ongeveer wel een keer genoeg moeten zijn?
1: 20 miljard lijkt heel veel. Maar we zien dat voor 2027 daar maar 1% van het budget ingezet wordt. Als het gaat over het stimuleren en het aanjagen van veranderingen op het boerenerf. En die ook mogelijk maken. Dus dat is maar een heel klein stuk daarvan. En wij zeggen, als je echt wil veranderen en die stikstof wil terugdringen. Dan moet je zorgen dat de mogelijkheid om dat terug te kunnen dringen. Dat het ook aangejaagd wordt. En boeren, wij zijn er vandaag de dag gewoon heel erg al mee bezig. En we hebben al heel veel ontwikkeld. Alleen we zien dat het onvoldoende bijvoorbeeld juridisch geborgd wordt. Dat is ook echt een kwestie van geld. En als het daarom gaat, dan zou daar veel meer geld voor ingezet moeten worden.
0: Nog veel meer dan die 20 miljard. Nou ja, goed. Gisteren kwamen boeren ook in het nieuws vanwege brandjes langs snelwegen. Ja, wat vindt u ervan? Gaat het niet een beetje ver allemaal?
1: Kijk. Ik snap echt wel als er zoveel onduidelijkheid is. En als je echt niet weet of het bestaansrecht van je bedrijf, van je familiebedrijf, die al generaties lang in bezit is, dat je die niet kunt voorzetten, dat het wel hopeloos wordt. Wat waar je altijd wel om moet denken. We hebben heel veel goede acties gezien, onlangs nog in Drenthe, met een massale trekkeroptocht. Daar krijg je best veel waardering voor. En mensen snappen ook echt wel dat er wat te veranderen staat.
0: Ja, maar denk je juist dat dit soort acties, dat daarmee het draagvlak ook niet verdwijnt? Want volgens de NOS zijn er ook aanwijzingen dat boeren betrokken zijn bij de sabotages op het spoor. En dan heb je het al vrij snel misschien wel over terreur.
1: Het is echt opletten inderdaad, als je acties gaat voeren, dat je het draagvlak van de omgeving niet aan het verliezen bent. En als acties te ver gaan, zeker als het sprake zou zijn van dat het boerenacties zijn geweest op het spoor, dat is gewoon sabotage, dat is terreur. En dat moet gewoon dat moet flink aangepakt worden, want dat is absoluut niet in het belang van het landbouw als dat het geval zou zijn. En dat is gevaarlijke situaties ontwikkelen, is dat ook niet. Dus dan moeten we als landbouw echt niet willen, want daar hebben we onszelf mee.
0: Ja, want inderdaad is het ook een beetje protesteren tegen het onvermijdelijke.
1: Nou, produceren. En ik denk dat als je ziet hoe slecht als de plannen zijn, dat het absoluut goed is om dat te laten zien en dat duidelijk te maken aan de politiek. Maar dan moet je dat wel op de manier doen dat het ook op draagvlak kan regenen van zowel de samenleving als wel dat je ook gehoord wordt door de politiek. En als acties te ver gaan, word je ook niet gehoord door de politiek, dan stomt dat alleen maar af.
0: Dank Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord.

0: Van Dikkaard was dat een teveel is niet genoeg. Het is 8:12 geworden. Ja, het is de dag na Prinsjesdag. Dus vandaag krijgen we de politieke beschouwingen, David.
1: Ja, inderdaad. Het is toch voor de politiek watchers het hoogtepunt van het jaar.
0: Ja, het gaat misschien wel vuurwerk, hè, deze keer. Je weet het niet.
1: Nou, deze keer zeker. Want dat minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden, want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
0: Ja, vandaag dus in de Tweede Kamer, maar gisteren was er al een gesprek met, tussen aanhalingstekens, de gewone mensen, hè?
1: Ja, inderdaad, gisteravond gingen de premier en vicepremiers op tv al in gesprek met onder meer buschauffeurs en boeren over die kabinetsplannen voor het komende jaar.
0: Nou, we hoorden net al LTO Noord inderdaad over die kabinetsplannen. Nou ja, gisteren waren er ook weer protesten van boeren op de snelweg, hè?
1: Ja, inderdaad. Er werden hooibalen in brand gestoken. En minister Karremans vindt dat onverantwoord. En hij gaat aangifte doen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit.
3: Ik ben daar echt pisdink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank. Ja. En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
4: U gaat aangifte doen? Als tegen de mensen die dit hebben
3: deze
4: gedaan?
3: Mensen. Ja, want dit pik ik niet.
0: Ja, 7 mensen zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Gaan we naar volleybal?
1: Ja, slecht nieuws, want het Nederlands volleybalteam is uitgeschakeld op het EK. Oranje verloor al tegen het al geplaatste gastland en dat is Finland.
5: In de slotfase toch weer de Finse service. Noah Martila, een van de Martila-broertjes in dit geval. En dan is het toch duidelijk dat Finland de wedstrijd gaat winnen, want hier is de beslissing. Nederland uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Voor het eerst sinds 2017 overleeft Nederland de poolfase niet.
1: Nee, want ook het 4e duel werd dus verloren. Het ongeslagen gastland Finland was met 3-2 te sterk.
0: Nou, gisteren gingen er al geruchten en die zijn nu bevestigd door de familie. Zanger Ben Saunders is overleden.
1: Ja, gisterochtend werd er een grote zoekactie naar hem georganiseerd. En later werd bij een recreatieplas bij Arnhem een lichaam gevonden. Lang was onduidelijk of dat daadwerkelijk om Ben Saunders gaat. Maar zijn broer Dean die heeft nu bevestigd dat het om zijn broertje gaat. Ben Saunders was de eerste winnaar van The Voice of Holland. Hij blies destijds de jury omver toen hij tijdens zijn auditie het liedje Use Somebody.

Saunders met het nummer waarmee hij destijds de Voice of Holland won. Je hoorde Use Somebody. Hij is 43 jaar geworden. Ellie is zometeen op Tjak in Weringen. Daar zijn de afgelopen tijd groene stoelen gevonden. Ja, erg mysterieus, want wat was de bedoeling? Hoor je zometeen meer over. Dit zijn de Everybrothers.

0: Hé, René. Word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
16: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
17: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
18: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
19: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
20: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
21: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
19: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
22: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
23: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
24: Radio Drenthe.
25: Goedemorgen Drenthe.
24: Met Edwin Mooibroek.
26: Goedemorgen, 3 minuten over 8 op deze woensdagochtend 16 september. David is er ook. David, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
26: Wat is er deze ochtend allemaal in het nieuws in Drenthe? Nou, in Drenthe wordt wisselend gereageerd op de plannen van het kabinet voor het komend jaar. Sommige partijen zien kansen voor investeringen in de economie van Noord-Nederland. En anderen betwijfelen of de geplande investeringen wel voldoende zullen zijn. Het was een rustige avond gisteravond in Drenthe als het gaat om demonstraties. In de middag werden langs verschillende wegen onder meer banden en hooibalen in brand gestoken. En ook aan het einde van de middag was het nog raak langs de N381 bij Zwelo. Daar stonden op 3 verschillende plekken hooibalen in brand. En de Drentse proef met mobiele rosters om wolven tegen te houden krijgt een vervolg. Het Rijk steekt ruim €1 miljoen extra in het project, waardoor de aanpak tot september 2028 door kan gaan.

fraaie opklaringen. Stapelwolken en zonneschijn wisselen eraf. Maar er passeren dus ook een paar regenbuien. Het mogelijk lokaal ook een klap onweer. Het wordt vandaag wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Zo'n 19 graden. Dit is Vrijheid.

0: Vrijheid was dat in 1000 maal doel.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: En Ellie is in Weringen. Daar zijn de afgelopen tijd verschillende groene stoelen gevonden. En Ellie, jij gaat het mysterie nu oplossen. Goedemorgen.
3: Ja, mooi. Ja, ik ga zeker een mysterie oplossen. We gaan helemaal naar de kant, Lisanne. Het mysterie van de groene stoel met de bordjes erop. Waardering, meedoen, ontmoeten, waardevol, naar elkaar omzien. Lisanne Fischer, vertel, wat is dit voor een mysterieuze stoel?
4: Ja, ik neem jullie mee in het verhaal achter deze mysterieuze groene stoelen. We staan hier nu op het erf van Zorggroep De Hooimeid in Weerdingen. En wij zijn hier bezig met een nieuw project, de Groene Schakel. En deze stoelen die nodigen vooral ook buurtbewoners uit om gezellig mee te doen. Eens even te komen zitten en te ervaren wat deze bijzondere plek voor de toekomst voor hen kan gaan betekenen. En de stoelen hebben wij op verschillende plekken hier in Weerdingen geplaatst om al een stukje nieuwsgierigheid op te wekken.
3: Ja, ik ben net zeggen, mensen wel nieuwsgierig mee.
4: Klopt, mensen waren daar best heel erg nieuwsgierig naar. En afgelopen vrijdag hebben we een feestelijke opening gehad. Onder andere van onze Groene Schakel, dus de ontmoetingsplek die we hier creëren op ons erf. En de nieuwbouw van ons pand in de vorm van een prachtige hooimeid.
3: Dit is een zorgboerderij volgens mij. Wie komt hier naartoe?
4: Wij zorgen vooral voor mensen met een vorm van dementie. En dan heb ik het over ouderen, maar ook jongere mensen met dementie. Die kunnen hier op de doordeweekse dagen terecht voor een goed stuk dagbesteding. Dat betreft geïndiceerde zorg. De Groene Schakel doen we eigenlijk een stap opzij. Want dan gaan we ook een sociale betekenis bijdragen. Dus mensen hoeven dan niet per se een zorgindicatie te hebben. Maar zij kunnen hier terecht om ook een plek te vinden waar zij mensen kunnen ontmoeten. Waar ze mee kunnen doen. Want niet elke vraag hoeft direct met een indicatie te worden opgelost.
3: Mensen kunnen soms ook gewoon vrijwilligerswerk willen doen, denk ik.
4: Precies dat. En we hebben hier een prachtig erf van 6 hectare met heel veel dieren. We hebben een ezelclub, we hebben ponies en paarden, we hebben kleinvee. We hebben een prachtig mooi erf waar allerlei klusjes te doen zijn. Dus mensen kunnen hier echt hun hart ophalen.
3: Ja, dus het is de bedoeling dat mensen met dementie en mensen zonder dementie hier gewoon samenkomen en samen hier aan de slag gaan?
4: Dat klopt. Dat je hier naartoe kunt komen, dat je bezig kunt zijn met daar waar je blij van wordt. Betekenisvolle bijdrage kunnen leveren. En voor onze mensen met dementie betekent het ook dat zij onderdeel blijven uitmaken van de gewone maatschappij. En de focus ligt echt op wat kan iemand nog wel. En niet zozeer op dat wat je eigenlijk als gevolg van de ziekte niet meer kunt.
3: Ja, een win-win situatie.
4: Precies, zo zien wij dat. Ja. En, het is fantastisch dat we daar in bij kunnen dragen. En het is mede mogelijk gemaakt ook door een stukje leader en Europese subsidie. Dat wij die stappen eigenlijk versneld hebben kunnen maken. Ja. Zo hebben we hier ook prachtige wandelpaden aan kunnen leggen op het erf. De nieuwbouw. Het pand is ook voorzien van een prachtige mooie nieuwe keuken. We hebben een aantal nieuwe stukken meubilair kunnen kopen. Dus dat maakt ook dat we helemaal startklaar zijn om ook die ontmoetingsplek te gaan vervullen nu.
3: Wat kunnen mensen hier dan zoal doen?
4: Ze kunnen meehelpen bij klussen in de tuin. Ze kunnen helpen bij het koken. Een stukje dierverzorging kunnen we met elkaar oppakken. Maar ook allerlei creatieve activiteiten. Met elkaar in beweging zijn. Het maken van een wandeling langs de dieren. Klussen in onze klusjesschuur. Want wij doen ook aan houtbewerking. Eigenlijk is er van alles mogelijk. En daarbij kijken we echt van wat vindt iemand leuk om te doen. En dat is altijd ons vertrekpunt.
3: En hoe hou je dan het overzicht?
4: We houden het overzicht omdat wij hier natuurlijk heel veel ervaring hebben met het bieden van zorg. Ja. Dat stukje expertise nemen we mee. Alleen het accent ligt niet op zorg binnen de Groene Schakel. En dat maakt het verschil.
3: Nou hadden jullie afgelopen week de opening. Kwamen er veel mensen nu weer in zelf deze kader op?
4: Nou, eigenlijk wel. Dus daar waren we heel erg blij mee. En dat heeft eigenlijk die leuke actie die we hebben bedacht met elkaar, heeft dat toch teweeg gebracht. En daar zijn we heel erg blij mee. Daardoor hebben we ook al heel wat Weerdingers een stukje kennis kunnen laten nemen met de Groene Schakel, waar we voor staan en hoe we dat samen eigenlijk willen opbouwen. Want dat is het. We moeten het samen dragen en samen maken we het tot een succes.
3: Hartstikke goed. Lisanne, dankjewel. En Edwin, ja, het mysterie van de Groene Stoel is hierbij opgelost. Ja. Ze vindt gewoon Engner van de Hooimeid.
0: Hartstikke goed, dankjewel Ellie.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck?

0: Voor het Ops waren dat op Radio Drenthe en Bernadette. Het is 7:15 geworden. Het cassatieberoep van 3 voormalige militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord in 1982... op 4 Nederlandse iconjournalisten in El Salvador is verworpen. En daarmee zijn de straffen van 30 jaar definitief. Een van de vermoorde journalisten was Jan Kuiper uit Assen. En zijn broer Gert Kuiper kreeg het nieuws maandagavond. En hij is nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat deed het met u toen u het hoorde?
1: Nou, enorme opluchting en blij. Ik had het gehoopt, maar eigenlijk niet verwacht. Gezien de vaak langdurige en stroperige processen in dat land. Maar nee, ik was zeer opgelucht.
0: Ja, de moord was in 1982. U wacht hier al heel lang op. Ja, deze uitspraak, is dat dan, kunt u het hiermee afsluiten?
1: Wat El Salvador betreft zeker. U moet weten dat 2 van de 3 mannen zitten al bijna 4 jaar in een privékliniek onder bewaking. Kunnen daar niet uit, zijn zeer ziek. Moeten dat verblijf in dat ziekenhuis ook zelf betalen. De derde is bij verstek veroordeeld, want die woont in Amerika. Dat is de ex-kolonel Reyes Mena. Mm-hmm. Hij is eraan ontsnapt, althans aan de gevangenis ontsnapt, woont in zijn huis, is Amerikaan. Dat maakt het moeilijk. Maar tegen hem ben ik al 7 jaar bezig met een soort, met een civiele zaak, waarin ik wil aantonen dat hij een oorlogsmisdadiger is. En dan is de hoop dat hij op grond daarvan alsnog zijn nationaliteit verliest en wordt uitgewezen.
0: Ah.
1: En ja, dat is nogal een ambitieuze doel. Het is ook een oude man, een zeer oude man, en ook een zieke man. En toch vind ik het belangrijk om het uiterste te proberen en hem toch uitgewezen te krijgen. En mocht dat niet lukken, dan heb ik nog de voldoening dat ik hem de laatste jaren van zijn leven het toch wel moeilijk heb gemaakt. Dit had hij namelijk niet verwacht.
0: Nee, want hij is dus inderdaad nu Amerikaan. Amerika levert geen onderdanen uit. En door die civiele zaak zou hij dus nationaliteit kunnen verliezen. En dan zou hij dus terug moeten naar El Salvador. En daar is hij dus al veroordeeld.
1: Ja, en dit gebeurt wel. Dit soort situaties is wel voorgekomen bij andere Amerikanen die een andere nationaliteit hadden. Bijvoorbeeld Chilenen die ten tijde van Pinochet ook oorlogsmisdaden hebben begaan. Die zijn dan alsnog uitgewezen.
0: Ja.
1: Dus het is niet onmogelijk. En er zijn advocaten gespecialiseerd in dit soort procedures. Dus dat is nog wel een redelijk staartje aan het geheel. Maar dat laat onverlet dat ik erg blij ben met deze uitspraak en met dit resultaat. En dat geeft ons als nabestaanden veel voldoening. En het is ook heel belangrijk voor het land zelf. Want dit is de eerste grote rechtszaak gekoppeld aan de burgeroorlog. Die tot een bevredigend einde is gevoerd. En dat is heel uniek. En dat schept ook de nodige precedenten en jurisprudentie. Die gebruikt kan worden bij toekomstige zaken. Want er liggen nogal wat zaken op de plank in El Salvador. Die berecht moeten worden.
0: Ja, u bent al tientallen jaren met deze zaken bezig. En het einde is dus nog niet in zicht. Want u heeft nu een nieuwe zaak aangespannen. Is dat niet heel zwaar?
1: Ja, dat kost veel energie. En er zijn ook wel momenten dat ik denk van waarom eigenlijk? Maar ik voel het als een soort bijna morele verplichting naar mijn broer Jan toe. En ik doe het ook wel voor mezelf, dat ik kan zeggen dat ik er alles aan gedaan heb om de waarheid boven tafel te krijgen en de schuldigen gestraft te krijgen. Kijk, in die zaak in Amerika, dat loopt al 7 jaar. En we zijn nu best heel ver gekomen. Alle tussenstappen heb ik gewonnen. Het is nu de vraag. In januari komt er een ondereed vraag aan mij over deze zaak. En februari wordt dan het besluit genomen. Komt er een daadwerkelijke rechtszaak. En dat is spannend. En kost energie, geeft ook energie, hoe gek het ook klinkt.
0: Mm-hmm.
1: Want je doet het niet alleen voor jezelf. Je doet het voor een groter belang. En dat vind ik wel de moeite waard.
0: Ja, de zaak komt af en toe in het nieuws. Vindt u dat er in Nederland genoeg aandacht voor is?
1: Nou, ik vind wel dat er best veel aandacht voor is geweest. Kijk, het is natuurlijk lang geleden. En het grondpunt is natuurlijk in deze zaak dat journalisten werden vermoord die hun werk deden.
0: Mm-hmm.
1: En daar kun je allerlei kanttekeningen bij maken. Hè. Ze hadden natuurlijk een waarschuwing gekregen om weg te gaan toen. En dat hebben ze niet gedaan. Maar het gaat ook om de vrijheid van pers. En dat vind ik erg belangrijk. En er worden nog steeds journalisten vermoord. Dat, waar dan ook, in Gaza natuurlijk bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat zijn kwalijke zaken. En ik vind dat we daar ook wel aandacht aan moeten blijven besteden. Dus ik ben best tevreden zoals het in Nederland gedaan is. En ik hoop dat, mocht deze zaak tegen Reijsmeena toch tot een goed einde komen, voor mij althans, dat daar nog weer even aandacht aan besteed wordt. Dat is uitstekend.
0: Dank, Gert Kuiper, de broer van de 1982 in El Salvador vermoorde Icon-journalist Jan Kuiper.

0: pijn.
1: Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat UpToDate Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. UpToDate Woman in Warenhuis van der Veen.

0: Assen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Drenthe wordt wisselend gereageerd op de kabinetsplannen voor het komende jaar. De provincie is blij met extra geld voor boeren rondom kwetsbare natuurgebieden en extra geld voor infrastructuur. Maar er zijn ook zorgen over de toekomst van de Lelylijn en de Neder-Saxe-lijn. LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins vond de troonrede aan zich positief, maar heeft wel zorgen over de concrete plannen. Volgens Bruins staan er een paar dingen in die heel slecht zijn voor de landbouw. En Emmer burgemeester Erik van Oosterhout hoorde in de troonrede veel algemeenheden.
4: Kijk, het is gewoon een ingewikkelde tijd op dit moment. Dat kun je zien. Dat zie je ook in de andere teksten van de troonrede. Het is allemaal heel voorzichtig geformuleerd. Vroeger kreeg je gewoon in de troonrede uitgerold wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ja, en nu zie je gewoon de thema's stap voor stap benoemd worden. Maar er zit heel weinig concrete plannen in. Omdat dit slechts het begin is van een ingewikkeld traject van onderhandelingen tussen politieke partijen. Ja, dat is het lot van een minderheidskabinet.
3: De man die afgelopen vrijdag een casino in Hogeveen overviel, loopt nog altijd vrij rond. Het personeel van het casino werd vrijdagochtend vroeg bedreigd met een vuurwapen. De dader ging er daarna met een geldbedrag vandoor. Hij sloeg volgens de politie op de vlucht in een zilvergrijze auto. Die is na de overval nog in Pessen gezien en reed daarna vermoedelijk richting Bijlen. Dierenouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Het contract van Bij 12 was verlopen. Die organisatie handelt namens de provincie Wolvenzaken af. De opdracht moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn er ruim 3 maanden geen wolvenaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 heeft de dierenouders excuses aangeboden en hoopt voor eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. En Drameco in Coevorden is failliet. Het bedrijf maakt onder meer producten van draadmetaal, zoals winkelschappen en draadmanden. In totaal zijn er 38 medewerkers. De curator zet in op een doorstart, maar dan wel met minder personeel. De problemen bij het bedrijf zijn onder meer ontstaan door het verlies van vaste klanten en hogere productie- en personeelskosten. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: Hans, goedemorgen.
5: Mooi, Edwin, goedemorgen.
2: Hoe is het met de mist?
5: Die is eigenlijk weg in onze provincie. Dat wil zeggen, het is nergens meer zo dicht dat je er last van hebt. Maar het laatste restantje nevel op sommige hardnekkige plekken waar net nog eventjes geen zon komt, aan bosranden en zulke plekken, daar kan er nog even wat beperkt zicht zijn, maar het komend half uur verdwijnt het overal.
2: Oké, en dan? Wat gaat de rest van de dag gebeuren?
5: Nou, eigenlijk een heel wisselend weerbeeld. We hebben nu een mooie zonnige periode. In het westen van Drenthe lopen al wat wolken binnen. Als ik hier uit het raam van de weerkamer loer, dan zie ik ze ook, want ik heb zicht op noordwest. En dat is de voorbode van een wat buiige weertype dat eigenlijk nu al in Friesland en boven de Wadden klaar ligt. De lucht die is binnengelopen vannacht is onstabiel. De temperatuur is ook een stuk lager dan gisteren. We bereiken 19 tot maximaal in het zuidoosten 20 graden. Maar er moet echt alles mee zitten. En die zonneschijn die zorgt ervoor dat de grond toch wat wordt opgewarmd. Je krijgt thermiek, je krijgt vorming van buienwolken. En die buien die kunnen aardig doorgroeien vandaag. Want tegen het middaguren net iets daarna kunnen ze dik genoeg worden om een enkele spontane klap onweer los te gaan laten. De meesten doen het niet, blijven gewoon regenbuien. Maar ik sluit het niet helemaal uit dat je verrast wordt door een flits en dan opeens een bons. Dus zover kan het wel komen vandaag.
2: Oké. En dat blijft een beetje zo?
5: Nou, eigenlijk vanmiddag en vanavond zakken die buien wat in elkaar. Maar de luchtsoort waarin ze ontstaan, die blijft nog een paar dagen bij ons. We zien ook morgen en overmorgen maximum temperaturen van 18 of 19 graden. 'S Nachts het een graad of 9 tot 10. Als het even opklaart, dan koelt het wat verder af in de nachten. Maar het risico op mist is eigenlijk de komende nachten wel weer verdwenen, want er blijft ook een beetje wind staan. Sterker nog, die wind die trekt morgen aardig aan, ook weer overdag. Vrij krachtig uit het zuidwesten. En dan kunnen er opnieuw wat buien of wat buiige regens gaan vallen. Morgen heeft de zon het erg moeilijk. Als hij er in de ochtend al doorkomt, dan is dat het enige stuk van de dag waarop het lukt. Want in de middag is het volledig bewolkt. Dan kijken we op vrijdag, dan zien we dat de zon wel wat meer kans heeft. Zeker in de ochtend. In de middag beginnen die buienwolken weer op te groeien. Maar het lijkt erop dat het vrijdag geen buien worden. Dus dat we het vrijdag eigenlijk zo goed als droog gaan houden. En ook richting het weekend houden we temperaturen van 19 of 20 graden. Bij tijden duidelijk wat meer wind. Zuidwestenwindkracht 4 tot 5. In de ene dag is het sterk bewolkt. De andere dag heeft de zon wat meer kans. Ja, eigenlijk kan ik wel samenvatten. Dit thema, wel of niet met buien, wel of niet met af en toe wat zon erbij en normale temperaturen.
2: Ja, oké, dankjewel. Fijne dag.
5: Hetzelfde.
2: Hoi.
0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het is 9:12. De stikstofplannen voor de landbouw moeten doorgaan. Er moeten meer huizen komen en een flink deel van de bezuiniging op sociale voorzieningen wordt, zoals eerder al uitlekte, uitgesteld of gaat niet door. En ook schuift het kabinet Jette andere zaken voor zich uit. Ook bij gebrek aan een politieke meerderheid voor al die plannen. Ja, dat is de miljoenennota en de troonrede in een notendop. Vandaag dus de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Serge Vinkenvleugel, goedemorgen. Laten we eerst maar even alle plannen bij langs lopen. Allereerst maar even de boeren en de stikstofplannen van het kabinet. Wat lees je daarover?
1: Ja, het zat hem natuurlijk meteen al in de troonrede, zei de koning. Opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. En een beetje verzachtend. In goed overleg met boeren en provincies gaan die uitgevoerd worden. De provincie die wil haar eigen stikstofplan TLGD inruilen voor het Haagse plan. Omdat dat beter is voor de boeren. Maar of het zover gaat komen, dat is nog maar de vraag. Mm-hmm. En het kabinet voelt wel de pijn en de moeite die boeren hebben. Vooral als je bij een Natura 2000 gebied zit. Dan krijg je het lastig. Er komt 231 miljoen euro vrij voor boeren om ze te helpen in die gebieden, om stallen aan te passen, extensiever te gaan vee houden of in ieder geval andere maatregelen om die stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Maar de pijn is natuurlijk daarmee niet weg.
0: Nee, de koning zei ook van meer geld nodig voor onderhoud van wegen en spoorlijnen. Betekent dat dan dat er ook geld komt voor de Neder-Saxe lijn?
1: Nou, er zijn wel bestuurders in het noorden die daar bang voor zijn. Want het woordje herprioritering is gevallen. En natuurlijk, die Neder-Saxe lijn, er is 1,9 miljard door het vorige kabinet voor op de plank gelegd. Dat heeft oud-staatssecretaris Thierry Aartsen zelf naar Emmen komen brengen vorig jaar. Maar ja, goed, het kabinet heeft ook bakken met geld nodig. Zo'n 80 miljard voor al het onderhoud aan alle grote infrastructuur, bruggen, wegen, spoorlijnen de komende jaren. En er is 5,1 miljard extra bijgekomen. Maar met 80 miljard ben je er dan dus nog niet. Dus waar een beetje de angst zit, is dat men natuurlijk weer geld weg gaat halen bij projecten als de Neder-Saxe lijn. Nou ja, ze gaan er vanuit, houd woord kabinet, maar dat wordt pas in het najaar duidelijk.
0: Ja, oké, maar goed, er is eerder al een greep in de kast gedaan voor de Lelylijn.
1: Zeker,
0: ten bate van die Neder-Saxe lijn. Dus ze zijn bang dat nu dat weer gaat gebeuren, alleen dan gaat het geld naar de infrastructuur elders in Nederland.
1: Ja, nou ja, dat zou kunnen, want het woordje herprioritering houdt natuurlijk in dat je gaat kijken welke keuzes maak je wel en welke maak je niet. En we weten daar nog niks van, behalve dat het kabinet naar hoofdstructuren gaat kijken. Nou ja, dus de vraag, valt die Neder-Saxe lijn dan onder een hoofdstructuur?
0: Oké, wat zijn de maatregelen waar jij en ik mee te maken krijgen?
1: Nou ja, dat zijn de dingen die het kabinet juist wel of niet doet. Bijvoorbeeld door uitstel. Nou, tijdelijk minder belasting op diesel en benzine blijft gehandhaafd. Maar ja, we zitten al met een hele dure prijs aan de pomp. En na 2027 gaat die korting er ook nog eens een keer af. De echte verhoging van het eigen risico in de zorg wordt uitgesteld. Toch gaan we volgend jaar meer betalen. Dat heeft met indexatie te maken. Eigen risico komt volgend jaar op €400 terecht. En natuurlijk gaan we ook meer betalen voor onze zorgpremie. Zo'n €12,5 in de maand per persoon meer. Dat is ook al gauw zo'n €150 per jaar. De AOW-leeftijdverhoging gaat vooralsnog in ieder geval niet door. En het plan om de WW te verkorten van 1 naar 2 jaar is uitgesteld. Maar in 2029 gaat dat wel ingevoerd worden. En dan gaat ook de transitievergoeding eraf. Dus als je dan werkeloos wordt, is niet best.
0: Nee. Maar goed, ik bedoel, dat zijn de zaken die op de lange baan zijn geschoven. Voorlopig gaat het dan nog eventjes niet door. Zijn er wel dossiers waarin wel iets gebeurt?
1: Nou ja, dat zijn een aantal van die grote dossiers zoals Defensie. Daar gaat extra geld naartoe. We geven daar nu bijna 30 miljard aan uit. Daarvan zal ook best een deel misschien in Drenthe gaan landen. Want Defensie doet meer. Er zit meer in Defensie-industrie in ontwikkeling. Nou ja, en Drenthe heeft een eigen Defensie-agenda waarbij ze willen proberen economisch daar wat voordeel van te halen. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Het kabinet wil ook meer bouwen en bouwen. Daar hebben ze zo'n €7 miljard voor extra uitgetrokken. Maar er zijn nog niet hele grote bouwlocaties zoals de provincie Drenthe wil, zoals tussen Assen en Groningen of bij Emmen. Die staan niet in de miljoenennota. Dat is ook allemaal nog toekomstmuziek om die bouwprojecten naar hier te halen. Woningbouwcoöperaties, daar is wel goed nieuws voor. Die krijgen 28 miljard extra om meer sociale huurwoningen te bouwen. Nou ja, daar gaat ook vast wel wat van dat geld landen in Drenthe. Nou ja, en ook een hekelpunt waar de koning gisteren wat omheen zeilde. Asielstroom, die wordt verlaagd, wordt met EU-landen samengewerkt. Er gaat 28 miljoen in zitten om te zorgen dat vluchtelingen hier niet naartoe komen. Maar ja, de koning zei ook in zijn troonrede, ja, ga nou... gemeenten gaan nou Ter Apel eens een beetje helpen. Nou ja, hij had gewoon moeten zeggen natuurlijk, weiger gemeenten, ga nou eigenlijk die spreidingswet eens uitvoeren en laat Ter Apel en het noorden niet met de gebakken peren zitten. Maar ja, je merkt daar alles aan, ook die troonrede. Het wordt zo voorzichtig mogelijk en omvloers gezegd. Nou ja, want premier Jette wil natuurlijk niemand bij de oppositie voor de kop stoten, want hij moet nog steeds links of rechts, maakt niet uit waar, vriend en vijand, steun zoeken voor zijn plannen.
0: Ja, en die steun is er nog steeds niet, dus al deze maatregelen, ja, we horen ze allemaal wel, maar het is nog maar onduidelijk of er natuurlijk ook echt wordt uitgevoerd.
1: Ja, het minderheidskabinet heeft natuurlijk in de voorlopen van de miljoenennota geprobeerd links en rechts bij vriend en vijand steun te krijgen. Dat is niet gelukt. Sterker nog, binnen het kabinet was er ruzie over van wie willen we nou eigenlijk steun waarvoor. Hè? Want CDA en D66 kijken veel meer naar de linkerkant, onder andere naar Pro. De VVD kijkt veel meer naar de rechterkant, onder andere naar Jaar 21 en SGP. En die zeggen ook allemaal links en rechts, ja, kies maar. Nou ja, dus van links naar rechts, de snollebollekenspolitiek zal nog wel even duren, denk ik.
0: Ja, en daar zullen we vandaag inderdaad ook wel wat van gaan zien tijdens de algemene beschouwingen. Dankjewel.
1: Precies.
0: Verslaggever Serge Vinkenvleugel.

0: Crowded House. Ja, ik zag er een paar jaar geleden live in Groningen. Toen waren er toch een paar oude mannen op het podium, hoor. You're the weather with you.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga nog even vertellen wat je vanochtend allemaal hoort in deze uitzending. Nou, het is een beetje de day after. En tegelijkertijd begint het natuurlijk nu pas. We blikten met burgemeester Erik van Oosterhout terug op de troonrede. Hij vond dat de koning het allemaal wat voorzichtig bracht. Nou ja, is misschien ook niet zo gek, hè. Omdat het minderheidskabinet voor alle plannen op zoek moet naar medestanders in de Kamer. En dan wil je geen partij tegen de schenen schoppen. Nou, ook Dirk Bruins reageert op de kabinetsplannen voor het komend jaar. Hij heeft grote zorgen over bijvoorbeeld de suikertax. Volgens Bruins is het weer een middel om de staatskas te spekken. Maar waar ook boeren de pijn gaan voelen. Over de boerenprotesten van gisteren was hij duidelijk. Brandstichten en eventueel het spoor saboteren is niet de oplossing. En het werkt alleen maar averechts. Verslaggever Serge Vinkenvleugel die hoorde je zojuist. Hij is diep in de materie gedoken. Ging op zoek naar wat er allemaal over Drenthe in de miljoenennota staat. En dan gaat het natuurlijk over stikstof, de infrastructuur, het perspectief voor de boeren, maar ook de sociale zekerheid. En we belden met Gert Kuiper. Hij is de broer van journalist Jan Kuiper uit Assen. Hij werd in 1982 samen met drie andere journalisten vermoord in El Salvador. Drie militaire kopstukken die daarvoor vorig jaar zijn veroordeeld gingen in cassatie, maar dat beroep is verworpen. En daarmee is de zaak nu definitief tot opluchting van Gert Kuiper. Dat hoorde je vanmorgen allemaal in deze uitzending. Zometeen aan 9 uur, zoals elke dag. Wim, goedemorgen.
2: Een oude man op het podium.
3: Goedemorgen. Ja, jij was er ook bij dat concert.
0: Ja, ik was er ook bij. Ja, ik heb het ook gezien tegenvallen.
3: Ja, ik vond het wel mooi.
0: Ja, ja, maar ja, nou, ja, je merkt ook dat bijna niemand meer zat op te letten eigenlijk. Want omdat het was gewoon een beetje... Ja,
3: ja, een beetje gezapig.
0: Het kabbelde een beetje, ja, mensen waren aan het kletsen, mensen waren biertjes aan het drinken.
3: Maar muzikaal was het wel, ik vond het wel leuk.
0: Ja. Alleen toen kwam de volgende artiest, daar ben ik de naam van kwijt. Nou, en toen was het ineens stil.
3: Ja, hè?
0: En want iedereen had zoiets van, wow, wat gebeurt hier? En het was niet bij Crowded House.
3: Nee, dat klopt goed. Hey, wat we straks wel gaan doen, het is woensdag, dus we gaan met het Drentse Archief in gesprek met Hilde. En vandaag is Johan Picard is de man in het middelpunt, uiteindelijk. 1600 is hij geboren, dus we gaan echt wel even een poosje terug. Maar hij heeft best wel veel voor Drenthe betekend.
0: Oké, dat hoor je allemaal zo meteen. David, dankjewel.
4: Ja, jij ook bedankt.
0: Tot 9 uur is hier Sandy Coast en die Eyes of Jenny. Morgen is Judith er gewoon weer. En ik spreek je ergens volgende week. Tot dan, mooi.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
4: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
7: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
6: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
8: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
6: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
16: Met Wim Boer.

0: op het podium gesproken. Peter Koelewijn en je wordt oude papa.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: En dat is mooi, want hij treedt er nog steeds op, in deze Peter Koelewijn. Een hele goede morgen. Het is woensdag de 16e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Tino Martin blikken we terug op het Drentse nieuws. En Angela en The Roots die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Mariska Hulshof. Straks hoor je Hollywood 7 van Aline Zitting. Maar eerst is hier Hannah May. Dit is Waterdicht. MUZIEK

0: natuurlijk voor het grote succes met de Time Bandits. Was dit een hit voor de liedenzending met Hollywood 7.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat hele week in het teken van de beste zangers. Want dat is weer op televisie. Dit jaar met Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Livé. Inmiddels alweer het 19e seizoen. En al die seizoenen die, ja, komen toch ook uiteindelijk wel een aantal hits wat ze hebben opgeleverd. En natuurlijk ook een aantal van die nummers die de Drentse Doezend hebben gehaald. Nou, wat te denken van deze Tino Martin met Zij Weet Het. 2021 op nummer 859. En in 2022 op nummer 844. En sindsdien niet meer terug te vinden in de Drentse Doezend. Zij Weet Het. Tino Martin.

in 1976 zo'n geval van... we hebben een leuke plaat, nu moeten er nog wat mensen bij zoeken. En dat gebeurde in dit geval onder de naam Champagne. Het bleef ook bij een hitje 50 jaar geleden met deze rock and roll star. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst normaal, dit is De Boer is Troef. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Het is zo goed als 9:30. Tijd voor een nieuws uit de regio. Dierhouders die te maken hebben gehad met een aanval van een wolf moeten tijdelijk langer wachten op een schadevergoeding. Dat komt omdat het contract was afgelopen van de organisatie die de schade afhandelt. Veenhuizen blijft de komende 5 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Gisteravond stemde de gemeenteraad van Noorderveld in met de verlenging. En metaalbedrijf Drameco uit Coevorde is failliet. Bij het bedrijf werkten 38 mensen. Mogelijk komt er doorstart, maar dan wel met minder personeel. Nou, dit en meer nieuws vind je op tv20.nl en in onze app. En voor het weer is hier Hans Dienhuis.
8: Met een matige westenwind wordt een heel andere luchtsoort aangevoerd dan gisteren. We halen vandaag 19 tot 20 graden. De lucht is onstabiel en er ontwikkelen zich buien, waarin in de vroege middag een enkel exemplaar wat onweer kan meebrengen. Tussen de buien door zijn

0: en scherpe, felle opklaringen.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: Hé, René. Worden je zwakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunks, die kussens zijn net even te goed.

0: Berendsen, misschien is het tijd.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is sowieso tijd voor de schatkist der vaderlandse popmuziek. En die staat de hele week in het teken van de jaren 90. De 70's en de 80's hebben we al gehad. En vandaag doen we dat met Angela and the Roots. Nou, die naam zeg je misschien nog wel vaag iets, maar nadat de Dolly Dots waren gestopt, begon Angela Groothuizen een andere band, namelijk deze Angela and the Roots. En dat deed ze dus samen met Ruud Mulder, de oud-gitarist van Spargo. In 1990 scoorde ze met Pressure de eerste van twee top 40 hits. Angela and the Roots.

0: Frank Boeien. In de tijd nog samen met de groep. Dit was Contact op Radio Drenthe. Het is tijd voor nieuwe muziek op dit tijdstip altijd. En vandaag doen we dat met een nieuwe single van een nieuwe ster. Maar die heeft toch wel een beetje in de genen. Namelijk Mariska Hulshoff met Ik hoor je stem nog. Inderdaad, het debuut van de dochter van Lucas Egea. Nou, afgelopen donderdag was er een gesprekje met Mariska in Drenthetainment met Marita. En toen was de vraag natuurlijk, hoe is dit zaadje nu geplant?
1: Nou, ik ging voor de verrassing, heb ik een liedje gezongen van mijn opa en oma toen ze 60 jaar getrouwd waren, ja. Begin dit jaar. En toen heb ik zulke leuke reacties gekregen van iedereen. En toen is eigenlijk wel een beetje het vuurtje gaan branden. Toen keek ik naar mijn ouders toe en toen zei ik van ja, ik wil je echt nu echt mee verder. Ik voel echt dat dit de tijd is voor mij,
2: ja.
1: Om het gewoon te ontdekken. En ja. Zo een beetje. En toen kwamen we later, kregen mijn ouders een single. Nou, tenminste een demo te horen van een schrijver. Wat niet helemaal bij hun paste.
2: Okay.
1: Maar wel heel erg mooi vonden. En ja. Toen liet ik hem luisteren. En dat was dit nummer.
2: En toen dacht
1: en toen
2: jij...
1: Dacht ik,
2: ja, dit ja, is hem, dacht jij. Dit moet hem zijn. Dit is voor mij.
1: Ja, dat voelde echt zo.

zijn nog maar halverwege de week en dan toch al weekenddraaier van Earth and Fire. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur Koffie uit Keuvelen hier op Radio Drenthe. En je weet het, de leukste nederpop komt voorbij. Wat te denken van deze? I can see clearly now. Dit is Lee Towers op Radio Drenthe.

0: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
5: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

0: voetjes van de vloer. Dat is dan met de Sister Sledge en He's the Greatest Dancer.
1: Koffie en Keuvel.
0: 8:10. David, een hele goede morgen.
2: Hey, hallo.
0: Het is even na 10:00. Ik was even naar de livestream aan het kijken. Op de NOS. Van de Algemene Politieke Beschouwingen.
2: ABP, ja.
0: Ik ga er altijd heel goed op. Ik zei dat gisteren ook al. Ik vind het leuk om te volgen. Dus ik weet al wat ik vanmiddag in ieder geval ga doen. Dan heerlijk lekker genieten. Van al... Ja, ik vind het toch een mooi dingetje altijd, hoor.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Je gaat lekker in je onesie op de bank liggen.
0: Met het... Dus ik weet al wat ik vanmiddag in ieder geval ga doen. Dan heerlijk lekker genieten. Van al... Ja, ik vind het toch een mooi dingetje altijd, hoor.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Je gaat lekker in je onesie op de bank liggen. Met een zakje chips.
0: Met een zakje chips en een glaasje cola. En dan even kijken hoe ze elkaar weer afmaken daar in het Haagse.
2: Ja.
0: Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dit jaar dan gaat. Het is natuurlijk toch allemaal iets anders dan andere jaren.
2: Vanwege het minderheidskabinet.
0: Ja, ja. Dat de meerderheden moeten worden gezocht overal. Dus het maakt het ook wel weer spannend en uitdagend, denk ik.
2: Ja, nou ja, we hoorden natuurlijk vanochtend burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen daarover. Mm. Die zei, ja, er werd wel een beetje met meel in de mond gepraat. Want ja, stel je voor dat je een partij tegen de schenen schopt die je misschien nogal nodig hebt tijdens...
0: De deur dichtgooien.
2: Ja, precies. Dus ja. Het was een beetje voorzichtig allemaal.
0: Nou, wat doen we verder? We hebben onze eigen beschouwingen natuurlijk ook tot een uur of 12 hier. Om 11:45 ongeveer natuurlijk weer het Drentse Archief met Hilde. Gaan we het hebben over Johan Picard. Dat is toch iemand die wel iets voor Drenthe betekend heeft. Maar ook een beetje een vreemde man. Maar dat gaat Hilde ons allemaal uitleggen. We gaan ook vandaag op zoek naar een nieuw voorprogramma voor een of andere Ierse zanger die nog wel eens een showtje wil geven. Meneer Sheeran. En verder natuurlijk ook leuke muziek hier op Radio Drenthe.

0: Music van Matt Bianco op Radio Drenthe. En dat met
1: Ja, maar die Bianco hoort nog wel eens wat.
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. Ed Sheeran, die is op dit moment niet helemaal van zijn geloof
1: nee.
0: Ik heb dat bericht een beetje gevolgd gisteren. En ik denk eerst, oké, Macklemore, die staat in het voorprogramma van hem, van zijn tour in Amerika. En die is eruit gezet. Maar dan ga je daar toch een beetje in verdiepen. En denk, er is wel iets aan de hand daar.
1: Ja,
0: ook niet. Het is natuurlijk een beetje begonnen met volgens mij een stadion-eigenaar. Die heeft gezegd, Robert Kraft was dat, in Massachusetts. En die had een probleem omdat Macklemore in de eerste twee shows in het voorprogramma iets had gezegd over de Palestijnen.
1: Ja.
0: Dus dat hij die steunde.
1: Ja.
0: En meneer Kraft die wilde dat dus eigenlijk niet hebben. Dus die heeft vervolgens contact opgenomen met meneer Sheeran. En gezegd van, nou leuk en aardig vriend, maar als jij nog weer in een stadion wil optreden, dan mag dat wel. Maar daar gaat meneer Macklemore niet mee. Dus die is vrienden verzocht om aan de kant te stappen. Het is toch wel een ding natuurlijk. Dat kunstenaar het zwijgen wordt opgelegd. Want dat mogen we toch wel stellen in dit geval? Of zie ik het nou een beetje te zwart-wit?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Als je. Het is natuurlijk zijn zaal, ja.
0: Ja.
1: En hij bepaalt in principe wat daar gebeurt.
0: Maar inmiddels wel contact opnemen met andere zaaleigenaren.
1: Die mening heeft, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog mevrouw Pink, die het ook nog even voor hem opneemt. En niet voor Ed Sheeran, maar dan. Wel voor Ed Sheeran in dit geval. Dus ik vind het wel een dingetje. Maar nu heeft volgens mij Ed een ander probleem. Want al zijn andere programma's in het voorprogramma hebben allemaal één voor één.
1: Ja, die hebben ook gezegd van, dat doen we niet.
0: De kuil laten genomen.
1: Als dit de reden is dat Macklemore niet mee mag doen, dan doen wij ook niet mee.
0: Nou, er zijn er nog wat. Aaron Rowe zie ik, Lucas Graham en Phineas, zo moet ik het zo uitspreken.
1: Phineas,
0: de broer van de Billie Eilish in dit geval, die zijn allemaal weg. En nu is er nog een probleem erbij gekomen, want ook de begeleidingsband van Ed Sheeran, Bioga, denk dat ik het zo goed uitspreek. Die is volgens ja, ik ken al die namen niet. Maar die is in ieder geval die is ook al weg. En ik zag net op Threads, dat is een soort van X, ook een berichtje dat alle geluidstechnici inmiddels ook al de kuil laten hebben genomen.
1: Nou, dan wordt het ingewikkeld optreden dan, Ed.
0: Ja, nou ja, hij kan natuurlijk heel goed alleen optreden. Hè?
1: Dat is waar. Hij heeft zo'n loop pedal en dan kan die hele muziekarrangementen in zijn eentje opvoeren. Ook live. Dat is echt heel knap. Alleen als je ook geen geluidstechnici hebt, ja, dan wordt het wel wat lastig.
0: Nou ja, dan, misschien is dat ook nog dat is een beetje een zijsprongetje, maar ze hebben gisteren een Melkweg in Amsterdam een test gehad om het volume wat naar beneden te zetten tijdens een concert. Dan zouden ze dat daar in Amerika ook kunnen doen.
1: Natuurlijk. Wordt het een akoestisch concert voor 80.000 mensen?
0: Ja.
1: Onversterkt.
0: Nou, dan moet je gewoon stil zijn.
1: Dat is wel vet.
0: Dat kan niet anders zo vet zijn. Komende zaterdag, de 19e, dan speelt hij in dit geval in Philadelphia, in het Lincoln Financial Field. Nog wel trouwens met support act Lucas Graham en Aaron Rowe die nog steeds bijstaan, maar volgens mij kunnen we daar inmiddels wel een streep door zetten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit feestje af gaat lopen voor meneer Sheeran. Ja, en een kant kiezen is best wel lastig natuurlijk. Je kunt beter misschien maar neutraal blijven.
1: Ja.
0: Nou ja, we wachten het allemaal af. Bluff nu hier op Radio Drenthe. Dit is zaterdag.

Vorige week zaterdag stonden ze nog in Groningen op Hullabaloo. En dit waren ze met een zaterdag bluf hier op Radio Drenthe. Het is bijna 10:30. Straks David met een overzicht van het nieuws uit de regio. Hier is Paul Simon en Graceland.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Het is 22:30. David nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Het contract van Bij 12 was verlopen. Die organisatie handelt namens de provincie Wolvenzaken af. De opdracht moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn ruim 3 maanden geen wolfaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolfaanvallen gedaan. Bij 12 heeft dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. Veenhuizen blijft de komende jaren alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Aan de Oude Asserstraat in het dorp verblijven jongens van 15 jaar en ouder die nog in een asielprocedure zitten.

0: dus nog niet zeker weten of ze in Nederland mogen blijven. Op die opvanglocatie is dag en nacht begeleiding. De opvang is nu met 5 jaar verlengd en wordt mogelijk later nog eens met 5 jaar verlengd. Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt het verblijf van de jongens daar rustig tot nu toe. De man die afgelopen vrijdag een casino in Hogeveen overviel, loopt nog altijd vrij rond. Het personeel van het casino werd vrijdagochtend vroeg bedreigd met een vuurwapen. De dader ging er met een geldbedrag vandoor. Hij sloeg volgens de politie op de vlucht met een zilvergrijze auto. Die is na de overval nog in Pessen gezien en reed daarna vermoedelijk richting Bijlen. En Drameco in Coevorden is failliet. Het bedrijf maakt onder meer producten van draadmetaal, zoals winkelschappen en draadmanden. In totaal zijn er 38 medewerkers. De curator zet in op een doorstart, maar dan wel met minder personeel. De problemen bij het bedrijf zijn onder meer ontstaan door het verlies van vaste klanten en hogere productie- en personeelskosten. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
1: Dankjewel, David. Hans Dienhuis dan met het weer.
2: Met een matige westenwind wordt een heel andere luchtsoort aangevoerd dan gisteren. We halen vandaag 19 tot 20 graden. De lucht is onstabiel en er ontwikkelen zich buien waarin in de vroege middag een enkel exemplaar wat onweer kan meebrengen. Tussen de buien door zijn er scherpe, felle opklaringen.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Hey Remo!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana. NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka.
12: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: paar rits in Nederland, waarvan dit wel de grootste was in 1990. I've been thinking about you van de London Beats.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 8 minuten over 10:30. Ellie die is voor ons, vandaag voor ons weer op Chuck. Die is in Oosterhessel. En volgens mij is ze hard aan het werk daar. En met een reden. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Wim. Ja, ze zijn hier inderdaad hartstikke hard aan het werk. Eigenlijk ben ik een vreselijke stoorzender op dit moment. Want ze willen eigenlijk graag om 12 uur kloor winnen. Of dat lukt, ja, dat ligt eraan of ze het gesprek een beetje soepel met willen warren. Maar ik denk dat het wel met valt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wie ben jij?
4: Ik ben Jan Kadenberg.
3: En jij bent de voorzitter van de historische vereniging.
4: Dat klopt. Dat klopt helemaal.
3: En we zitten hier met een heel clubje vrijwilligers. Ja. Waarvan jij de voorzitter bent. En dit is degene met de meeste kennis.
4: Die man die weet er alles van.
3: Mooi, Herman.
5: Mooi.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Die weet er alles van. Ja. Nou, dan denk ik dat ik bij Herman begin. Herman, we zitten hier nou, want er is een speciale uitgave van de Klinkerheugde. Dit is de 100ste.
5: Dit is het 100ste exemplaar van ons tijdschrift. Ja.
3: Dat is dus hoeveel jaar geleden begon?
5: 2001.
3: Dus rond 25 jaar geleden?
5: Ja, klopt. We hebben het ook van vorig jaar ons 25 jaar bestaan vier in Gies. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar wij bestaan 25 jaar.
3: En hoe begon dat ooit?
5: Ja, er waren wat mensen die... Er was één old Hessler die kwam na zijn pensionering terug in Hessel. En die sprak door een kennis van vroeger. En die zegt van... Die waren het erover eens dat hier moest een historische vereniging komen. Want er ligt zoveel historie dat we er heel vastlegd van wordt nageslaagd. En dan moet er ook een tijdschrift komen. Want je moet ook leden zien te werven. Die dan ook die kennis van die historie tassen nemen kan.
3: Ja.
5: En zo is het helemaal begonnen. Ja. Er is een organisatie of een oprichtingscommissie gevormd met mensen uit Oosterhessel, Gies en Zwenden, want dat is ons werkgebied.
3: Ja.
5: En uiteindelijk heeft dat resulteerd in de oprichting in 2001.
3: En dus het eerste jaar één tijdschrift, Klinkerheugde was de naam. Ja, Klinkerheugde, terwijl ik mede aan het vossen ben. Ik leg die hem weg. Klinkerheugde is denk ik wel een vrij logische naam, hè?
4: Nou ja, dat is wel een logische naam, ja. Wij hebben hier natuurlijk de Klinker, hè, het landgoed. En wij hebben de Klinkerheugde. Word ik vroeger ook niet zo ver vandaan afgeboren ben. En dat is een bult zand nou nog. Een bult grond met bomen erop. Maar daar heeft vroeger een motor staan. Eigenlijk een houten kasteel. En het is een beetje kenmerkend voor de geschiedenis van Oosterhessel en omstreken. En vandoor is dat samenvoegd tot die naam.
3: Ja, en het begint met één op de envelop staat het logo.
5: Dit is ons logo en daar zit de Klinkenberg, zoals ook wel genoemd wordt.
3: Ja.
5: En de havenzaden, de Klinken, is daarin verwerkt.
4: Ja.
5: Ja. En het mooie is, deze twee objecten ligt elk aan de zijkant van ons gebied. Ja. Eén ten oosten en één ten westen.
3: Ja, dus het markeert mooi de contouren van Oosterhessel. Begint met één uitgave per jaar, maar al snel uitbreidt naar 4 per jaar, hè?
4: Ja, wij brengen 4 maal dit tijdschrift uit. Wij doen natuurlijk ook andere dingen, maar wij vinden dat tijdschrift, dat is wel een beetje het uithangbord van onze vereniging. En wat we er ook mee bereikt is dat we heel veel mensen hier met info en over de geschiedenis kunnen geven die hier niet meer woont. We hebben een bulde leden die van vroeger toch banden heeft hier. En die dan op deze manier toch op de hoogte blijft, zeg maar. En die weer op die manier eigenlijk met de historie bedient.
3: Want jullie bent hier nou bezig met het adresseren van het geheel. Hoeveel moet je versturen?
4: Nou, wij moeten er ongeveer 400 versturen.
5: 450.
4: Ja, 450.
5: Ja.
4: Waarvan 400 rondbracht wordt. Hier in de buurt, de vrijwilligers. Dus wij zijn ze nog aan het inpakken. Straks dan komen de bezorgers, zeg maar, en die haalt ze op en die bezorgt ze. En morgen vroeg ligt ze op de markt.
3: Dit is echt wel een typisch geval van ultiem vrijwilligerswerk.
4: Ja, dat is echt. Zonder vrijwilligers was onze vereniging niks. Daar ben ik eerlijk in. Dat is, en ook het enthousiasme waarin in deze club samenwerkt, zeg maar, en waarin de vrijwilligers werk doet, dat is echt. Je vraagt nooit te vergeefs. Dat is echt heel bijzonder.
3: Ja, hartstikke mooi. En dat kun je hier ook wel zien, want de dames en heren, kijk niet op of hem. Of jullie nou praten of niet, ze gewoon gestaag duur. Dit is de jubileumuitgave. een bijzondere uitgave.
4: Ja, het is een bijzondere uitgave. Wij hebben het niet onwijs groot gemaakt, maar we hebben bijvoorbeeld wel kleur erin dit keer. En wat ook het mooie is, er zit een artikel in over onze eindredacteur. Vanaf het begin van eindredacteur was dit Harm-Jan Lessen. Die is non-stop en opvolgde Lisbeth Menning dan. Hè. Maar door heel een speciaal artikel is door de schreven. Dus de Herman Schreem. En dat maakt hem toch wel iets bijzonders, deze uitgave.
3: Dan wil ik ook nog even naar Herman toe. Wat maakt deze man zo bijzonder, Herman?
5: Ja, deze man, dat is een... hij was leraar, is ook locatiemanager. Was hier aan het Esdal College. Maar dat is een man met hart voor historie. En hij weet ook heel veel van de historie van ons dorp, zeg maar.
3: En kan prachtig vertellen.
5: En ik kan prachtig vertellen. Hij hield ook altijd lezings voor allerlei verenigingen in heel Drenthe. Ja. En misschien ook wel de boeken.
3: Nou hoop ik dat ik lust heb.
4: Ja, dat zal heel mooi zijn. Maar dat is nou een verrassing voor hem. Wie weet niet, die is daar het drinken op. En wij hebben met zijn kalfploeg, zogenaamd. Hè, wij hebben zijn vrouw ervoor interviewd. En het is een verrassing. En het kan weer dat het niet hoort, dan zet het straks. En anders dan hoort het nog op radio dat een verrassing voor hem is.
3: Ja, hartstikke mooi.
5: Hij weet ook niet dat wij foto's van hem hebben. Want dat heb ik via zijn vrouw geregeld.
3: Oh, jullie stiekem eens.
5: Daar binnen wij.
3: Ja, maar daar ben ook de mooiste
4: verhaal. Ja,
3: daar ben ook de mooiste verhaal.
4: Ja, zeker.
3: En ja, jongens, ik wens u nog heel veel plezier met het maken van dit tijdschrift. Ik hoop ook heel veel jaren nog. Want het, je kunt wel zien, het heel veel mensen binnen blieden met als je zo'n grote oplage hebt. En nog even hard duurt tot 12 uur, tot je het firmacore hebt. En wie werd tot na de maal? De 200ste?
4: Ja,
3: dat is over 24 jaar.
4: Ja,
3: ik zeg niks.
2: Dankjewel, Ellie. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

care. Muziek uit het voorjaar van 1965. Een van de 16 nummer 1 is die de Beatles in Nederland hadden. The Ticket to Ride. Straks hoor je het duo Ashford en Simpson hier op Radio Drenthe met Solids. Maar eerst het trio met de Bee Gees. More Than a Woman.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
4: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

alleen succes voor de Supremes, maar ook voor Phil Collins samen met You Can't Hurry Love. Nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks in de tweede half uur natuurlijk, want het is woensdag. Gaan we in gesprek met Hilde van het Ritsarchief. Vandaag gaat het over Johan Pickaert. En muziek natuurlijk, dit is Douwebop. I can still

0: plaats, deze van de Rolling Stones met She is a Rainbow. David, zo nu dan kom je iets tegen waarvan we denken van oké, moeten we nu alles opnieuw proberen uit te vinden? Ik weet niet of je wel een voorbeeld daarvan kunt vinden. Sommige dingen zijn gewoon goed, dan moet je niet meer aankomen.
1: Ja.
0: Nou, Dyson, dat is zo'n merk. Die heeft volgens mij wel, die heeft ooit de stofzuiger opnieuw uitgevonden. Je had altijd natuurlijk zo'n ding met een zak. Maar die hebben dan de cycloontechnologie, volgens mij. Ik heb nooit zo'n ding gehad. Dus maar het zal ongetwijfeld heel erg goed werken. En volgens mij hebben ze ook dat merk die ventilatoren heeft. Waar dan geen schroepen meer in zitten.
1: OnlyFans.
0: Ja, OnlyFans? Nee, dat is wat anders.
1: Ja.
0: Volgens mij hebben ze die dingen ook nog.
1: Oh, dat kan.
0: Er zitten niet meer van die bladen of zo zitten erop. Maar gewoon een gat zit erin. En dat is dan een ventilator.
1: Ja, precies.
0: Ze hebben het ook gedaan met een tandenborstel. Ik zag dat vorige week op social media voorbij komen. Dat mensen die pronkten met dat ding. €500 betaal je ervoor.
1: Vind ik veel voor een tandenborstel.
0: Dat is best veel.
1: Ja,
0: ja, daar kun je ook gewoon een normale elektrische of gewoon een handdingetje mee doen. Kun je er ook voor gebruiken. Maar dat was een AI-tandenborstel. De AI, dan denk je van, wat is dan met de AI? Wat kun je daar dan doen? Nou, er zat een cameraatje in.
1: Oh.
0: Die tijdens het poetsen tussen je tanden kijkt en dan vervolgens ook advies gaat geven.
1: Beetje linksaf, beetje rechtsaf.
0: Nou, dat. En ook bijvoorbeeld die met waterstraaltjes nog eventjes je tandplakken ertussen weg haalt in dit geval. En er zijn dus heel veel mensen zijn daarmee bezig geweest. Er zit een macro-lens in van 100.000 pixels en een anti-zwaartekrachtreservoir voor mondwater. Nou, dus de speciale mondwater zit er dus in. Er zijn 661 ingenieurs zijn er jaren mee bezig geweest met het ding ontwikkelen. Hij is op de markt gebracht en wat blijkt? Het cameraatje kan niet tegen water.
1: Dat ben je niet.
0: Serieus. Dus een aantal mensen die hadden problemen mee. De camera deed niet meer. En hij kan dus niet tegen water.
1: Ja.
0: Ze hebben nu inderdaad... Het gaat om een aantal uit de vroege productiereeks. Zeggen ze dan bij Dyson.
1: Maar daar kom je toch achter als je dat aan het testen bent. Zulke producten worden toch tot in den treuren getest.
0: Dat moet toch wel. Alles, als je een stoel of telefoons... Bijvoorbeeld die nieuwe klaptelefoon. Dat soort dingen meer. Die gaan dag en nacht zitten die in een of ander apparaat. Zodat die getest worden. En dat is met zo'n tandenborstel volgens mij ook zo.
1: Opmerkelijk.
0: Maar moet je nu alles opnieuw ook willen uitvinden?
1: Ik had geen idee, maar als het werkt, werkt het toch?
0: Ja,
1: ja.
0: Ik heb wel een elektrische tandenborstel. Dat werkt ook perfect.
1: Maar dat is natuurlijk wel wat het is.
0: Ja.
1: Eerder zeiden mensen toen de elektrische tandenborstel kwam... Ja, is dat nou nodig?
0: Ja.
1: Gewoon poetsen met een borstel.
0: Gewoon met
1: een
0: ring, ja.
1: Precies. En nu is bijna iedereen inmiddels verknocht aan een elektrische tandenborstel. Tenminste, ik wel.
0: Ja.
1: Ik zou niet meer anders willen. Dus misschien over 15 jaar...
0: Dan
1: zeggen we, hoe hadden we ooit zonder een AI-tandenborstel gekund?
0: Nou, ik denk dat we dan iets in onze mond steken dat in één keer paps en dat het klaar is.
1: Dat zou wel echt een uitvinding zijn, ja.
0: Tenminste, als ik dan mijn gebit nog heb, dan moet ik maar wachten.
1: 15 jaar?
0: Ja, 15 jaar.

heerlijke mooie klassieker van Neil Diamond. Hier in Koffie en Keuvel. I am, I said. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio met David. En volgens nog een half uurtje Koffie en Keuvel. Met natuurlijk ook het Drentse archief. Dit is Rio Speedwagon.

0: voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
5: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
6: Het is zo goed als 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Het contract van Bij 12 was verlopen. Die organisatie handelt namens de provincie Wolvenzaken af. De opdracht moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn er ruim 3 maanden geen wolvenaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 heeft de dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. Veenhuizen blijft de komende jaren alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Aan de Oude Assenstraat in het dorp verblijven jongens van 15 jaar en ouder die nog in een asielprocedure zitten en dus nog niet zeker weten of ze in Nederland mogen blijven. Op de opvanglocatie is dag en nacht begeleiding. De opvang is nu met 5 jaar verlengd en wordt mogelijk later met nog eens 5 jaar verlengd. Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt het verblijf van de jongeren daar tot nu toe rustig. En Drameco in Coevorde is failliet. Het bedrijf maakt onder meer producten van draadmetaal, zoals winkelschappen en draadmanden. In totaal zijn er 38 medewerkers. De curator zet in op een doorstart, maar dan wel met minder personeel. Het probleem bij het bedrijf is onder meer ontstaan door een verlies aan vaste klanten en hogere productie- en personeelskosten. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dankjewel, David. Als nieuws dan met het weer.
8: Met een matige westenwind wordt een heel andere luchtsoort aangevoerd dan gisteren. We halen vandaag 19 tot 20 graden. De lucht is onstabiel en er ontwikkelen zich buien, waarin in de vroege middag een enkel exemplaar wat onweer kan meebrengen. Tussen de buien door zijn er scherpe, felle opklaringen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is TENA er voor jou.

0: Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Hey Remo!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: van de Nederlandse zangeres met volgens mij het mooiste stempel uit Bengte. En kan je me zien?
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is woensdag, dus Hilde van het Drentse Gief. Hilde, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Over een mooi stemgeluid gesproken, hè?
3: Ach, nou.
0: Ja, daar zijn we weer. Hey, we gaan vandaag terug naar iemand. En die naam is al een keer eerder voorbij gekomen. Maar nu gaan we hem gewoon helemaal uitsplitsen, geloof ik, hè?
3: Ja, ja, een paar weken geleden hadden we het over Hunzo, over die mythische stad.
0: Ja,
3: ja, en toen noemden we inderdaad dominee Johan Pickard. En toen dachten we, ja, daar moeten we het gewoon een keer over hebben. Want die man is... Ja, ik vind het gewoon echt wel een van de meest fascinerende personen in de Drentse geschiedenis.
0: Mm-hmm.
3: En je ziet zijn naam ook altijd nog heel veel terug in Drenthe. Er zijn scholen naar hem vernoemd, straten. Ja, maar toch is hij ook weer niet heel erg bekend. Het is niet zoals je, zeg maar, denk ik, door heel Drenthe en aan iemand vraagt... Goh, weet je wie dominee Johan Pickard was? Dat ze zegt, oh ja, dat was die en die. Dus nou, het is tijd voor een beetje eerherstel.
0: Ja.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. We gaan wel heel ver terug in de tijd, geloof ik. Hè? En ik moet ook altijd een beetje dan in die tijd verplaatsen. Het is echt ongelooflijk lang geleden.
3: Ja, we gaan naar 1600. Ja, daar waren we echt allebei niet bij. En we beginnen ons verhaal ook even niet in Drenthe, maar in Duitsland, in Bad Bentheim. Want daar wordt Johan Pickard namelijk geboren op 5 februari 1600. Mm-hmm. Zijn vader was predikant en ook Johan zelf gaat theologie studeren. Maar ja, het is een beetje een andere tijd dan vandaag. Er zijn wat godsdiensttwisten, zeg maar. En daarom kan hij uiteindelijk niet studeren in Duitsland. Maar gaat hij hier in Nederland studeren. Eerst aan de Universiteit van Franeker en daarna in Leiden. Ja. Johan Pickard is een intelligente man. En hij studeert niet alleen theologie, maar gaat daarna ook arts. Dus medicijnen studeren en wordt arts.
0: Ik las ergens, hij ging heel graag naar school.
3: Ja, ja, dat denk ik ook echt bij hem. Het is echt een hele leergierige man, echt een doorzetter. Dus ja, hij vond het heel erg leuk en werd ook uiteindelijk predikant in Egmond aan Zee eerst. Maar daar waren ze nog wat, ja, ik denk wat conservatief, zouden we nu zeggen. En daar mogen de predikanten, die mogen niet nog een nevenfunctie hebben. Hij mag niet ook nog arts zijn. Nou, dat vindt Johan Pickard wel een probleem en hij vindt een oplossing. Hij verlaat Egmond en vertrekt naar Drenthe. Nou is Johan Pickard niet alleen arts en ook nog theoloog. Nee, daar komt ook nog bij dat hij landbouwdeskundige is. En hij heeft vooral heel veel interesse in veengebieden. En dat wilde hij in Drenthe, wilde hij daar verder mee gaan. En daarom huurt hij een boerderij in Ree. Dat is tussen Assen en Fries, als je net Assen uit bent. En daar is dus ook nog steeds een straat naar hem vernoemd.
0: Ja.
3: En daar gaat hij dus, begint hij met dus weer zijn landbouwactiviteiten. En hij wordt ondertussen ook dominee in Rolde. Nou, als we het eerst even over die boerderij in Ree hebben, waar hij dus zijn ontginningsideeën mee bezig gaat. Hij zoekt naar manieren om van wild woestland, om daar vruchtbaar land van te maken. Okay. Maar, zegt hij, ik wil dat niet met mest doen. En daar heeft hij ook een reden voor. Naar zijn idee had God, als hij wilde dat de mens mest zou gebruiken, er wel voor gezorgd dat het niet zou stinken. Nou.
0: Oké.
3: Okay. Ja, is een interessante theorie.
0: Ja.
3: De trenden zijn niet allemaal heel erg enthousiast eerst. Dus hij gaat wel gewoon verder met zijn experimenten. En is ondertussen dus dominee in Rolde. En dan moet je voorstellen, ja, wij rijden nu misschien van Rolde naar Ree. Maar dat komt toen nog niet. Dus hij gaat lopend onderweg naar Rolde. De kerkelijke gemeente Rolde is nog niet heel erg tevreden over Johan Pickard. Ze heeft daar wat discussies, zeg maar. En wat ruzies, dus ook over bijvoorbeeld zijn inkomen. Nou, dat loopt allemaal niet van een leien dakje. Sowieso heeft hij het in Ree ook niet heel erg naar zijn zin. Hij klaagt ook heel erg daarover. En hij daagt onder meer zijn eigen dienstmeisje die hij in Ree heeft voor de etstoel. Nou, het is allemaal, loopt allemaal niet heel lekker.
0: Nee.
3: Het is ook, denk ik, wel een type. Hij is natuurlijk heel erg heeft veel doorzettingsvermogen, is heel inventief. Nou, leergierig, zeg je al. Maar ook wel gierig en naïef. Dus het is niet een heel makkelijk karakter geweest, denk ik. Maar Hij heeft dus 5 jaar in Rolde gewerkt. En dan, gelukkig voor Johan Piekhardt, krijgt hij een nieuwe kans. En hij kan als predikant aan de slag in Coevorden. Mm. Nou, dat is een hele mooie kans voor hem. Hij verhuist met zijn gezin daarheen. Zit hij ook weer dicht bij zijn geboorteplaats, bij Bad Bentheim. Ja. En daar gaat hij dus ook weer verder met al zijn ontginningsactiviteiten. Het is nog zelfs een gebied daar bij Bad Bentheim. Want hij gaat dat ook dus over de grens doen, die ontginningen. En die is nog altijd naar hem vernoemd. Dat Picardie. Je hebt ook Picardie in Frankrijk weer. Maar dit is ook nog steeds naar hem vernoemd. Zijn naam is overal nog wel, blijft een beetje hangen. Nou, en ondertussen is hij dominee in Coevorden. Dat gaat goed. Maar alsof hij nog niet genoeg te doen heeft. Want hij heeft dus inderdaad en zijn predikant en zijn medische werkzaamheden, zijn ontginningswerkzaamheden. En hij denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga het eerste geschiedenisboek van Drenthe schrijven. Oké, nou moet ik de naam van dat boek gaan vertellen op de radio. En ja, dat is nog een lange naam en een moeilijke naam. Dus mijn excuses
0: moet
3: hiervoor.
0: Tromgeroffel eronder? Of,
3: nou, doe maar even. Ja. Ja.
0: Kom maar.
3: Het heet, het boek, het is in 1660 uitgekomen, dat zeg ik alvast even bij. En het heet Korte beschrijvingen van enige vergetene en verborgene antiquiteiten der provinciën en landen gelegen tussen de Noordzee, de IJssel, de Emse en de Liepe. Ja, dat was het. En er komt er ook nog een toevoeging bij. Waarbij gevoegd zijn Annales Drentia. Nou, ja, het is een hele mond vol. Maar dat geschiedenisboek van Drenthe, dat is wel een. Wordt wel een succes, wordt in ieder geval belangrijk. Het is eigenlijk wat ik al zei, het eerste geschiedenisboek van Drenthe. Maar het bijzondere is dat hij eigenlijk voor alles verklaringen zoekt. Voor alles wat er gebeurd is. Dus hij merkt dingen op. Bijvoorbeeld inderdaad hunebedden, witte wieven. En wat hij gaat doen is overal een verklaring voor voorzien. En dat hebben ze een aantal jaar geloofd. Maar na 150/200 jaar geloofden ze daar niet meer in.
0: Die hunebedden zijn toch wel een beetje een fantast. Hoe waren die dan in Drenthe gekomen?
3: Nou, de hunebedden waren volgens hem steenhopen en die waren gebouwd door reuzen, ofwel de hunen. Ja, oké, daar komt dus ook het naam van de hunebedden vandaan. Ja. Dus hunebedden, hunen, ja. We hebben het verhaal al verteld van Hunzo een paar weken geleden. Die een hele grote stad bij Borger, die door de Noordmannen verwoest zou zijn. Nou, dat is ook een verhaal van hem. Witte wieven, dat waren dus wijze vrouwen. Nou, daar vindt hij ook mythische figuren. Het Bourtangermoor, dat is het grootste aaneengesloten moeras van Europa. Dat zou ontstaan zijn door een oerknal als straf van God. En ook de veengebieden in Drenthe, ja, dat zou een overblijfsel zijn geweest van de zonvloed. Ja. Nou ja, zo heeft hij allemaal hele bijzondere theorieën. En het klopt niet helemaal, maar het past wel in die tijd, zeg maar.
0: Hij was ook een voorstander van slavernij, lees ik hier.
3: Ja, dat klopt ook. Dat is een. Hij zegt, dit is een logisch gevolg van de vervloeking van Gaam, een van de 3 zoons van Noach. En de Afrikanen die zouden een afstammeling zijn van die vervloekte zoon van Noach, die Gaam. En daardoor veroordeeld zijn tot slavernij. Het zou volgens hem zelfs natuurlijk en wenselijk zijn. Ja, het is. Hij heeft bijzondere theorieën, maar hij heeft wel wat dat betreft voor Drenthe veel betekend. En zijn boeken zijn ook echt prachtig. We hebben nog een aantal in onze collectie. Die kun je bij ons op de studiezaal bekijken. En vooral de tekeningen van de witte wieven en van de reuzen die de hunebedden bouwen. Ja, het is gewoon echt. Het is een heel bijzonder boek van een hele bijzondere man.
0: Johan Picardi overleed in 1670 in Coevorden. En dan ligt hij volgens mij op de graven, toch?
3: Ja, volgens mij wel. Hij is in ieder geval daar overleden, ja. En in Coevorden heb je ook nog een school en het is heel veel naar hem vernoemd ook.
0: Ach, mooi stukje geschiedenis weer in ieder geval van Johan Picard. En we hadden het ook over de Picardhof, en dat is bij Eeldewolde.
3: Klopt.
0: Het is zelfs geen familie, want het is met 2 C's, geloof ik, hè?
3: Het is met 2 C's, ja. We hadden even uitgezocht, daar hadden we het inderdaad vorige keer over. Is dat nou van dezelfde meneer Picard? Nee. Dat is vernoemd naar Johan Hendrik Herman Picard. En inderdaad met 2 C's. En dat is een man die 100 jaar geleden leefde. En die zette zich erg in voor volkstuinieren. En uiteindelijk is dat volkstuincomplex ook in Groningen naar hem vernoemd. Dus nee, dat was niet onze Johan.
0: Iets meer voor de collega's van RTV Noord, ja, in dit geval.
3: Ja, geef het door als tip.
0: Wij geven het even door, doen we dat. Mooi zo. Hilde, bedankt voor deze week en we spreken elkaar over 2 weken weer.
3: Tot de volgende keer.
0: Jo, doeg.

0: Flynn en dat met Peace of My Heart. Daarmee is het bijna 4:24, oftewel het einde van deze Koffie en Keuvel. David, mag ik jou bedanken?
1: Dat mag.
0: Ik ben er morgenochtend om 9:00 weer voor een nieuwe aflevering. Veel plezier nog met Anouk en René. Tot slot Morgan Wallen. Dit is Love Somebody. Hoi.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering en ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: business.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: Monkeys op Radio Drenthe en Daydream Believer.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Oh, ik kijk net naar buiten, naar de beelden van onze webcam. En het gaat toch tekeer in Emmen. En ik zie Wim hier net weglopen in korte broek.
3: Sterkte Wim, zeggen we dan.
0: Ja. Ja, het zou ook wisselvallig worden. Het begon natuurlijk hartstikke lekker vandaag. Ja. Maar nou ja, hoeveel er gaat vallen, dat horen we zo meteen wel van Hans, onze weerman van vandaag. Hey Milko, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Wij houden het weer nauwlettend in de gaten, maar jij ook al het nieuws uit de provincie. Wat gebeurt er momenteel?
3: Ja, nou ja, straks in het bulletin hoor je dat nieuws over judoka Marit Kams uit Assen. Zij is geselecteerd voor de WK Judo in Azerbeidzjan. En ze komt daaruit in een nieuwe klasse. Nou, hoe dat zit, dat hoor je om 12:30. En om 12:30 hoor je ook, ja, nu wordt hij stout, Anouk. Vernatting in een broek. Welke broek?
0: Oké, dat is een tease, inderdaad.
3: Ja,
0: dat
3: is een
0: inderdaad.
3: Tease, dat. Zeker.
0: Nou, ik laat me graag bijpraten. Zo meteen om 12:30 horen we het wel. Wat gaan we nog meer allemaal doen vandaag? Nou, in ieder geval contact zoeken met onze Ellie. Even kijken of ze haar gympakje al aan heeft. Want die heeft ze wel nodig voor de afspraak die ze zo meteen heeft. Tegen 12:45 zal ze zich melden. We zijn op zoek naar iemand die heel handig is met foto's en een telefoon. Waarom, dat hoor je in de hulplijn. Even na 1:00. We gaan het hebben over metamorfose. We gaan het hebben over boerderijen en over een bijzonder tafereel vanavond. Over de A28. Dat komt niet vaak voor wat je vanavond gaat zien daar. Hoor je zo, naar Dennis Hendricks.

0: Lodeke stuiterplaat van Madness op Radio Drenthe. Embarrassments. Ja, een bijzonder tafereel vanavond op de Drentse snelwegen. Want dan komt me daar toch een gevaar te voorbij. Een boot van maar liefst 18 meter gaat vervoerd worden van Enkhuizen naar Makkum. Martijn Slikker die staat nu bij die boot in Enkhuizen. Martijn, goedemiddag.
1: Goedendag Anouk, hallo.
0: Wat is dat voor boot?
1: Het is een 18,6 meter boot die vanaf 1972 heel veel races heeft gewonnen op zee, op oceanen. En van de Noordpool tot de Zuidpool heeft gevaren. En 18 jaar op de kade heeft gestaan in Enkhuizen na al wat reparatiewerkzaamheden. En toen stilgestaan en we gaan hem nu naar Makkum verplaatsen. Waar de aluminium-experts van Nederland en eigenlijk mag je wel zeggen van de wereld zitten. Om een stap te maken om hem weer te laten varen.
0: Jeetje, dat is wel de bedoeling, dat hij weer het water in gaat.
1: De bedoeling is natuurlijk dat hij weer het water in gaat. Ja, dat zal nog wel even duren, want er zitten aardig wat manuren in om zoiets weer helemaal vaarklaar te maken. Maar dat is de bedoeling inderdaad.
0: Hoe komt hij in Nederland terecht?
1: Er is een Nederlander geweest die heeft hem gekocht. Die woont hier in Enkhuizen. En die heeft hem gekocht, zeg maar, van de familie Brown. En die heeft er, zeg maar, van de Noordpool tot Zuidpool mee gezeild. En expedities gedaan. Waarschijnlijk wel een van de eerste. Skip Novak was de eerste die daar de expedities mee heeft gedaan naar de Noordpool. En dat is ook wel weer een fenomeen op het gebied van de expedities naar de Noordpool en Zuidpool. En die Nederlander heeft hem gekocht en helaas is dat project gestrand. En heeft hij heel lang bij Stofberg en Zonen, de werf in Enkhuizen, een van onze oudste werven van Nederland, heeft hij daar gelegen.
0: Ja, en kan je hem beschrijven? Hoe ziet hij eruit?
1: Hoe ziet hij eruit? Als ik hem nu beschrijf, dan ziet hij er nog steeds qua lijn ontzettend mooi uit. Want hij is getekend door Olin Stevens. En dat is eigenlijk van de vorige eeuw en begin van deze eeuw gewoon het fenomeen geweest op jachtdesign. Ook zeg maar enorm innovatief. Dus ja, de lijn is ontzettend mooi. Maar het schilderwerk is een heel groot gedeelte aan de onderkant eraf gehaald om platen te vervangen. Want die zijn geërodeerd. En doordat je dan gaat lassen, krijg je ook dat de verf er aan de bovenkant een stuk afhangt. Dus ja, het ziet er nu eigenlijk niet uit, zeg maar.
0: Nee, het is maar goed dat hij dan naar Makkum gaat. Heet het naam Ted Turner duikt ook op in combinatie met deze boot, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, Ted Turner die heeft hem van de heer Williams, Lynn Williams in Chicago, gekocht. Want het was gewoon echt een hele snelle boot. En hij had eigenlijk eerst het oog op een andere boot. Maar hij heeft deze boot gekocht en daar heeft hij ontzettend veel wedstrijden mee gewonnen. En ook de Fastnet 1979. En ja, dat is waar storm windkracht 10 heeft gewoed. Waar mensen niet voorbereid waren genoeg. En waar uiteindelijk dan ook 15 bemanningsleden van andere schepen zijn omgekomen. En deze boot heeft toen bij gecorrigeerde tijd, zeg maar, de wedstrijd gewonnen. Maar uiteindelijk is dan uitvaren belangrijker dan het echte winnen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ondanks dat de mentaliteit natuurlijk van Ted Turner, wat een echte winnaar is, ook zeker wel was dat hij blij was als eerste met gecorrigeerde tijd over de streep te komen.
0: Ja, ja, en als mensen denken, Ted Turner, de oprichter onder van CNN, hè? Hey, wat een historie heeft dit schip, deze boot, zeg. Hey, en die gaat nu dus van Enkhuizen naar Friesland vervoerd worden. Over de A28, dus hij komt ook door onze provincie heen. Wanneer verwacht je ongeveer dat wij hem kunnen zien?
1: Ja, we vertrekken uit Enkhuizen, verwachten we tussen 7 en 8 uur 's avonds. We zijn nu al druk bezig om hem te laden op de vrachtwagen. Dat is ook het geluid dat je mogelijk op de achtergrond hoort. En dan moeten we wachten tot natuurlijk het gemeengoed van Nederland, de files. En daar gaan we dan achteraan rijden. En helaas kunnen we door werkzaamheden van RWS en dergelijke, en het vrijgeven door RDW, ja of nee, niet over de afsluitdijk. En niet over de, wat is het, houtsnip, dijk of de dijk in ieder geval, die van Lelystad naar Enkhuizen en terug gaat, zeg maar, kunnen we ook niet overheen. Mm-hmm. Dus ja, we maken een enorme ronde.
0: Ja,
1: Zwolle, Drenthe, Groningen en dan pas in Makkum.
0: Hoe doe je dat überhaupt dan? 18 meter boot, hoe vervoer je dat?
1: Ja, het is een enorm grote dieplader. En daar wordt hij opgehesen en op vastgemaakt. En dan rijdt hij dus vanaf een uur 7, 8 hier weg. En dan zal hij ongetwijfeld ergens tussen 10, 11 in Drenthe zijn, zeg maar.
0: Ja, wij kijken er naar uit. En we weten nu wat er dus voorbij komt. Wat is dat toch wat daar rijdt? Nou, dit dus.
1: Ja.
0: Historische zuiljacht. Ja. Hey, heel veel succes met deze grote operatie. En leuk dat je dit even wilde vertellen.
1: Ja, en heel leuk als ik foto's zie van het. Ja, dankjewel. Doei.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
5: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
6: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Scheper.
7: Goedemiddag. Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Bij het contract van Bij 12 was verlopen. De organisatie die handelt namens de provincie Wolvenzaken af. De opdracht die moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn er ruim 3 maanden geen wolvenaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 die heeft de dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor het eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. De vernatting van het natuurgebied Geelbroek gaat door. Akkerbouwers uit de omgeving die waren het niet eens met de plannen en stapten naar de Raad van State, maar die kregen geen gelijk. Door de werkzaamheden wordt het grondwaterpeil in het gebied hoger en boeren die vrezen voor schade, maar om in aanmerking te komen voor een schaderegeling stijgt het grondwater volgens de Raad van State niet hoog genoeg. En judoka Marit Kamps uit Assen die is geselecteerd voor de WK Judo in Azerbeidzjan. Kamps die komt daaruit in de klasse tot 78 kilo. En dat is bijzonder, want Kamps was eerder een zwaar gewicht. In een half jaar tijd viel ze 25 kilo af om in deze gewichtsklasse uit te kunnen komen. Op vrijdag 9 oktober dan komt ze in actie op het WK. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: Milko, dank je wel. Even naar Hans, onze weerman van vandaag. Hans, goedemiddag.
8: Mooi, Anouk, goedemiddag.
6: Nou, ik zag al beelden vanuit de Emmer, daar gaat het al goed te keren, hè?
8: Oh ja, als je op de radar kijkt, zie je dat het één grote dalmatie vacht is boven Nederland van Raderijgoos. Dus het kan in Emmen aardig tekeer gaan. En 10 kilometer verderop is er niets aan de hand. Ja. En schijnt er zo'n mooie felle zon even tussendoor. En ga je weer 10 kilometer verderop, zit je zo in de volgende bui.
6: Ja, joh. Ja,
8: en dat blijft nog even zo.
6: Oh, de hele middag op deze manier?
8: Nou, hele middag is een groot woord. In het einde van de middag wordt het allemaal wel wat rustig.

0: lager, maar de komende paar uur is dit wel de trend. En soms kan een bui ook een losse slag onweer bevatten. Dus wees niet verbaasd als je opeens een soort flits ziet en daarna een flinke dreun ergens, of dichterbij of verder weg. Het is prima mogelijk deze dag. Die koude bovenlucht die zorgt ervoor dat de buien net pittig genoeg worden. En dat zou vanmorgen en vanavond geen probleem hebben opgeleverd. Maar door de zonnestraling is het op het midden van de dag net wat warmer aan de grond. En dan is dat contrast tussen die twee die luchtlagen op de grond en op 5 kilometer hoogte net groot genoeg om de buien tot een losse slag onweer te dwingen. Nou, tussen die buien door is het soms bewolkt en dus soms ook maar die hele mooie felle opklaringen. Uit de wind in de zon, tussen de buien door is het echt lekker weer vandaag. Dan kijken we naar vanavond en vannacht, dan zakken die buien wel wat in elkaar. De temperatuur daalt naar een graad of 8 tot 9. Vrij weinig wind vannacht. Maar het is wel meest bewolkt en morgen overdag is eigenlijk de zon helemaal afwezig. Als hij er al doorheen komt, is het in de ochtend in een losse, ja, slecht gelukte opklaring, mag ik wel zeggen. Maar daarna nadert een front en ook de zuidwestenwind gaat aardig aantrekken. Het is morgen kracht 4 tot zuidwestenwindkracht 5 in de middag. En dan valt er van tijd tot tijd regen en die regen die gaat steeds meer aan elkaar groeien, tot het in de tweede middaghelft eigenlijk continu regent. Nou, dan moet je niet aan enorme hoeveelheden denken. Ik vermoed dat er een millimeter of 5 valt op de natste plekken. Maar door die wind en de achterblijvende temperatuur, voor dat front uit een graad of 17, in het front maar 14, dan voelt het morgenmiddag toch echt herfstig aan. Dat duurt maar één dag. Vrijdag komt er weer een ruggetje van hoge druk onze kant op. 19 graden op de thermometer, vrij zonnig in de ochtend, wat meer wolken in de middag en waarschijnlijk droog. Hoewel het ruggetje net niet sterk genoeg is om stapelwolken te onderdrukken. Ik sluit niet helemaal uit dat een enkele stapelwolk een administratiespad gaat loslaten. Maar eigenlijk denk ik dat de meeste plekken vrijdag geen regen zullen zien. Ja, dan draait zich zaterdag weer om. Dan komt er weer zo'n dag aan waarin de wind weer aantrekt. Zuidwestenwindkracht 5, 18 of 19 graden, maar bewolkt en regenachtig. Zeker zaterdagmiddag ziet er eigenlijk wel nat uit. Uiteindelijk zie je dat op- en afritme, dus vandaag buien en met zon tussendoor. Morgen bewolkt, vrijdag weer zon, zaterdag weer bewolkt met wat regen. Het komt tot een einde, want na zondag nog even een flinke bries uit het westen begint hoge druk zijn tentakels wat uit te spreiden. En we zien voorzichtig aan volgende week een klein pril nazomertje zich aftekenen. Maar hoe zich dat ontwikkelt, durf ik nu eigenlijk nog niet te zeggen.
1: Joh, je zal maar vakantie hebben volgende week. Dat okay. Ziet er dus goed uit, hoor ik wel.
0: Het ziet er goed uit. Het ziet eruit alsof het droog weer wordt met een graad of 19 tot 20. Vrij weinig wind, maar ja. Er zijn nog wel op details wat twijfelpunten. Zo van, wat gaat de wind richting doen bij die hoge druk?
1: Ja, dat
0: als
1: hij
0: noordwest wordt, ja, dan heb je er wat koeler weer bij. Wordt hij zuidoostelijk, dan zou je goed zitten. Ja. Dat is nog eventjes niet een kannen en kruiken.
1: Nee, maar dit klinkt al wel goed. Hey Hans, dankjewel. Hè. Fijne dag nog.
0: Hetzelfde.
1: Doei, doei. Ik ga eens even contact zoeken zometeen met Ellie. Ellie is op Tjak, die gaat de hele provincie door. En als het goed is, meldt ze zich zo vanuit Tinalo, waar ze heel actief bezig zijn.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Hey Raymond!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Hé, hey, René. Sorry, zwakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te groot.

0: Wegen.
1: Suzanne Vrijkenhoven Wegen.
2: Op Jack.
3: Met Ellie Smit.
1: Ja, ik zei al gekscherend. Heb je je gympakje bij je, Ellie?
4: Zeker. Ik heb altijd mijn gympakje bij me. En mijn gymschoenen. Alleen, ik moest ze even uitdoen, want het regende aan de hoek. Ja, het regende, ja. Ik kwam hier met bakken uit de lucht. Dus ja, daar moet je wel even een jas aan, hè. Ik sta in Tinol bij de basisschool Ulmbret. Eigenlijk op een veldje ernaast met Jolanda Elema. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Jij bent van Dusbelang hier in Tinol. En jullie hebben hier naast het schoolplein een beweegpark realiseerd. Wat was door de reden?
5: Nou, als Dorpsbelang Tinalo hebben we een van onze doelen is het uitbreiden en behouden van faciliteiten. En gezien sporten nou steeds belangrijk is en blijft, vonden we het beweegpark een hele mooie toevoeging van de dingen die we al hebben hier in het dorp.
4: Ja, is het dan ook van dat je eigenlijk de kinderen en maar ook de ouderen wilt stimuleren om het te doen? Want ja, je kunt het hier wel neerzetten, maar dan moet er ook wel wat met gebeuren.
5: Ja, naast de beweegbak hebben we ook een beweegprogramma aangeboden, waarbij je de eerste, nou in ieder geval 10 weken gratis kunt sporten. Dat zijn de bootcamp groepen en die worden aangeboden door MV Moves.
4: En dat wordt hier ook gedaan?
5: Ja. Zeker. Oh, okay.
4: Ik moet even mijn koptelefoon, want die zakt een beetje af. Zo. en wat doen jullie dan nog meer aan dat soort bewegingzaam?
5: Nee, dat is in de basis wat het is. Komende zaterdag is er van 10:30 tot 11:30. Kun je gewoon gratis kun je voorbij komen en kunnen ze allemaal informatie verstrekken. Ook wanneer alle bootcampgroepen kan gaan beginnen. Dus wanneer je in kan schrijven. Verder bieden we aan de school aan voor de docenten. Om te kijken hoe kun je nou in zo'n beweegpark bewegend leren toepassen. En de sportvereniging SVT hier in Tinalo, daar krijgen alle trainers ook een uitleg. Hoe kan je beweegpark nou gaan gebruiken met jouw teams in je trainingen?
4: Ja, dus zodat er ook inderdaad, ze zijn nou nog een beetje leeg, maar dat je hier misschien wel in de rij moet staan om er gebruik van te maken.
5: Dat zou fantastisch zijn.
4: Ja. Ja. Hey, neem ons eens met, want het kwam er vast niet zomaar uit de lucht van dat jullie in een beweegpark waren. Hoe is dat zo kom?
5: Nou, het is eigenlijk, het idee is echt al meer dan 10 jaar geleden is het al wel eens geopperd. Ook toen vanuit Dorpsbelangen Tinalo, dat is uiteindelijk in de ijskast weer terechtgekomen. Toen kwam er eigenlijk begin 2024 kwam het weer op tafel. Je ziet het natuurlijk ook heel veel om je heen. Dus als je, zeker in Scandinavische landen, maar ook Frankrijk steeds meer. Dus dan raak je zelf ook wel geïnspireerd. Nou, dan ga je eens met elkaar in gesprek. Dan ga je eens met andere mensen in gesprek. En heel langzaam wordt een idee dan werkelijkheid. We zijn inmiddels 2,5 jaar verder. En dat heeft ook dat is ook het hele proces wel geweest.
4: Ja. Hebben dan gemeenten daar ook nog een rol in gehad?
5: Ja, zeker. Ze hebben het gestimuleerd. Zowel in hun motivatie om ons te doen. Maar ze hebben ons ook financieel geholpen. Verder is het grond is van de gemeente. En die hebben wij dan in beheer. Het stukje wat wij gebruiken. Dus daar hebben ze aan meegewerkt.
4: Ja, nou, ja. Dat is wel hartstikke mooi om die achter je te hem staan. Ja. Dat helpt alleen maar.
5: Ja. Zeker.
4: Hey, Jolanda, dan komende zaterdag waren die bootcamps. Hè? Kun je nog even met Tina vertellen wanneer dat is?
5: Nou, komende zaterdag is in eerste instantie gewoon de introductie, de uitleg. Ja. Dus dan kun je gewoon vrij heen. En dan worden er wel wat dingen al aangeboden aan sporten. Maar is vooral uitleg. En dan wordt ook geïnventariseerd op welke momenten we een volle groep kunnen krijgen. Dus er wordt echt gekeken samen met FV Moves. Wanneer kunnen de mensen en wanneer past het dan?
4: Ja, zo is dat. Dus aanstaande zaterdag binnen de mensen welkom. En dan gaan ze op naar een fit en sportief Tinalo.
1: Ja. Dat ziet er al goed uit. Ellie, dankjewel en succes weer verder op Jack. Doei doei.
4: Dankjewel. Doei doeg.
1: Als je wat leuks hebt voor onze op Jack verslaggever, laat het even weten. Stuur even een mailtje op.

Adele en Set Fire to the Rain. Zometeen, na enen, is de hulplijn weer geopend. Die kan je altijd inschakelen. Stuur even een mailtje, hulplijn@rtvdrenthe.nl. En dan is elke werkdag even na enen de zender gewoon even voor jou. Zometeen schakelt Zamee je mee.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: wordt vandaag ingeschakeld door Zamee Meijers uit Hoogeveen. Goedemiddag, Zamee.
1: Goedemiddag.
0: Wat een bijzondere voornaam heb jij. Waar komt die vandaan?
1: Dankjewel. Waar komt die vandaan? Mijn moeder die kende een meisje die zo heet. En eigenlijk is hij een klein beetje gecopy-paste. Maar het is wel een hele leuke naam.
0: Ja, ik ken niet veel Zamees. Jij wel?
1: Ja. Nee. Hey. Dus dat is leuk.
0: Ja, super. Hey, ik bel je in het kader van de hulplijn en het Stadslichtfestival in Hoogeveen. Waar heb jij hulp voor nodig?
1: Stiekem hebben wij hulp nodig voor meerdere dingen. Maar een van die dingen is, wij zoeken een vrijwilliger voor onder andere onze socials. Want er gebeurt heel erg veel tijdens het festival natuurlijk. We zijn overal bezig met allemaal leuke programmering dat er is. En we zoeken eigenlijk iemand die dat allemaal zou willen vastleggen en die onze social media even wil beheren voor een weekend. Of misschien twee personen die dat zouden willen doen.
0: Maar alleen,
1: die elkaar kunnen afwisselen.
0: Alleen voor die dagen in december? Want het is 11, 12 en 13 december, hè?
1: Ja, tijdens het festival. Dus dan ben je iemand die alles mee kan maken. Van de lampionnenoptocht op de vrijdag tot aan de projecties op de kerk. Tot aan alle programmering in het park en in de kerk. En de afsluitende act natuurlijk op de zondag.
0: Maar dat is een superleuke job, Zamee. Om dat te doen.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En we zoeken dus eigenlijk nog meer mensen. Dus als social media niet je ding is, maar je wil wel je handen uit je mouwen steken tijdens het festival, dan mag je ook contact opnemen door via de site stadslichtfestival.nl contact op te nemen. In het contactformulier.
0: Kan je nog even kort beschrijven wat er dan allemaal gebeurt dat weekend in december?
1: Zeker. Het begint vrijdag met de lampionnenoptocht. Daarvoor eigenlijk ook een oproep aan alle basisschoolkinderen. Die mogen allemaal meedoen in heel Drenthe. Lampionnenoptocht gaat van start. Dat is een beetje de start van het festival. En daar gaat iedereen met zijn gemaakte lampion van 11 december het festivalterrein over. En zij zijn gedeelte van de opening. Daarna begint de projectie op de kerk. Dat is een beetje de eyecatcher. En waar mensen elk jaar voor terugkomen. Want elk jaar is deze anders. En voor de rest is er programmering voor jong en oud. Van lichtkunst tot aan dansoptredens tot aan muziekoptredens. Van alles eigenlijk.
0: En dat gebeurt allemaal in de binnenstad van Hoogeveen of waar?
1: Ja, in de binnenstad en in het park daarnaast.
0: Oké, en dan zocht je dus iemand die de socials wil doen. Maar je liet al vallen, ook andere hulp is welkom. Waar moet ik aan denken dan?
1: Bijvoorbeeld, we hebben merch dat we verkopen. Mensen die het leuk vinden om bij de merch stand te staan. Mensen die willen helpen met het opbouwen van het festival. Mensen die het leuk vinden om gedeeltes ook te coördineren tijdens het festival. Dus mensen die een beetje een aanspreekpunt willen zijn. Mensen die willen helpen met de crewbegeleiding. Van alles dus.
0: Ja, nog best veel.
1: Dat is hartstikke leuk. Ja, best veel. Dus,
0: Op de site van het Stadslichtfestival, daar vind je wel meer informatie. En kan je je daar ook meteen opgeven als vrijwilliger?
1: Zeker. Je kan het contactformulier invullen. Voor de rest kun je onze socials ook in de gaten houden. Want er komen nog allemaal meer dingen in het programma aan waar ook meer input van anderen gewenst is of leuk zou zijn. Dus dat is ook heel erg leuk.
0: Ja, heel veel succes met alle voorbereidingen. Wij hebben in de agenda genoteerd 11, 12 en 13 december in ieder geval in Hoogeveen.
1: Ja, helemaal gelijk.
0: Dankjewel, Zamee.
1: Doei, doei.

0: The Ring of Fire.
1: Johnny Cash en The Ring of Fire.
2: De slingerplaat.
1: Oeh, een van de leukste onderdelen van de hele middag komt eraan. Want we laten ons graag verrassen wat voor liedjes er binnenkomen. We leggen een onderwerp neer en dan mag je zelf gaan kronkelen in je hoofd en daar een passend liedje bij bedenken. En ja, uiteindelijk hebben we 26 verschillende liedjes nodig en dat komt altijd goed. En waarom hebben we nou 26 nodig? Omdat we in de hoek een rat hebben staan met het alfabet. De alfabet heeft 26 letters. En we willen graag dat elke letter een ander liedje krijgt. Zullen we ons onderwerp van vandaag maar droppen?
3: Lijkt me een heel goed plan, inderdaad. Want we zaten een beetje te struinen op de website van RTV Drenthe. En er was een artikel, Anouk, wat ons opviel, hè?
1: Ja.
3: En dat gaat over onze Drentse judoka trots, Marit Kamps uit Assen. Zij gaat het WK, gaat ze ons land vertegenwoordigen op het WK in Azerbeidzjan. Maar dat doet zij deze keer in een andere categorie dan wat we van haar gewend zijn. Mm-hmm. Namelijk in de klasse tot 78 kilo. Maar daarvoor is zij 25 kilo moeten afvallen om in die klasse uit te mogen komen.
1: Echt, ik zag dat bij Karin in de reportage en ik las het nu vandaag ook weer op de site. In een half jaar 25 kilo afvallen om in een andere klasse uit te kunnen komen.
3: Echt bizar, vind ik het.
1: Echt?
3: Respect.
1: En we hebben ook voor- en nafotootjes van Marit en zo. Ja, echt fantastisch. En omdat wij overal muziek in zien, dachten wij, hier kunnen wij ook wel wat mee.
3: Zeker weten. Wij gaan gewoon op zoek naar artiesten die een transformatie hebben doorgemaakt.
1: Ja.
3: Maar, er zit wel een kleine maar aan. Ik heb het niet over muzikaal vlak. Nee, we gaan gewoon voor het uiterlijk deze keer.
1: Ja, echt fysiek. Zoals Marit ook. Die moest echt gewoon fysiek 25 kilo afvallen. Mm-hmm. Nou ja, sommige artiesten die gaan die strijd ook aan. Maar sommige die jojojo als een malle en die gaan weer omhoog. Of een transformatie kan ook betekenen dat je een compleet ander uiterlijk hebt aangenomen. Hè?
3: Dat kan ook.
1: Ja, in een keer van heel ingetogen naar een extraverte persoonlijkheid gaat of zo.
3: Zeker weten, ja, absoluut. Dus volgens mij is er weer heel wat mogelijk met deze opgave in de slingerplaat van
1: dat
3: vandaag.
1: Dat denk ik ook, maar ik ben wel benieuwd wat er allemaal binnen gaat komen. 0592-33-11-88. Aha, ik zie het eerste appje al binnenkomen.
3: Ik zie hem ook Wim al noemen, of zeggen we van, ik noteer hem sowieso, hij gaat op het rad, maar...
1: Ja, zullen we deze dan gewoon op het rad zetten?
3: Ja, zullen we dat gaan doen?
1: Nee, dan kan ik de letter niet vragen, dat is niet zo netjes.
3: Of mogen wij de letter een keer kiezen vandaag?
1: Nee, ik laat wel van de eerste bellen afhangen.
3: Het is Anita die appt. Misschien dat ze nu, als ze toch luistert, gelijk heeft. Die letter even heel zo. Gewoon even één lettertje, Anita. Geef hem even door en dan plaatsen we hem daarop. Dus ik ben benieuwd wat er nog meer gaat binnenkomen.
1: Ja, 0592-33-11-88. Wij zoeken artiesten die een transformatie hebben doorgemaakt. Ja, Marie appt nu ook weer eentje door. Hartstikke goed. We hebben al twee voor op het rad. Als jij ook eentje weet, geef maar door. 0592-33-11-88.

0: tot en met volgende week woensdag. De Roder Markt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Roder Marktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Half twee is het. Het nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
9: Goedemiddag. De vernatting van het natuurgebied Geelbroek gaat door. Akkerbouwers uit de omgeving die waren het niet eens met de plannen en stapten naar de Raad van State. Maar ze kregen geen gelijk. Door die werkzaamheden wordt het grondwaterpeil in het gebied hoger. En boeren die vrezen voor schade. Maar om in aanmerking te komen voor een schadesregeling stijgt het grondwater volgens de Raad van State niet hoog genoeg. Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Het contract van Bij 12 was verlopen. Die organisatie die handelt namens de provincie wolvenzaken af. De opdracht moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn er ruim 3 maanden geen wolvenaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 die heeft dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor het eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. En judoka Marit Kamps uit Assen, zij is geselecteerd voor het WK judo in Azerbeidzjan. Kamps die komt daar uit in de klasse tot 78 kilo. En dat is bijzonder, want Kamps was eerder een zwaar gewicht. In een half jaar tijd viel ze 25 kilo af om in deze gewichtsklasse uit te kunnen komen. Op vrijdag 9 oktober dan komt Kamps in actie op het WK in Azerbeidzjan. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Milko, dankjewel. Het weer nog, Hans Nienhuis.
10: Er vallen deze middag buien en daarbij is een losse donderklap mogelijk. Maar op de meeste plekken komt dat zover net niet. Tussen de buien door zijn er scherpe opklaringen. Het is een graad of 19 tot maximaal 20 en de westenwind is matig. Vanavond zijn er minder buien en vannacht is het een graad of 9.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel?

0: van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Anouk in de middag.

0: ELO en All Over the World.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zoeken artiesten die een transformatie hebben doorstaan. En dat heeft te maken met onze judoka uit Assen, Marit Kamps.
2: Zeker weten, want zij is, let op, maar liefst 25 kilo afgevallen om deel te kunnen nemen in een andere gewichtsklasse op het WK judo. Ze weegt inmiddels onder de 78 kilo.
0: Ja.
2: Ja, ontzettend veel respect. 25 kilo, gewoon in een halfjaartje tijd?
0: Half jaar, ja. Ja,
2: dat heb ik in mijn leven nog niet bereikt.
0: Nee.
2: Dan hebben we het erbij gekomen, maar dat niet.
0: Bij mij ook. Ja. Mannen met die zwangerschappen helemaal. Oh. Hey, wij dachten, er zijn ook heel wat artiesten die een transformatie hebben doorstaan. Geef die maar door en dan hebben we 26 van nodig om het rad te vullen met het alfabet. Anita die appte als eerste een liedje door van Adele. Let the sky fall. Die deed een soort koude op rauwe boerenkool dieet, geloof ik.
2: Volgens mij ook, inderdaad. En daar is ze flink wat kilootjes mee verloren, Adele. Ik zit na te denken, deze kun je op twee manieren ook wel interpreteren. Want dit is de titelsong van de film Skyfall van James Bond. Uh-huh. En James Bond is in de loop der jaren natuurlijk ook wel wat veranderd.
0: Ja. Ja.
2: Dus wat dat betreft.
0: Goeie, Anita. Ja. En je wilde graag de A hebben, dus daar staat hij op. Dan de suggestie van Roel. Waarom moet deze erop?
2: Ah, Boy George. Ik bedoel, hallo. Hoe is die wel niet veranderd in de loop der jaren? De afgelopen, ik zag hem laatst alweer voorbij komen. Die is ook wat kilootjes aangekomen ten opzichte van de jaren 80, waarin hij floreerde natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ja, die telt wel gewoon mee. Wie ook wel wat kilootjes is aangekomen, is Thomas Bergen.
0: Aangekomen? Ik ben niet zo'n Thomas Berger-volger.
2: Hey, dit is hem als kind.
0: Ja.
2: Hij is aangekomen ten opzichte van toen hij kind was natuurlijk. Maar hij heeft een wat, mag ik het zeggen, plofferige periode gehad, Thomas Bergen.
0: Ja.
2: Maar vandaag de dag,
0: nou,
2: een sixpackje.
0: Ja?
2: Ja, zeker weten. Die is helemaal aan het trainen geweest, Thomas Bergen, hoor.
0: Oh, ook om iets of gewoon om gezonder te zijn?
2: Om gezonder te zijn.
0: Oh, ja. Want ik weet dat de suggestie van Fanny, dat deze man echt een weddenschap is aangegaan.
3: Kon ik maar even bij je zijn.
0: Gordon.
2: Ja, want die is ook aan het trainen geslagen, toch?
0: Ja. Ja, maar die wou op een of ander mannenblad of zo, hè?
2: The Man's Health.
0: Ja.
2: Daar wil hij de koffer van stieren. En voor mij heeft hij gewoon alles op niks gezet om ook dat, nou ja, zijn droomlichaam te bereiken.
0: Ja.
2: Nou, serieuze transformatie wat dat betreft.
0: Celian komt met de grootste wandelcoach van Nederland bijna. Veel te bewegen, ook bij ons in de provincie, is die echt kilo's kwijtgeraakt.
2: Oh, echt? Gewoon puur en alleen maar wandelen?
0: Ja.
2: Nou, heeft hij goed gedaan, die Sam. Hey, gaan wij naar de suggestie van Marie, Elton John.

0: En het is ook veranderd in de loop der jaren.
1: Ja, maar, en zelfs op het podium ook natuurlijk. Ja. Met die gekke kostuums die hij aan had. Dan zat hij weer als Donald Duck achter die piano. En dan weer tegenwoordig in die badjas zie ik hem op het podium zelf staan. Dus die heeft ook wel wat veranderingen ondergaan. Een hele speciale suggestie. Namelijk, normaal appt Jelmer ons met een suggestie. Maar dit keer was het de eer aan de vrouw van Jelmer. Die kwam met Michael Jackson.

0: grote vriendin geworden op dit moment. Zeker weten. Ja, nee, Michael Jackson hoeft niet te veel woorden aan vuil te maken. Hè. Die heeft wel wat veranderd in de loop der jaren.
1: Ja. Henk komt met de man die vreselijk dol was op een broodje banaan en pindakaas.

0: Oh, en ik vind het ook wel een mooi liedje. Fijn dat hij er nog komt, ja.
1: Dan hoop ik voor jou dat hij stopt op Elvis. Dat, wie weet. Hebben we nog tijd voor eentje?
0: Ja.
1: Oké, pakken we die van Frans erbij. Die kwam met David Bowie.
0: Oh, we hebben zoveel liedjes en ik zie dat er nog gebeld wordt. Heb ik tijd om nog even op te nemen?
1: Wat mij betreft wel.
0: Oké. Goedemiddag met Anouk.
2: Ja, nu met Janneke.
0: Hallo Janneke.
2: Hallo, ik wou even via Buze aanmelden. Ja. Met Ik kom van Siel.
0: Oh, dat vind ik een mooie. Wie hadden we nog niet? Ja, wie jou is ook kilo's kwijtgeraakt, hè?
2: Ja, echt wel. Ja. Echt wel.
0: Ik kom van Siel, een traditionele. Zit ik erbij, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Doeg. Wij zijn rond, we hebben meer dan 26 liedjes.
1: Ja, het is bizar wat er nog allemaal binnenkomt, inderdaad. Nee, dan zet ik als laatste Via Buze, de Aretha Franklin van de Noorden, er gewoon nog even bij.
0: Zeker weten. Dank voor het insturen, wij gaan een mooie lijst maken.

0: we pakken het rad erbij.
1: De slingerplaat.
0: Zoveel suggesties hebben we weer binnengekregen. Superleuk, hè?
2: Absoluut. Het was even stoeien om die lijst voor elkaar te krijgen. Maar we hebben hem gevuld. En alle 26 vakjes zijn bij deze. Er staat een artiest die een transformatie heeft doorgemaakt achter.
0: Ja, en dat heeft allemaal onze Marit Kamps uit Assen veroorzaakt. Onze judoka, die in een half jaar tijd meer dan 25 kilo afviel om zo in een andere gewichtsklasse te kunnen deelnemen aan het WK. Hartstikke knap. Je vindt er een artikel van op onze site, rtvdrenthe.nl. Draai maar, want ik heb het lijstje voor mijn neus. Dus ik kan even kijken welk liedje achter welke letter staat.
2: Ik ben benieuwd, zit er heel wat leuks weer tussen. Dat is het leuke van die hele slingerplaat natuurlijk. Maar waar gaan wij er dit uur mee uit? Nou, we gaan eruit met de artiest die gekoppeld is aan de letter V van Victor. Dan gaan we eens even kijken. Dat is aardig onderaan, Anouk. En ik, ik zie hem al. Het is een suggestie van Juliette. Die zei ik wel met Patty Bart.
0: Ja, die zat natuurlijk in Love. Ja. Maar die is heel wat kilo's kwijtgeraakt. Komt-ie aan.
1: De slingerplaat.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Hey, Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

En ook wat toepasselijk vandaag natuurlijk, hè. Have you ever seen the rain? Nou, dan weer wel, dan weer niet. Maar we gaan de goede kant op, zei weerman Hans Nienhuis. Nu wat wisselvallige dagen, maar voor volgende week ziet hij toch een vrij steady, rustig, zonnige week tegemoet. Dit is Marillion op Radio Drenthe.

0: Bruno Mars en On My Soul. Ja, dit liedje heb ik echt grijs gedraaid.
1: Iemand zei, dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.
0: Ja, ik vind het een heerlijk liedje. Maar ik was even aan het kijken en toen zag ik ineens... dit is eigenlijk helemaal niet de versie zoals Hans de Boy hem bedacht had. Hij wilde hem eigenlijk veel langzamer opnemen. Maar wat is daarmee gebeurd, Milko?
2: Ja, dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Maar die opnames die bestaan eigenlijk allemaal niet meer. Dat is niet meer boven water te krijgen. Ja, in die tijd moest het allemaal gewoon wat sneller van de platenbazen. En daardoor hebben wij het Annabel wel weer vandaag de dag kennen. Maar NPO-collega Bart Arends die dook met Hans de Boy zelf even de studio in om het over die hit te gaan hebben, Annabel. En die heeft hem even door de machine heen gegooid. En hij kwam aardig in de buurt met hoe Hans de Boy Annabel bedacht had.
3: Annabel!
4: Ja, zoiets. Dat kan je bijna niet meer voorstellen, toch?
1: Annabel! Het wordt niet zonder jou, Annabel!
0: Ik kan niet zeggen dat ik dat lelijker vind.
2: Nee, hè?
0: Nee, ik ben hier zo aan gewend zo.
2: Ja.
0: Maar zo'n gedragen Annabel vind ik toch ook wel mooi.
2: Misschien tot nog eens de studio in.
0: Nou, ik zou het doen als ik was Hans.

Bijna 2:30 alweer. Wat gaat dat toch snel, man? Ja, Milko staat er al klaar voor, hoor. Praat je bij over het nieuws uit de provincie Drenthe. In de app en op de site vind je ook altijd het laatste nieuws. rtvdrenthe.nl. Daar vind je onder andere meer over vernatting van de natuur bij

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeeluitjes.nl.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Exact 2:30 is het. Het nieuws uit Drenthe, Milko Schreper.
7: Goedemiddag. De vernatting van het natuurgebied Geelbroek gaat door. Akkerbouwers uit de omgeving die waren het niet eens met de plannen en stapten naar de Raad van State. Maar ze kregen geen gelijk. Door de werkzaamheden wordt het grondwaterpeil in het gebied hoger. En boeren die vrezen voor schade. Maar om in aanmerking te komen voor een schaderegeling stijgt het grondwater volgens Raad van State niet hoog genoeg. Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Het contract van Bij 12 was verlopen. De organisatie die handelt namens de provincie Wolvenzaken af. De opdracht die moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. En daardoor zijn er ruim 3 maanden geen wolvenaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 die heeft dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. En judoka Marit Kams uit Assen is geselecteerd voor het WK Judo in Azerbeidzjan. Kams die komt daaruit in de klasse tot 78 kilo. En dat is bijzonder, want Kams die was eerder een zwaar gewicht. In een half jaar tijd viel ze 25 kilo af om in deze gewichtsklasse uit te kunnen komen. Op vrijdag 9 oktober dan komt Kams in actie op het WK. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Milko, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
8: Er vallen deze middag buien en daarbij is een losse donderklap mogelijk. Maar op de meeste plekken komt dat zover net niet. Tussen de buien door zijn er scherpe opklaringen. Het is een graad of 19 tot maximaal 20 en de westenwind is matig. Vanavond zijn er minder buien en vannacht is het een graad of 9.
6: We gaan het zo meteen hebben over paling in Drenthe.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Fotograaf, feminist

0: fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: The Beach Boys en I Can Hear Music.
1: Zoek het uit.
0: Ja hoor, ze zitten weer.
2: Hoi.
0: Greetje, ja. Hoi. Ja, jij zei net tegen mij, we hebben elkaar een paar woensdagen niet gezien.
2: Aan mij lag het niet, hè?
0: Nee, sorry. Ja, ik had nog wat vrije dagen. Nee, maar ik heb je een tijdje niet gezien. Maar fijn dat je er weer bent. Op woensdag ga je altijd vertellen wat je hebt uitgezocht. Ja. Dan komen de vragen binnen. En daar duik je dan in. En nu was het een vraag van Bert Okken, begreep ik. Mm-hmm. Ja, zal ik maar voorlezen wat er staat? Want Bert, die vist de laatste tijd maar weinig paling, laat hij weten, in de verlengde Hoogveense Vaart. En hij vroeg zich af, als we in droge periodes water vanuit het IJsselmeer richting Drenthe aanvoeren, raken palingen en andere vissen dan niet de weg kwijt door die veranderde stroming?
2: Ja.
0: Als visser zijn, dan kan ik me voorstellen precies. Dat je daar aan denkt.
2: En die vraag is een paar weken terug ingestuurd. Toen het nog, ja, nu, als je nu naar buiten kijkt, zo net regende het hier in Assen nog heel hard. Hè, maar een paar weken terug was het nog warm en droog inderdaad. Ja. En ik denk dat hij daarom ook dacht, hey, verrek, heeft dat iets te maken met het feit dat ik bijna geen paling meer vang hier.
0: Niks, geen beet.
2: Precies. En toen was er ook het nieuws dat de waterschappen het water aanvoeren vanuit het IJsselmeer en de IJssel.
0: Ja, want hoe werkt dat dan, die aanvoer van water naar Drenthe?
2: Ja, die aanvoer van IJsselmeerwater, dat kan invloed hebben op de vissen. He, ieder groeiseizoen wordt er water vanuit de IJssel. En het groeiseizoen is dus voorjaar en zomer. Hè. En als het dan wat droog is en het water komt hier wat lager staan, dan willen ze dat omhoog pompen, de waterschappen. En dan laten ze water vanuit de IJssel en het IJsselmeer via het kanalensysteem richting Drenthe komen. Dus dat doen ze met pompen en sluizen en stuwen en dat soort dingen. Ja, en waterschap Vechtstromen. Ik heb verschillende waterschappen heb ik deze vraag gesteld. En waterschap Vechtstromen zegt dat die stroming dan inderdaad andersom is dan wanneer er water wordt afgevoerd. Is ook logisch. Hè? Als we te veel water hebben, gaat het erheen. Mm-hmm. En nu halen we het hierheen, dus dan is de stroming andersom. En ook kan water met behulp van gemalen naar bijvoorbeeld hoger gelegen gebieden worden gebracht. En daardoor kan ook de stromingsrichting lokaal, dus op lokaal niveau, veranderen.
0: Ja, en vissen gebruiken dus die stroming om te bepalen waar ze naartoe moeten.
2: Ja, dat klopt. De stroming, dat is voor richting een soort van richtingaanwijzer eigenlijk. Ze gebruiken die stroming om hun weg door hun leefgebied te vinden. En als die stroming verandert, dan kunnen ze daardoor een andere route kiezen.
0: En dat geldt voor alle
2: vissen. Waarom zou je tegen
0: vissen
2: de stroom inzwemmen als je
0: mee kan?
2: Ja, nou, het verschilt per vissoort, hè, tot op zekere hoogte. En ook per levensfase. Je hebt bijvoorbeeld beekvissen. En voor hun is stroming vooral belangrijk. Die zijn vaak ook wat kleiner, hè. En vissen die vooral in kanalen leven, die stellen over het algemeen minder hoge eisen aan hun leefgebied wat betreft de stroming. En die kunnen ook wat beter tegen de stroming inzwemmen.
0: Oké. Okay. Ja. En dan die paling waar Bert het over had?
2: Ja, die heeft ook een bijzondere trektocht. Hè. Die paling, jonge paling, komt vanuit de zee het zoete water in. En volwassen paling doet het omgekeerde en die trekt juist weer naar de zee. Mm-hmm. En dan gaan ze daar een paling eitjes leggen en dan komt die jonge paling en die trekt weer. Snap je? Dus dat gaat heen en weer. Precies. En vooral bij die terugtocht naar zee speelt die stroming een rol bij de route die de paling kiest.
0: Ja, dus als dan ineens die stroming de andere kant op gaat, kan een paling dan wel ook meteen die andere kant op, of niet?
2: Die kiest dan waarschijnlijk een andere route. Hè? Ja. Een veranderde stroming die kan de trek van die paling vertragen. Ja, of dus inderdaad zorgen dat hij een andere route neemt, waardoor het vertraagd wordt, want hij zwemt om. Hè? Kun je je voorstellen. Maar dat betekent niet automatisch dat hij helemaal verdwaalt, de weg kwijtraakt, doodgaat, aanspoelt enzovoorts.
0: Okay. Ja. Hey, en Bert ziet dus in de Hoogveense Vaart weinig paling momenteel. Ja. Is er dan een verband uit te trekken met die veranderde stroming?
2: Ja, dat heb ik ook voorgelegd aan de waterschappen. En die zeggen van daar kunnen we eigenlijk geen harde conclusies over trekken. Bijvoorbeeld waterschap Vechtstromen, die meet die visstand in de Hoogeveense Vaart. En ze nemen daarbij ook de paling mee. En die zeggen, we vangen daar wel weinig paling. Maar er zijn eigenlijk te weinig gegevens om te kunnen zeggen of die palingstand in die Hoogeveense Vaart ook echt verandert.
0: Oké. Okay.
2: Want daarvoor vangen ze er te weinig.
0: Nee, dus weinig paling, dat betekent niet automatisch dat er ook minder paling zit.
2: Nee. En ook waterschap WDO Delta, hè, die onderzoekt ook de visstand in de Hoogveense Vaart. Dat doen ze iedere 3 jaar. Maar ook dat waterschap kon geen direct verband leggen tussen droge perioden en de hoeveelheid paling die dan in dat gebied worden gevangen.
0: Ja. Dus, een beetje een gekke vraag dan voor mij, of een loze vraag, geen idee. Wat speelt er dan nog meer een rol bij de palingstand?
2: Ja, die paling die heeft sowieso te maken met verschillende problemen. Want er zijn veel minder jonge palingen die vanuit de zee het binnenwater bereiken dan vroeger. En ja, waar dat dan ligt, is een klein beetje vaag. Hè? Migratiebarrières noemen ze dat. Zoals gemalen, sluizen, stuwen. Die spelen daarin wel een rol. Visserij. Of het leefgebied nog geschikt is. De waterkwaliteit. Maar de omstandigheden op zee bijvoorbeeld spelen ook een rol. Droogte kan daar een factor bij zijn. Maar hoeveel invloed die precies heeft op de paringsstand, dat is dus moeilijk vast te stellen. Zeggen die verschillende waterschappen.
0: Ja, je noemt heel veel dingen. Hè? Gemalen, sluizen, stuwen. Die zijn misschien nog wel voor grotere problemen zorgen ze toch? Dan die veranderde stroming? Of kan ik
2: nou
0: dat
2: ja, bij
0: niet
2: een veranderende stroming kun je voorstellen dat ze dan gewoon een andere route zwemmen. Maar als ze tegen zo'n obstakel aan zwemmen.
0: Ja.
2: En de stroming zegt wel, hey, je moet die kant op. Ja, dan heb je kans dat ze vastlopen. Hè? Dat kan de trek van de vissen onderbreken. Het waterschap noemt die gemalen, die sluizen en die stuwen echt als hindernissen op de route van de vissen. En daarom worden op verschillende plekken ook vispassages aangelegd. Of vistrap. Visvriendelijke gemalen bestaan er ook. En bij sluizen wordt er ook vaak rekening gehouden met de vissen.
0: Ja, zo'n vistrap, dat klinkt me bekend in de oren. Dat hebben wij toch hier in Drenthe?
2: Volgens mij hebben we dat wel ergens in Drenthe. Ja, precies. Ja. Ik weet dat waterschap Huns en Aas bijvoorbeeld in het eigen gebied bij veel gemalen, sluizen, inlaten en stuwen vispassages aanlegt. En ja, dan kun je inderdaad een vistrap bij voorstellen. Ja. Ik weet niet of dat in Drenthe is, maar er is ook zo'n website met een visdeurbel. Daar zit een webcam bij zo'n stuw of een sluis. En dan kun je op die webcam zien. En als je dan een vis ziet, dan kun je op een digitale deurbel drukken. Waardoor er een luikje open gaat en die vis erdoor kan.
0: Fantastisch toch? Wat een wereld gewoon. Hey, maar even terug naar die vraag van Bert. Hè. Raakt de paling door de wateraanvoer de weg kwijt?
2: Nou ja, kort gezegd niet zomaar. Hè. In sommige Drentse kanalen kan die stromingsrichting tijdens wateraanvoer veranderen. En vissen gebruiken die stroming inderdaad bij hun oriëntatie en trek. En het kan dus invloed hebben op de route die ze kiezen. Maar er is geen hard bewijs dat palingen in de Hogeveense Vaart door die droogte massaal de weg kwijtraken. Of dat dit verklaart waarom Bert daar weinig paling valt. Vangt. Het zou wel logisch zijn, maar we kunnen het niet hard maken. Ja.
0: Oké. Weten we eigenlijk wel hoe groot het effect van zo'n veranderde stroming
2: is? Nee. Dat heb ik ook gevraagd. Daar is volgens de waterschappen nog onvoldoende onderzoek naar gedaan. Het waterschap Noorderzijlvest zegt bijvoorbeeld dat er binnen het eigen beheergebied geen specifiek onderzoek wordt gedaan naar de effecten van veranderende stroming op vissen.
0: Oké. Dus samenvattend, Greetje. De paling kan dus wel een andere route kiezen, maar wij kunnen niet echt zeggen dat hij daardoor verdwaalt.
2: Nee, precies. Ja, die stroming die kan veranderen. Dat kan invloed hebben op de trek van vissen. Maar voor de Hogeveense Vaart is er gewoon geen hard bewijs dat de veranderde stroming de oorzaak is van die lage hoeveelheid paling die wordt gevangen. Waarschijnlijk spelen er meerdere factoren een rol. En ja, weten we eigenlijk nog te weinig. Maar ja, dat zegt ook, het is ook geen bewijs dat het niet zo is.
0: Nee. Misschien toch andere aas aan de dobber van Bert.
2: Ja, misschien. Dat zou kunnen.
0: Een lokroepje.
2: Ik denk zelf dat het waarschijnlijk een combinatie van factoren is.
0: Ja, vast.
2: Maar goed, als het niet wordt onderzocht, dan is het ook lastig uitzoeken.
0: Ja. Greetje, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Vragen zijn altijd welkom. En ons Greetje die zoekt het allemaal uit. Mail maar naar zoekhetuit@rtvdrenthe.nl. I can shoot my zo grote.

Oh ja, no woman, no cry, is dat echt zo? René gaat zo meteen verder, veel plezier daarbij. Ik ben er een paar dagen niet, ik heb gewoon vakantie. En ik hoorde van Hans dat het hartstikke lekker weer gaat worden. Dus tot over een tijdje, hoi!

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
5: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United. It can do.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen.
9: 60s en 70s.
10: Met René Steenbergen.
11: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
12: Mooi.

0: Het komt uit de film Easy Rider. Ja, dat weet eigenlijk niemand meer. En helemaal hier in Drenthe is er natuurlijk het officiële TT-lied, zou je kunnen zeggen. Born to be Wild van Steppenwolf.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Lekker pittig begin van het 60s en 70s uurtje voor deze woensdag, de 16e september alweer, zeg. Goedemiddag allemaal en van harte welkom. Fijn dat je weer van de partij bent. En dat is eigenlijk ook wel een hele goede beslissing om je radiootje vandaag op Radio Drenthe te zetten. Want ik heb met weer een uurtje voor je klaarstaan. Het is om door een ringetje te halen. Het komend uur onder andere deze klassiekers van Queen.

Ja, dat gaat allemaal voorbij komen tussen nu en 4 uur. Verder ook 3 grote hits uit de top 40 van deze dag 1977. Weer een beetje hopelijk verrassende opgraving uit onze eindeloze muziekarchief hier beneden. En aan het eind van dit uur een illuster duo in onze jukebox. Nou, welk illuster duo dat is? En vooral ook waarom we voor dat illustere duo hebben gekozen. Dat hoor je straks om, wat zal het zijn? Ik gok zo ongeveer 3:10.

0: Hij hoort zo'n beetje bij de muzikale inventaris van dit radiouurtje, zou je kunnen zeggen. Mr. Tom Jones en It's Not Unusual. In Engeland is hij uit de jury van The Voice getrapt. Nou, dat gaat hier niet gebeuren, hoor. Nee, we gaan Tom Jones nooit uit dit uurtje halen. Garandeer ik je. It's Not Unusual. En daarvoor nog Chai Coltrane en Go Like Elijah voor het af en toe broodnodige stichtelijke woord. Daarmee is het drie liedjes over drie en liggen de geschiedenisboeken alweer opengeslagen klaar. En daarin lees ik dat het op deze dag in 1960 is dat The Shadows beginnen aan hun eerste Britse tournee zonder Cliff Richard. En de gitaargroep heeft veel succes, vooral dankzij hun nummer 1 notering met Apache. Ja, mooi hè. En na twee maanden is 16 september 1963 de laatste draaidag van de film Viva Las Vegas.
1: Viva Las Vegas!
2: Viva Elvis! Viva Anne Margaret! Viva the excitement when these two let themselves go on a wild and woolly whirl through Funtown, USA! Yes, the sky's the limit for love, laughter and those wonderful new sounds!
0: In deze film speelt Elvis Presley de rol van autocoureur Lucky Jackson, die te maken krijgt met badjuf Rusty Martin, gespeeld door Anne Margaret. En de twee kunnen het privé ook erg goed met elkaar vinden. En Viva Las Vegas wordt uiteindelijk een van de betere Elvis-films bevonden. Ja, er zat ook een hoop bagger tussen, hè. En dan naar de Engelse zanger en gitarist Mark Bolan. Hij komt op deze dag in 1977 om bij een auto-ongeluk. Mark Bolan is de frontman van T-Rex. Twentieth Century Boy is dit. Na een feest rijdt de vriendin van Mark Bolan, Gloria Jones, om 5:00 a.m. met hun mini tegen een boom. Gloria raakt ernstig gewond en Mark Bolan is op slag dood, 29 jaar oud. En op diezelfde dag, 16 september 1977, overlijdt ook de beroemdste operazangeres van de 20e eeuw.

Maria Callas. Ze speelt ook in enkele films. En ze had een relatie met scheepsmagnaat Aristoteles Onassis. Maar legt het uiteindelijk af tegen Jackie Kennedy, die in 1968 Jackie Onassis wordt. En met Maria Callas loopt het triest af. Met een gebroken hart trekt ze zich terug in een appartement in Parijs. En daar bezwijkt ze aan een overdosis slaappillen. 53 jaar jong nog maar. Nou, we gaan snel naar een stukje top 40 historie. Dat lijkt me veel beter. De top 40 lijst van deze dag in 1977 heb ik voor je. En daar heb ik eventjes met de natte vinger 3 grote hits uitgeplukt. Zometeen Baccarat. En dan niet met Yes Sir I Can Boogie. Maar die andere grote hit, Sorry I'm a Lady. Daarvoor nog het prachtige Oh Laurie van de Alessi Brothers. En eerst, ja, lekker een beetje zomers kunnen we best even gebruiken op een druilerige dag als vandaag. Hier is Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.

0: heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Bijna 1 minuut over 3:30 en daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De vrouw die maandagavond zwaar gewond in een huis aan de Kleine Turfstraat in Valthermond werd gevonden, is hoogstwaarschijnlijk ernstig gewond door haar partner. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De partner van de vrouw pleegde zelfmoord. Omdat de verdachte is overleden, volgt er geen strafzaak en wordt het onderzoek gesloten. De vernatting van het natuurgebied Geelbroek gaat door. Akkerbouwers uit de omgeving waren het niet eens met de plannen, stapten naar de Raad van State, maar kregen geen gelijk. Boeren vrezen door de vernatting voor schade, maar om in aanmerking te komen voor een schaderegeling stijgt het grondwater volgens de Raad van State niet hoog genoeg. En judoka Marit Kamps uit Assen is geselecteerd voor het WK judo in Azerbeidzjan. Kamps komt daaruit in de klasse tot 78 kilo. Vrijdag 9 oktober, dan komt Kamps in actie op het WK. Tot zover. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar Hans Nienhuis voor het weer.
5: Er vallen deze middag buien en daarbij is een losse donderklap mogelijk, maar op de meeste plekken komt het zover net niet. Tussen de buien door zijn er scherpe opklaringen. Het is een graad of 19 tot maximaal 20 en de westenwind is matig. Vanavond zijn er minder buien en vannacht is het een graad of 9.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor? Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
16: Studio Steenbergen.
17: 60s en 70s.
16: Met René Steenbergen.

0: René. René. Sorry, zwakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

eerder dit uur kwam hij al voorbij in het kader van Viva Las Vegas, die bioscoopfilm. Maar zo hebben we hem natuurlijk het liefst, hè. Een zingende Elvis Presley en Good Luck Charm. Mooi. Daarvoor nog Somebody to Love van Queen. En je hoort ook nog de Motown-geluiden van Diana Ross en haar Supremes en Where Did Our Love Go. Vanochtend weer eens eventjes met mijn traditionele mijnwerkershelmpje op door het muziekarchief heen gegaan. En ik kwam weer iets tegen. Ik moest ineens denken aan de Eagles op een of andere manier. Toen dacht ik, ja, wat je ook van de Eagles draait, het is altijd goed, maakt niet uit. En toen moest ik ineens denken aan Take It Easy. Dat is het eerste nummer op het eerste album van de Eagles. En toen dacht ik, ja, de hele wereld denkt dat dat natuurlijk een originele Eagle-klassieker is. Maar eigenlijk is dat niet waar. Jackson Browne, de singer-songwriter uit Californië, die zit er eigenlijk achter. Het vloeide uit zijn pen, tenminste. Hij was ermee bezig met Take It Easy, maar hij kwam er niet helemaal uit. Hij kreeg het niet helemaal lekker, hij kreeg het niet helemaal zoals hij het had willen hebben. En ja, als je daar dan in een van de canyons in Los Angeles woont, ja, dan is er altijd wel een collega singer-songwriter in de buurt. Sterker nog, Glenn Frey van de Eagles was zo'n beetje zijn buurman. Woonde in hetzelfde appartementencomplex. Nou, Jackson Browne, die kende hem. En die zei tegen hem, hey, ik ben met een liedje bezig, kom er niet uit, wil je me even helpen? Nou, dat vond Glenn Frey wel leuk. En dat werd dus Take It Easy en het resultaat werd zo mooi dat Jackson Browne niet alleen zelf er een uitvoering van opnam, maar ook tegen Glenn Frey zei, ja, jij als co-auteur gaat er ook lekker met je eigen bandje mee aan de gang. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Alleen is dus die versie van Jackson Browne wel altijd een beetje in de schaduw van de versie van de Eagles blijven liggen. Dus daarom nu het origineel van Jackson Browne. Dit is

van de Hollies en Stap, Stap, Stap. En daarvoor nog Jackson Browne en zijn versie van Take It Easy. Nou, verschilde niet echt heel erg van de hitversie die we allemaal kennen van de Eagles, hè. Maar, aan de andere kant, altijd goed als Jackson Browne weer eens een keertje op de Drentse radio gedraaid wordt. Dus, helemaal legitiem. Bijna het einde van het 60s en 70s uurtje alweer. En dat betekent de jukebox met daarin vandaag een jarige. David Bellamy viert vandaag wat is het, 76ste verjaardag. David Bellamy vormt samen met zijn broer Howard, je raadt het al, de Bellamy Brothers. Nou, Howard is 4 jaar ouder, maar David is dus vandaag jarig. En dat is een hartstikke mooie aanleiding om 2 klassiekers van de Bellamy Brothers te draaien. Ze zijn nog altijd actief trouwens, hè. Ze treden nog altijd op, met name in Duitsland, super populair. Een aantal jaren geleden hebben ze nog een plaat gemaakt met die après-ski-DJ, DJ Ötzi. Nou, dat leverde een hele verrassende plaat op, kan ik je vertellen. Maar voor nu hou ik het gewoon bij 2 echte klassiekers uit hun catalogus, zou je kunnen zeggen. Straks, If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Maar eerst is hier natuurlijk deze, Let Your Love Flow.

0: toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arcole voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
14: Met René Steenbergen.

0: Garland Jeffries is de naam van deze man in Take Me to the Matador.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Als we maar niet wakker dier hier op de stoep krijgen na een liedje over een matador.
3: Voor je het weet is het zover.
0: Ja.
3: Absoluut. Wees voorzichtig, nee.
0: Je weet het maar niet meer tegenwoordig, hè, of sommige plaatjes nog wel of niet kunnen. Nee. Nou ja, het is nou al gebeurd, zo is het ook.
3: Ja, we moeten door.
0: Ja, zo is het. Milko, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey, laten we dit uur weer even een spel weggeven.
3: Leuk.
0: Hartstikke leuk. Ellie is op tjak, benieuwd waar die zometeen opduikt. En er zijn natuurlijk ook andere verhalen.
3: Absoluut. Ik weet niet of jij Max Verstappen een beetje gevolgd hebt de
0: Max
3: laatste tijd.
0: Max Verstappen? Nou, laat ik zeggen, ik heb hem wel gevolgd. Ik heb hem wel eens blijer gezien.
3: Ja, want dit klonk vrolijk. Maar het chagrijn de laatste tijd, dat druipt er vanaf.
0: Wat baalt hij van zijn auto?
3: Echt, het hele seizoen gaat het eigenlijk al niet heel lekker. Hij rijdt hier echt mee om de prijzen. En als hij het podium al haalt, zoals afgelopen weekend, dan is het toch vooral omdat andere auto's uitvallen. Maar wat het chagrijn betreft...
0: Bij Zandvoort ook. Binnen de eerste ronde er al... Hij klapte nooit uit.
3: Nee.
0: En toen op Zandvoort wel.
3: Pijnlijk, ja. Vond ik het. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Hey, maar vandaag heeft hij hopelijk dan toch wel weer een leuke dag op de planning staan. Want vanavond rijdt hij tegen 100 karters.
0: Hé. Hey.
3: Ja.
0: Hoe doet hij dat?
3: Nou, op het legendarische circuit van Silverstone, daar gaan hij achteraan starten. En hij moet, de opdracht is, haal al die 100 karters in. En natuurlijk om even te laten zien hoe goed Max Verstappen dan wel niet is.
4: Wat een stupid shit dit is. Ik heb weer een position aan. Fucking Mickey Mouse
0: Racing. Dit is niet in een simulator. Dit is wel echt op een kartbaan.
3: Dit is in het echt hier, inderdaad.
0: Ja, want daar is hij ook heel actief mee, hè?
3: Zeker weten, ja. Absoluut. Karten, dat is natuurlijk waar het voor al die rijders ook allemaal mee begint, hè? Mm-hmm. En ja, dan hoop ik toch niet dat het een Mickey Mouse shit gaat worden. Zoals hij net zei in deze boordradio. Alhoewel, het wordt wel uitgezonden op de grote streamer van die Mickey Mouse.
0: Ah, deze.
3: Inderdaad, zeker weten. Straks om 6 uur, dus als jouw programma klaar is, René...
0: Kunnen we gelijk door.
3: Kunnen we hem aanzetten en dan gaan we eens kijken of hij echt zo goed is.
0: Is geen Red Bull kart, hoop ik, hè? Dan, met een Red Bull motor erin.
3: Ja, nou, ik hoop het alsjeblieft niet, nee. Nee, dat zou wel wezen, inderdaad. Oei.
0: We gaan het zien. 6 uur dus op Disney Plus live te zien.
3: Zo is dat. Hey, goede kans dat vandaag of morgen de deurbel gaat.
0: De deurbel...
3: Jazeker.
0: Ik had hem net iets te laat bij.
3: Ik voelde hem gewoon aangemaakt, dus ik ga het deurbeltje aankomen. En hij was er, keurig. Mm-hmm. Hey, dan doe jij je deur open, René, en dan zie je weer zo'n schattig kind met van die prachtige kraaloogjes staan.
0: Ah, dan denk ik de grote clubactie.
3: Nee, de kinderpostzegels.
0: Oh, natuurlijk. Ja,
3: dat hebben we ook nog.
0: Ja,
3: vandaag is die kinderpostzegelactie begonnen. Dit jaar gaat er geld naar de organisaties die zorgen voor veilig opgroeien. Supermooi doel natuurlijk. Kinderen hebben dat onderwerp ook zelf gekozen. En er staan alledaagse dingen op die post. Zoals tekeningen van een kind dat een boek leest, koekjes bakt en aan het fietsen is.
0: Kinderpostzegels, heb jij ermee gelopen vroeger ook?
3: Zeker weten.
0: Ik nog in de tijd, jij waarschijnlijk al niet meer. En dat zou tegenwoordig niet meer kunnen, maar toen ik op de lagere school zat...
3: Ja.
0: Maakte je dus eerst een rondje met bestelformulieren. Mm-hmm. Ging je bij iedereen dat dan opnemen.
3: En die grote enveloppen had je dan?
0: Ja. En dan een paar weken later, dan ging je die postzegels en ansichtkaartjes afleveren. En dat werd dan nog gewoon contant betaald. Dan liep je gewoon met een dikke envelop met contant geld door de straten heen. Dat zou nu niet meer kunnen.
3: Ik zie dit als een compliment, want dan schat je mij jonger in dan wat ik ben. Maar ook dat heb ik nog meegemaakt.
0: Oh, oké.
3: Okay. Ja, joh.
0: Ja, en tegenwoordig gaat het... En dat is ook eigenlijk veel handiger, gewoon via QR en zo. Ja,
3: zeker.
0: En dan krijg je de boel gewoon toegestuurd. Ja. Aan de andere kant kun je wel denken... ja, kinderpostzegels, het idee erachter is natuurlijk hartstikke mooi... maar laten we heel eerlijk zijn. Wie verstuurt er tegenwoordig nog wel eens een brief, hè? Maar goed, is dan wel weer een goede reden... om weer eens een kaartje of een brief op de bus te doen? Al is het alleen maar om de postbode aan het werk te houden.
5: Om een goede postbode te zijn... moet het je diep van binnen iets kunnen schelen... of mensen daadwerkelijk hun post krijgen. Want dat, lieve mensen, had ik helemaal niet. Nee, joh. Nou, liep ik een soort hofje en dan zette ik hier mijn fiets neer... en dan ging ik hier zo en dan tak, tak, tak, allemaal brieven. Oh, het gaat goed. Oh, ik ben al op de helft. Oh, dit gaat echt lekker. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. En dan kwam ik hier, maar dan vond ik onder in mijn tas... vond ik een brief die weer helemaal daarheen moest. En wat ik met die brief deed... ja, die kan je brengen, maar ja, ik ben geen atleet, snap je? En wat ik dan deed, was dan gooide ik die brieven zo onder mijn bed... of op weg naar huis in een totaal andere wijk... Of soms stond er ook op belangrijk. En dan dacht ik altijd van, dan bewaar ik hem wel. En Het meest demotiverende vond ik nog wel dat ik op een gegeven moment merkte hoe kleiner de fout die ik maakte, hoe groter de problemen. Dat is heel gek, hè? Ja, dat werkt zo, als jij een brief verkeerd gooide, maar je gooide hem net verkeerd, hè, bij de buren, dan dachten mensen, oeh, deze is verkeerd, die moet helemaal niet hier zijn, die moet bij de buren zijn, die ken ik, oh, dat weet ik, want die ken ik. Oh, dit is fout, ik ga bellen, ik ga zeiken, ik kan mijn onvrede niet op mezelf betrekken, ik ben zo. Terwijl, als jij hem op weg naar huis in een totaal andere wijk gooide, dan denken mensen alleen van, Nou, dat zou u ook doen. Als u morgen een brief krijgt die bestemd is voor iemand in Japan, dan denk je ook niet van, Jezus, wat voor slechte postbodes hebben ze daar. Dat denk je niet. Het enige wat je denkt is, nou, ik weet niet precies wat hier gebeurd is, maar één ding weet ik wel, ik ga het zeker niet uitzoeken. Paats! Altijd in de buurt. Studio Steenberg.

0: buurman.
1: Ja, het werd hem niet door iedereen in dank afgenomen, dit liedje. Er zijn wat reacties op binnengekomen. Maar we vinden het hier nog steeds leuk, hoor. Hier in de oosten van Leo Moorman.
2: Op Chuck. Met Ellie Smit.
1: En Ellie is de hele dag alweer parmantig met die op Chuck-bak door de hele provincie aan het sturen. En ook een paraplu in de kofferbak. Nu in Frederiksoord, heet Dreugelden, Ellie.
3: Nee, ik heb niet helemaal mooi. Nee, ik heb niet helemaal Dreugelden. En hier begint het nou ook een beetje bij te, een beetje te betrekken. Maar nou, het kan nog wel 5 minuten houden, denk ik. Wij zijn met een speciale reden in Frederiksoord. Bij de proef in Frederiksoord. Wat is namelijk het geval? Het Cultuurfonds die reikt ieder jaar een cultuurprijs uit. Dus dit jaar de Cultuurprijs 2026. Dat kan in de categorie cultuur en dat kan in de categorie natuur. En in de categorie natuur is de proef in Frederiksoord genomineerd. 1 van de 3 in deze categorie. Heileen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Wat een leuke erkenning liet me dat.
4: Fantastisch. En met name voor alle vrijwilligers die hier keihard werken. Weer of geen weer. Alle zaterdagen. En dat is natuurlijk het mooiste wat je ze kan geven.
3: Nou, even uitleggen, wat is de proef precies?
4: Herstelproject. Het is de oude tuinbouwschool in Frederiksoord. Daar is het terrein van. De school is verdwenen in 2005. Het terrein is een beetje aan zijn lot overgelaten. Gebouw ook. En 3 jaar geleden...
3: Ja, wel een beetje boel.
4: Nou ja, en 3 jaar geleden zijn wij gewoon aan de slag gegaan. Opruimen, herstellen. Bramen eruit, Japanse duizendknoop eruit, bomen eruit. En die bramen lopen weer eruit. Duizendknoop loopt weer eruit. Dus we zijn echt keihard bezig. En langzamerhand vinden we oude bomen, oude struiken, oude contouren vinden we terug. En proberen we te herstellen, maar we maken er ook een nieuwe laag over. Het hoeft geen museumtuin te worden.
3: Nee, en wat die nieuwe laag, wat houdt dat nou precies in?
4: Nou, we willen nieuwe bomen en struiken aanplanten. Maar het fijn dat het zo was van als het vroeger is. We maken andere keuzes, gelet op biodiversiteit. En we willen heel graag botanische tuin worden.
3: En waarom dan een botanische tuin?
4: Nou, dan ben je in ieder geval wat. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen... Het trekt publiciteit, nationaal, internationaal. En we willen gewoon niet dat deze plek nog een keer zo in de vloedering gaat. En we denken dat dit ook een van de mogelijkheden is. Net zoals we opgaan hier in dat werelderfgoed. Om te zeggen, deze plek moet behouden blijven.
3: Ja, want waarom is het in de tijd... hoe is het zo ver kunnen komen?
4: Ik weet het niet precies, maar ik kan me voorstellen dat iemand alleen maar naar cijfers gekeken heeft en niet naar de tuin en dacht, al die tuinmannen hier, dat is duur. Dat kan in Meppel veel goedkoper. Openbaar vervoer voor leerlingen was makkelijk en dat soort dingen. Dat het eerder een verhaal van rekenen is dan een verhaal van passie.
3: Want ja,
4: want die verdwenen hier.
3: Ja, en de mensen met de passie, die komen hier terug.
4: Ja. En soms met tranende ogen toen het zo in verval was. En die zeiden, we willen het niet weer zien. Nu zien we ze ook terugkomen. Ze zien dat het opgeknapt wordt. Maar iedereen die nog in het vak zit of hier op school heeft gezeten... ze hebben allemaal wat met de plek en met de tuin.
3: Nou, kijk, dat is sowieso al hartstikke mooi. En ik ga jou even een soort jury... Moet ik even scrollen, want dan ben ik het even kwijt waar ik nou staan heb. Want de jury heeft er natuurlijk ook van wat van fun. En die geeft het volgende aan bij de proef. Stichting De Proef in Frederiksoord is een inspirerende plek waar ecologie, erfgoed en creativiteit samenkomt. Op het terrein van de voormalige tuinbouwschool krijgt het historische landschap een eigentijdse functie. Dankzij de inzet van vrijwilligers blijven de tuinen, kassen en gebouwen behouden en in ontwikkeling. Op de 8 hectare grote locatie komen erfgoed, natuur, voedsel en kennis op een toegankelijke manier samen. En zo ontstaat een levende ontmoetingsplek voor jong en oud. Is dat eigenlijk mooi omschreven precies wat jij met voor ogen had?
4: Ja, ja. Alleen, we zijn geen stichting, we zijn een vereniging.
3: Oh, kijk, nou, dat is dan jammer.
4: Jammer, maar dit is wel wat we willen en waar we voor gaan. En volgens mij lukt het al behoorlijk. Er komen al heel veel mensen hier naartoe. Er worden allerlei dingen georganiseerd.
3: Ja.
4: En de naam De Proef krijgt weer een nieuwe laag, een nieuwe betekenis. Men weet nu wat het woord betekent hier, Frederiksoord. Hier moet ik naartoe.
3: Ja, want het wil ook nog wel eens veel wat verwarring zorgen, omdat hiernaast ook de proefkolonie is.
4: Ja, het museum. En dan komen hier mensen op zoek. En dan zeggen ze, ik moet op nummer 1 zijn. Dan zeggen ze, ja, nee, dat is het eindje verderop. En dan lopen ze hier verdwaasd rond. Ja.
3: Ach, en dan komen ze hier ook in King. Ja, dat is ook een win-win situatie dan.
4: Een praatje met de vrijwilligers in de tuin. En, ja. Nou, dat is altijd leuk. Ontmoetingen.
3: Hartstikke goed. Ja. Heileen, pas 11 december volgens mij is de uitreiking. Dat duurt nog even. Ja, jullie kunnen niet zelf mensen chatten om op jullie te stemmen. Hè? De jury bepaalt.
4: De jury bepaalt. Het enige wat wij kunnen doen is gewoon vrolijk doorgaan met elkaar. En we hebben een licht aan de horizon, hè, de datum. En we hopen natuurlijk dat we winnen. Ja. Maar hoe dan ook, we gaan gewoon door. We hebben een goed team met z'n allen. Breid langzaam uit. Hartstikke mooi.
3: Hartstikke bedankt, Heileen. En succes. En we hoort het wel 11 december.
4: Dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
5: Het is, we zijn een beetje aan de vroege kant. 16:55. We gaan naar Wilco Scheper met het regionale nieuws.
6: Goedemiddag. Een voormalige verpleegkundige van het Wilhelminaziekenhuis in Assen krijgt ruim 26.000 euro schadevergoeding van de Nederlandse staat. Hij zat in 2023 ruim 6 weken vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van ongeveer 20 patiënten. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak een jaar later wegens gebrek aan bewijs. Ook een procedure bij het gerechtshof eindigde zonder vervolging. De man die had ruim 51.000 euro gevraagd. De rechtbank die kent een deel van daarvan toe, omdat alleen de schade voor het voorarrest wordt vergoed. Tegen de beslissing is nog hoger beroep mogelijk.

0: Azerbeidzjan. Kamsi komt daaruit in de klasse tot 78 kilo. Dat is bijzonder, want Kamsi was eerder een zwaar gewicht. In een half jaar tijd viel ze 25 kilo af om deze gewichtsklasse uit te kunnen komen. Op vrijdag 9 oktober komt Kamsi in actie op het WK. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app.
1: Dankjewel Milko. Gaan we gelijk door naar Hans Nieuwhuis voor het weer.
2: Er vallen deze middag buien en daarbij is een losse donderklap mogelijk. Maar op de meeste plekken komt dat zover net niet. Tussen de buien door zijn er scherpe opklaringen. Het is een graad of 19 tot maximaal 20 en de westenwind is matig. Vanavond zijn er minder buien en vannacht is het een graad of 9.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey, Remon!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: dat album is zo prachtig waar dit op staat. Tango in the Night van Fleetwood Mac. En dit is een van de vele hits die daar afkomt. Little Lies. En daarvoor hadden we... een ander liedje, zeg ik dan altijd, als ik het even niet meer weet.
1: Ja, en dan hoop je... Je zit mij aan te kijken, René.
0: Nee, maar zie je dat gloeilampje boven mijn hoofd?
1: Ja.
0: Daarvoor zat Roger Clover met Love Is All. Ja.
1: Nee.
0: Ik hou de administratie wel goed bij, hoor.
1: Ja, een professional. Ja, daar heb ik mee te maken hier.
0: Het is dat jij het zegt, maar het is eigenlijk wel een beetje... Milko, zullen we een spelletje gaan spelen voordat we helemaal gaan...
1: gaan zweven? Nee, daar heb ik zin in, René. Ik ben benieuwd waar je mee op de proppen komt.
0: Het spel Remember the Music kun je winnen. Dat is dat muzikale triviant, noem ik het altijd. Hè. Een stapel kaartjes met aanwijzingen waarop bepaalde artiesten worden gezocht. Hints staan daarop. Een QR-code met een geluidsfragmentje. En kort gezegd komt het erop neer wie het eerst bij de finish is.
1: Zo makkelijk kan het zijn.
0: Is het eigenlijk. Ja, hartstikke leuk voor de herfst- en winteravonden die er weer aankomen. Superleuk om dan een spelletje te spelen.
1: Wat is jouw favoriete editie eigenlijk van Remember the Music? Dat vraag ik me wel af.
0: Als ik er echt heen moet kiezen, vind ik de algemene heel leuk.
1: Oh ja.
0: We hebben ook een Nederpop-versie en een films- en series-versie. Die zou jij nemen, denk ik.
1: Nee, die had ik eerst bij jou neergelegd.
0: Nee, joh, ik ben helemaal niet van de films. Oh. Ik weet niks over films.
1: Oké, okay. Nee. Dan heb ik nog een hele ontdekkingstocht met jou te gaan wat dat betreft.
0: Ik heb onlangs nog heel lekker geslapen bij The Odyssey. Ondanks het lawaai.
1: Echt waar?
0: Ik begreep er na 3 minuten al niks meer van.
1: Hé joh. Ja. Oh, ja, nee, dat wil ik weer een beetje
0: niet aan mij besteed.
1: Okay.
0: Vandaag spelen we met de Nederpopversie. Dus we zoeken een Nederlandse artiest, zanger, zangeres, band, wat dan ook. Ik ga je een paar hints geven en ik laat je een stukje horen. Als je weet welke artiest dat is, bel ons dan of stuur een appje. En dan is dat spel misschien wel voor jou. De eerste hint, daarvoor gaan we terug naar 1980. Toen namen Rick de Leeuw en Leo Kenter het initiatief tot het oprichten van een Amsterdamse punkband. En in tegenstelling tot andere punkbandjes deden zij niks aan politiek. Nou ja, dat kan wel van alles zijn.
1: Ja, ik vind dit nog vrij breed, ja.
0: In jaren 80, Nederland. Ja. Ja, ja.
1: En toen waren er veel punkers natuurlijk.
0: En veel nederpopbandjes.
1: Ook dat.
0: Het zou nog van alles kunnen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Tot en met 1987 werden hun platen in eigen beheer uitgebracht. En hun muziek veranderde steeds meer in rock en onvervalste nederpop. Met name zo'n beetje rond het jaar 1990. Toen waren ze wel op hun hoogtepunt.
1: Oké. Okay.
0: En een bekend album van ze is getiteld De Jacht...
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat het een beetje lastig is vandaag.
1: Ik vind het,
0: dat mag ook wel eens een keertje.
1: Absoluut.
0: Ja, geef het niet zomaar weg. Hè? Bovendien kun je nog even op onderzoek uitgaan. Want ik ga zo meteen 2 plaatjes draaien. Misschien is het helemaal niet nodig. Want als ik de telefoon richt op dat kaartje... dan krijg je een geluidsfragmentje van een van de hits van deze band te horen. En ik denk dat dit... Dat wel een belletje doet rinkelen.
1: Ja, dat geeft wel aardig wat weg, toch?
0: Ik had die hints wel weg kunnen laten. Alleen dat fragmentje was ook goed geweest, denk ik.
1: Ja, maar jij moet je momentje ook even hebben.
0: Ook weer waar. 0592 33 11 88. Als jij een idee hebt welke band wij zoeken. Ooit begonnen dus als punkband. Maar jaren later klonk het echt heel erg anders. En hebben ze hele, hele, hele mooie liedjes gemaakt. Maar hoe heette die band nou toch ook alweer? 0592 33 11 88. Bel maar even of stuur een appje.

0: Nou, ik raak al bijna een weekendstemming met dit, zeg. Barry White en Never, Never Gonna Give You Up. En daarvoor nog Goede Liefde gaat van... ja, verrassende combi eigenlijk wel. René Vroger en Waylon. Die had je niet zo 1, 2, 3 bij elkaar gezocht misschien.
1: Nou, zeker niet, absoluut. Maar wel iets leuks opgeleverd.
0: Vond ik best wel.
1: Ja, zeker.
0: Is wel leuk. René Vroger komt binnenkort. Of die is er al, zou ik even niet helemaal 100% zeker weten. Had ik even moeten doen in het kader van mijn huiswerk. Maar die komt met een duettenplaat.
1: Oh, mooi.
0: Ja.
1: Dat is René wat toevertrouwd.
0: Jawel, zeker. Het spelletje gaan we doen. Het spel waarmee je een spel kunt winnen. En dat spelen we vandaag met Ad. Goedemiddag, Ad.
2: Ja, goedemiddag, René.
0: Ad uit Borger, hè?
2: Klopt helemaal.
0: Oh, je zult nog in Borger wonen, zeg. Prachtig plekje, joh.
2: Jullie bij de Hoofdstad, hè?
0: Ja, zeker. Er is een hoop te zien in de buurt. En een mooi theatertje, waar tenminste nu weer van alles over te doen is. Of ben je een van de klagende buren toevallig van het openluchttheater?
2: Ik ben geen klagende buur van het openluchttheater. Laten we sommige dingen gewoon absoluut in stand houden.
0: Nou ja, precies. Ja, er was gisteren iets over in de nieuws. Er waren twee mensen die vonden dat er een beetje te veel lawaai vandaan kwam of zo.
2: Oh.
0: Ja, en volgens mij, ik ken het niet zo heel goed... maar ik weet wel dat het openluchttheater... dat staat zo'n beetje tegen de parkeerplaats van het Hunebedcentrum aan. Volgens mij zijn er helemaal geen huizen, toch?
2: Nou, op een meter of 600-700 afstand misschien.
0: Nou ja, dat dacht ik dus ook toen ik dat hoorde. Dat is een beetje een eigenaardig verhaal, maar goed. We gaan wel zien hoe zich dat ontwikkelt. Hey, beste Ad, we waren op zoek naar een Nederlandse band. In 1980 opgericht door Rick de Leeuw en Leo Kenter. Begonnen als punkbandje en gek genoeg... punkbandjes deden altijd politiek, maar deze niet. Hun muziek veranderde in de loop der jaren steeds meer... van rock naar nederpop. Een bekend album van ze is getiteld De Jacht. En dit is hun grootste hit. Nou, zeg nou eens eerlijk, Ad. Wist je het pas bij het geluidsfragmentje of al eerder?
2: Nou, ik stapte net in de auto en toen hoorde ik het geluidsfragment.
0: Ja, kijk.
2: En toen dacht ik, ja, maar dit zijn Turk en de Keks.
0: Sowieso een van de meest legendarische namen uit de Nederlandse bandgeschiedenis. Hè? De Turk en de Keks, de droge koekjes. Hoe kom je erop?
2: Ja, geen idee. Misschien in Duitsland droge koekjes gegeten?
0: Ja, misschien ja. Ik ben dan altijd benieuwd, heb ik wel vaker... hoe dan op een gegeven moment dan begin je een bandje... en dan op een gegeven moment moet er een naam komen. En dan ga je vergaderen en dan kom je op Truck en Keks uit. Dan denk ik, hoe dan?
2: Dat ja, maar dan. Dat heb ik ook met dat vorige nummer wat je draaide... met Barry White, want die is absoluut niet white. Hoe kom je?
0: Nee, dat is waar. Net zoals de acteur Jack Black. Die Black is.
2: Ja,
0: die Black, nee, zo is het ook nog, ja. Nou, we hebben het cirkeltje weer mooi rondgemaakt had, hè?
2: What's in the name, hè?
0: Zo is het. De Truck en de Keks. Ik denk dat ze met die bandvergadering... gewoon zo'n rol San Francisco's op tafel hadden liggen of zo. Dat zal wel een beetje geweest zijn.
2: Ja, van die mailkoekje.
0: Ja, precies, ja. Hé, hey, beste Ad, wij gaan zo snel mogelijk zo'n spel naar Borger sturen.
2: Leuk.
0: Dus nodig die klagende buren een keer uit. Misschien komen ze dan in een betere stemming.
2: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Goed zo. Hé, hey, Ad, leuk dat je meedeed.
2: Ja, hetzelfde.
0: En een fijne avond.
2: Fijne avond.
0: Hoi, hoi.

Nou, dit soort meesterwerkjes moet je echt tot de allerlaatste seconde laten draaien, vind ik altijd. Hè? Want zo vaak hoor je ze niet. De Trukkende Keks en Met Hart en Ziel. Leuk dat dat ook weer eens op de radio tevoorschijn getoverd is. En dat alles in het kader van het spelletje dat we speelden. Vandaag met Ad. Ad Duin uit Borger, die binnenkort dat spel lekker met de hele familie zit te spelen. Morgen doen we weer een rondje en dat zal ook weer zijn.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
4: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: Voordeelhaartjes.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Dorold Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Hey, Remon!
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Hey, Remon!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: I Want Your Love.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En daarmee is het 5:08 geworden op deze woensdagmiddag. Milko, wat heb jij zoal van de telex gehaald?
3: Een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis Assen krijgt ruim 26.000 euro schadevergoeding van de Nederlandse staat. Hij zat in 2023 ruim 6 weken vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van ongeveer 20 patiënten. De vrouw, die maandagavond zwaargewond werd aangetroffen in een huis aan de Kleine Turfstraat in Valthermond, is waarschijnlijk ernstig verwond door haar partner. Dat blijkt uit politieonderzoek. De partner die werd kort daarna dood aangetroffen in het water achter de woning. Volgens de politie heeft hij zichzelf van het leven beroofd. En judoka Marit Kamps uit Assen, zij is geselecteerd voor het WK Judo in Azerbeidzjan. Kamps komt daaruit in de klasse tot 78 kilo. Ze is ruim 25 kilo afgevallen om in die klasse uit te mogen komen.
0: Ja, het was een mooi portret van haar afgelopen vrijdag
3: zeker.
0: Op TV Drenthe.
3: Ja.
0: En dan kwam dat helemaal te sprake. En nou, die is aan de gang geweest, hoor.
3: Absoluut, maar ook als je de voor-na-foto's ziet. Ja, echt verbazingwekkend, ja. Inderdaad. Nou, wanneer komt ze dan in actie op dat WK? Moeten we nog heel eventjes geduld hebben. 9 oktober.

0: Stella Lefty is de naam van deze dame. Het liedje heet Boston. Ja, het is de dag na Prinsjesdag, hè? Dus er was nog wel een en ander om over na te pruttelen. En een van de thema's was natuurlijk asiel. Maar volgens burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen drukte koning Willem-Alexander zich daar wel heel voorzichtig over uit. En, heel bijzonder, van Oosterhout zag het allemaal van heel dichtbij. Want hij mocht met zijn dochter Sjoutje mee. Zij zit namelijk namens Pro in de Tweede Kamer.
1: Ja, heel leuk. Ze vroeg mij als gast en vind je het leuk, pap? Ik zeg, nou, volgens mij is dat heel leuk. Een hele hoop dingen kun je een kaartje verkopen, maar niet voor het bijwonen van de troonrede. Dus dat was een hele leuke, unieke beleving met z'n tweeën.
2: Ja, nou, hartstikke goed. In de troonrede deed de koning een oproep aan alle gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en andere zwaar belaste opvanglocaties. Ja, wat dacht u toen u dat hoorde?
1: Ja, nou ja, dat zou ik kunnen alleen maar ondersteunen. Het was ook wel weer een voorbeeld hoe voorzichtig de troonrede was opgeschreven. Het woord spreidingswet, dat viel niet, maar er zit gewoon ook een wet onder. Waarin gemeenten ook verplicht worden om allemaal hun deeltje op te pakken. Dus leuk dat de koning een oproep doet, maar dat is gewoon een wettelijke verplichting. Dus het was de hele tijd in die troonrede was het wat laverend tussen de klippen. Heel voorzichtig geformuleerd. Maar ik ondersteun die boodschap natuurlijk van harte.
2: Nou ja, minister Van den Brink die benadrukt voortdurend, hè, dat die spreidingswet uitgevoerd moet worden. Nu wordt het dan zijdelings voorzichtig een beetje genoemd in de troonrede. Doet het kabinet eigenlijk wel genoeg?
1: Waar het gaat om die spreidingswet? Ja, nee, ja. Dat denk ik wel. Aan de achterkant gaat dat wel goed. Aan de voorkant kun je er wel over hebben. Van, kijk, we hebben natuurlijk ook gewoon last van het feit dat er een instroom is van heel veel mensen die niet belang hebben bij asiel. Die het ook niet krijgen. Dus daar zou wel wat in moeten gebeuren. Maar ik moet zeggen, deze minister pakt de zaak goed op. En dat hebben we in het verleden wel eens anders gezien.
2: Ja, maar wordt het niet tijd om een stapje verder te gaan? Om als in gemeenten die niet willen meewerken aan die spreidingswet, om die misschien een boete te geven?
1: Nou, het gaat niet om boetes. Het gaat volgens mij dat al die gemeentes worden aangesproken. En je ziet dat inderdaad dat werkt. Dus geef die minister even de tijd. Kijk, het is gewoon een ingewikkelde tijd op dit moment. Dat kun je zien. Dat zie je ook in de andere teksten van de troonrede. Het is allemaal heel voorzichtig geformuleerd. Vroeger kreeg je gewoon in de troonrede uitgerold wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ja, en nu zie je gewoon de thema's stap voor stap benoemd worden. Of het dan gaat om wonen, of het gaat om zorg. Ja, of het gaat om infrastructuur. Allemaal belangrijk. Maar er zit heel weinig concrete plannen in. Omdat dit slechts het begin is van een ingewikkeld traject. Van onderhandelingen tussen politieke partijen. Ja, dat is het lot van een minderheidskabinet.
2: Ja, alle plannen staan inderdaad in potlood erin. We weten niet of het allemaal wel uitgevoerd gaat worden. Wat denkt u, gaan ze eruit komen of moeten we binnenkort toch naar de stembus?
1: Nou ja, ik zit niet bij het wetkantoor, maar het wordt wel ingewikkeld. Ik zit er natuurlijk ook wel wat dichterop. Ik zit in het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Inderdaad, ook met een dochter op de binnenlijn hoor je ook nog eens een keer wat.
2: Yeah.
1: Nou, laat ik zo zeggen, ik hoop het van harte. Volgens mij heeft Nederland helemaal geen belang bij verkiezingen. Gemeenten zijn helemaal niet, die hebben meer te doen. Kijk, we hebben met elkaar grote plannen. We hebben ook als Vereniging Nederlandse Gemeenten en dus ook van de Vereniging Drentse Gemeenten, dat zijn zusjes, hebben we plannen gemaakt over samenwerken met het Rijk. Of het nu gaat om wonen, of het gaat om jeugdhulp, of het gaat om onderwijs. Allemaal heel belangrijke zaken. Ja, ik hoop van harte dat ze eruit komen met de partijen. Op basis waarvan we weer verder gaan. Volgens mij zitten maar heel weinig inwoners op te wachten om ergens rondom de kerst weer eens naar een stembureau te gaan. Volgens mij zitten inwoners van Drenthe te wachten op goede plannen vanuit een regering. Die nu eindelijk eens vaart maakt met plannen.
0: En dat zei burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen.

0: ABC uit de jaren 80 en All of My Heart. De veroordeling van de drie militaire kopstukken uit El Salvador, die achter de moord op vier Nederlandse journalisten zaten, is definitief. Vorig jaar werden de drie veroordeeld, maar gingen ze in cassatie. En dat beroep is nu afgewezen. Tot opluchting van Gert Kuiper. Hij is de broer van Assenaar Jan Kuiper. Een van de journalisten die in 1982 werd vermoord in El Salvador.
1: Nou, enorme opluchting en blij. Ik had het gehoopt, maar eigenlijk niet verwacht. Gezien de vaak langdurige en stroperige processen in dat land. Maar nee, ik was zeer opgelucht.
2: Ja, de moord was in 1982. U wacht hier al heel lang op. Ja, deze uitspraak, is dat dan, kunt u het hiermee afsluiten?
1: Wat El Salvador betreft zeker. U moet weten dat twee van de drie mannen zitten al bijna 4 jaar in een privékliniek onder bewaking. Kunnen daar niet uit, zijn zeer ziek. Moeten dat verblijf in dat ziekenhuis ook zelf betalen. De derde is bij verstek veroordeeld, want die woont in Amerika. Dat is de ex-kolonel Reyes Mena. Mm-hmm. Hij is eraan ontsnapt, althans aan de gevangenis ontsnapt, woont in zijn huis, is Amerikaan. Dat maakt het moeilijk. Maar tegen hem ben ik al 7 jaar bezig met een soort, met een civiele zaak. Waarin ik wil aantonen dat hij een oorlogsmisdadiger is. En dan is de hoop dat hij op grond daarvan alsnog zijn nationaliteit verliest en wordt uitgewezen. En ja, dat is nogal een ambitieuze doel. Het is ook een oude man, een zeer oude man, en ook een zieke man. En toch vind ik het belangrijk om het uiterste te proberen en hem toch uitgewezen te krijgen. En mocht dat niet lukken, dan heb ik nog de voldoening dat ik hem de laatste jaren van zijn leven het toch wel moeilijk heb gemaakt. Dit had hij namelijk niet verwacht.
2: Nee, want hij is dus inderdaad nu Amerikaan. Amerika levert geen onderdanen uit. En door die civiele zaak zou hij dus nationaliteit kunnen verliezen. En dan zou hij dus terug moeten naar El Salvador. En daar is hij dus al veroordeeld.
1: Ja, en dit gebeurt wel. Dit soort situaties is wel voorgekomen bij andere Amerikanen die een andere nationaliteit hadden. Bijvoorbeeld Chilenen die ten tijde van Pinochet ook oorlogsmisdaden hebben begaan. Die zijn dan alsnog uitgewezen.
2: Ja.
1: Dus het is niet onmogelijk. En er zijn advocaten gespecialiseerd in dit soort procedures. Dus dat is nog wel een redelijk staartje aan het geheel. Maar dat laat onverlet dat ik erg blij ben met deze uitspraak en met dit resultaat. En dat geeft ons als nabestaanden veel voldoening. En het is ook heel belangrijk voor het land zelf. Want dit is de eerste grote rechtszaak gekoppeld aan de burgeroorlog. Die tot een bevredigend einde is gevoerd. En dat is heel uniek. En dat schept ook de nodige precedenten en jurisprudentie. Die gebruikt kan worden bij toekomstige zaken. Want er liggen nogal wat zaken op de plank in El Salvador. Die berecht moeten worden.
0: En dat zei Gert Kuiper, broer van de vermoorde Assenaar Jan Kuiper.

0: Na een druk weekend wil ik graag in Muut slapen. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: 1 minuut voor 6:30. Beetje aan de vroege kant. Hier is Milko Scheper met het regionale nieuws.
7: Goedemiddag. Een voormalig verpleegkundige van het Wilhelminaziekenhuis in Assen krijgt ruim €26.000 schadevergoeding van de Nederlandse staat. Hij zat in 2023 ruim 6 weken vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van ongeveer 20 patiënten. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak een jaar later wegens gebrek aan bewijs. Ook een procedure bij het gerechtshof eindigde zonder vervolging. De man die had ruim €51.000 gevraagd. De rechtbank die kent een deel daarvan toe, omdat alleen de schade voor het voorarrest wordt vergoed. Tegen de beslissing is nog hoger beroep mogelijk. De vrouw die maandagavond zwaar gewond werd gevonden in een huis aan de Kleine Turfstraat in Valthermond is waarschijnlijk ernstig verwond door haar partner. Dat blijkt uit politieonderzoek. De partner die werd kort daarna dood aangetroffen in het water achter de woning. Volgens de politie heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Er zijn geen aanwijzingen dat anderen bij de verwondingen van de vrouw betrokken waren, omdat de

0: in actie op het WK. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
1: En dan naar Hans Nienhuis. Misschien is de kat ook al wel weer in de weerkamer, dat weet je maar nooit. Hans, goedemiddag.
2: En ik kijk naar de man naast mij en ik zie geen kat. Dus het blijft waarschijnlijk mooi rustig.
1: Ik vind het altijd wel gezellig als ik even op de achtergrond een miauwtje hoor. Zo af en toe gebeurt dat, hè?
2: Ach ja, als een secondant heb je wel nodig. Als je zelf het loodje legt, kan de kat verder met het weerbericht.
1: Zo is het. Hé Hans, van de kat naar de hond. Hondenweer was er niet echt bepaald. Het begon een beetje druilerig allemaal. Maar ik had ook wel het idee dat het in de loop van de dag een klein beetje opknapt allemaal.
2: Ja, het was wel lekker variabel. Eerst was het vanochtend, kwam de zon er even door. Na nog wat laatste nevels. Eerst in de hele vroege ochtend, toen een paar uur mooi blauwe lucht. En ja, daar kwam de bewolking af vanuit het westen. En die bewolking werd steeds hoger en groter en onstabieler. Van die mooie prachtige witte wolkenkastelen. Maar ja, toen werden ze zo groot dat de neerslag uit begon te vallen. En een paar uur later werden ze zo groot dat er zelfs onweer bij zat. Op een paar verschillende plekken in de provincie is een losse verdwaalde spontane klap gehoord. Ik heb ook wat neerslaggetallen binnengekregen. Ondanks de felheid van zo'n bui, in Schoonoord was er maar 1,6 mm gevallen. Even kijken, wat heb ik nog meer? 2 buienlijnen waren in Wijster doorgekomen. 6 mm is daar gevallen. Nou, alle andere getallen krijgen jullie natuurlijk morgenochtend wel. Maar het waren geen spectaculaire hoeveelheden of zoiets wat. Al neemt dat niet weg dat je precies midden onder zo'n bui even heel goed nat kon worden.
1: Ja, ja. Het begint toch echt een beetje op herfst te lijken, zo onderhand, hè?
2: Zou je denken? Nee, dat is gewoon wel heel logisch. Want op dit moment zien we dat de temperatuur...
1: Mag het ook een keer, ja.
2: Precies. De temperatuur van het zeewater is nog aardig hoog. En dat water, dat bevat nog heel veel warmte. En dan wordt er zo'n koude bovenlucht overheen vervoerd. Die eigenlijk al fris is voor de tijd van het jaar. Op 5 kilometer hoogte is het dan -30, die temperaturen. Moet er niet aan denken. Maar dat trekt dan het land op. Nou, die lucht wordt hartstikke onstabiel. En dat land, dat ligt in de zon. Ja, dat wordt nog even mooi opgewarmd. En dan krijg je dus vocht en een temperatuurcontrast. En daar gaan je buien. Nou, het houdt dat eigenlijk vrij vlot weer op vanavond, want de zon verdwijnt. Dus de instraling verdwijnt ook en de buien zakken in elkaar. Vannacht is het vrijwel droog bij een graad of 9. Er kan nog een enkele bui tot in de late avond vallen, maar daarna is het eigenlijk ook wel gebeurd. En er staat ons morgen weer een hele andere dag te wachten. Zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig, voert vrij koele lucht aan. Het wordt maar een graad of 17 tot maximaal, als alles mee zit, 18. En in de ochtend en de middag hebben we een paar losse buien tussen de bewolking door. De zon heeft geen ruimte. En de namiddag en avond dan trekt er vanuit het westen een front over ons heen. Daar zit nog koelere lucht achter. Dat front dat gaat wat neerslag geven, dus het wordt een natte avond. Handvol millimeters valt eruit. En uiteindelijk wordt het dan in de nacht wel weer droog. En dan ziet de vrijdag er wel weer vriendelijker uit. Even een ruggetje van hoge druk. Staat nog steeds een vrij krachtige zuidwestelijke wind bij. Maar dan wordt het weer 18 tot 19 graden. In de ochtend vrij veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking. Maar het lijkt erop dat we het droog gaan houden op vrijdag. Zaterdag, dan zwaait hij de andere kant weer op. Bewolkte dag op zaterdag. Temperatuur is dan wel in orde. 19 tot 20 graden. Vrij krachtige zuidwestelijke wind erbij. Ja, en een regenachtig en bewolkt weerbeeld. Dus ondanks die milde temperatuur voelt het dan toch zaterdag weer aan als herfst. Zondag blijft de wind nog even staan. Vrij krachtig tot krachtig uit het westen. Dus echt een winderige dag. Graad of 19, mix van zon en bewolking. En uiteindelijk in de glazen bol begin volgende week lijkt hoge druk meer te vertellen te krijgen. Temperaturen blijven goed op peil voor de tijd van het jaar, 18 of 19 graden. 'S Nachts een graad of 10. Alleen de windrichting die blijft waarschijnlijk vanaf de zee waaien. Dus echt mild of stabiel wordt het niet. Wel zien we dat het droog wordt en dat we van die koudere nachten gaan krijgen wanneer zich gemakkelijk mist gaat vormen. Dus waarschijnlijk begin volgende week niet al te warm, wel droog en van die prachtige najaarsgezichten met spinnenwebjes waar er heel veel dauw in zit 's morgens.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More.

0: Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: het legendarische album waar dit afkwam. Heet The Seventh One, Toto en Stop Loving You. En daarmee is het 11 minuten over 6:30 geweest. Ja, je kunt je opmaken voor een bijzonder tafereel vanavond op de Drentse snelwegen, want dan komt me er toch een gevaar te voorbij. Een joekel van een boot gaat dan vervoerd worden van Enkhuizen naar Makkum, en dan komen ze dus ook door Drenthe. Martijn Slikker is van de stichting Tenacious Foundation. Dat is de organisatie die is opgezet voor de restauratie en het behoud van deze, ja, lummel van een sloep, zou je kunnen zeggen. En Martijn stond eerder vandaag in de haven van Enkhuizen en vertelde wat hij daar zag.
1: Het is een 18,6 meter boot die vanaf 1972 heel veel races heeft gewonnen op zee, op oceanen. En van de Noordpool tot de Zuidpool heeft gevaren. En 18 jaar op de kade heeft gestaan in Enkhuizen na al wat reparatiewerkzaamheden. En toen stilgestaan. En we gaan hem nu naar Makkum verplaatsen, waar de aluminium-experts van Nederland, en eigenlijk mag je wel zeggen van de wereld, zitten, om een stap te maken om hem weer te laten varen.
2: Jeetje, dat is wel de bedoeling, dat hij weer het water in gaat.
1: De bedoeling is natuurlijk dat hij weer het water in gaat. Ja, dat zal nog wel even duren, want er zitten aardig wat manuren in om zoiets weer helemaal vaar klaar te maken. Maar dat is de bedoeling inderdaad.
2: Hoe komt hij in Nederland terecht?
1: Er is een Nederlander geweest die heeft hem gekocht. Die woont hier in Enkhuizen. En die heeft hem gekocht, zeg maar, van de familie Brown. En die heeft er, zeg maar, van de Noordpool tot Zuidpool mee gezeild en expedities gedaan. Waarschijnlijk wel een van de eerste. Skip Novak was de eerste die daar de expedities mee gedaan naar de Noordpool. En dat is ook wel weer een fenomeen op het gebied van de expedities naar de Noordpool en Zuidpool. Die Nederlander heeft hem gekocht en helaas is dat project gestrand. En heeft hij heel lang bij Stofberg en Zonen de werf in Enkhuizen, een van onze oudste werven van Nederland, heeft hij daar gelegen.
2: Ja, en kan je hem beschrijven? Hoe ziet hij eruit?
1: Hoe ziet hij eruit? Als ik hem nu beschrijf, dan ziet hij er nog steeds qua lijn ontzettend mooi uit. Maar het schilderwerk is een heel groot gedeelte aan de onderkant afgehaald om platen te vervangen. Want die zijn geërodeerd. En ja, doordat je dan gaat lassen, krijg je ook dat de verf er aan de bovenkant een stuk afhangt. Dus ja, het ziet er nu eigenlijk niet uit, zeg maar.
2: Nee, het is maar goed dat hij dan naar Makkum gaat. Heet het naam Ted Turner duikt ook op in combinatie met deze boot, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, Ted Turner die heeft hem van de heer Williams, Lynn Williams in Chicago, gekocht. Want het was gewoon echt een hele snelle boot. En hij had eigenlijk eerst het oog op een andere boot. Maar hij heeft deze boot gekocht en daar heeft hij ontzettend veel wedstrijden mee gewonnen. En ook de Fastnet 1979... En ja, dat is waar storm windkracht 10 heeft gewoed. Waar mensen niet voorbereid waren genoeg. En waar uiteindelijk dan ook 15 bemanningsleden van andere schepen zijn omgekomen. En deze boot heeft toen bij gecorrigeerde tijd, zeg maar, de wedstrijd gewonnen. Maar uiteindelijk is dan uitvaren belangrijker dan het echte winnen, zeg maar.
2: Ja, en als mensen denken, Ted Turner, de oprichter onder andere van CNN, hè? Hey, wat een historie heeft dit schip, deze boot, zeg. Hey, en die gaat nu dus van Enkhuizen naar Friesland vervoerd worden. Over de A28, dus hij komt ook door onze provincie heen. Wanneer verwacht je ongeveer dat wij hem kunnen zien?
1: Ja, we vertrekken uit Enkhuizen, verwachten we tussen 7 en 8 uur 's avonds. En dan moeten we wachten tot natuurlijk het gemeengoed van Nederland, de files. Mm-hmm. Dus ja, we maken een enorme ronde.
2: Ja,
1: Zwolle, Drenthe, Groningen en dan pas in Makkum.

0: Nee, een echte eendagsvlieg waren ze dan niet helemaal, maar we hebben ze ook niet heel vaak meer teruggezien. Hè? Abel heette de band uit Breda en Onderweg. Woensdag vandaag en op de woensdag wordt er altijd een stukje geschiedenis behandeld bij Wim in het programma Koffie en Keugel. En vandaag had Hilde Boelema van het Drents Archief het over een man wiens naam we waarschijnlijk allemaal wel eens voorbij hebben zien komen, maar wie was het eigenlijk? Nou, Hilde nam ons mee naar het jaar 1600, naar de geboorte van Johan Picard in Bad Bentheim. Arts en predikant in verschillende plaatsen in Drenthe en schrijver van het eerste echte Drentse geschiedenisboek met een onmogelijke titel.
1: Het heet, het boek, het is in 1660 uitgekomen, dat zeg ik alvast even bij. En het heet Korte beschrijvingen van enige vergetene en verborgene antiquiteiten der provinciën en landen gelegen tussen de Noordzee, de IJssel, de Emse en de Liepe. Ja, dat was het. En er komt er ook nog een toevoeging bij, waarbij gevoegd zijn Annales Drentia. Nou, ja, het is een hele mond vol. Ja, maar dat geschiedenisboek van Drenthe, dat is wel een, wordt wel een succes, wordt in ieder geval belangrijk. Het bijzondere is dat hij eigenlijk voor alles verklaringen zoekt, voor alles wat er gebeurd is. Dus hij merkt dingen op, bijvoorbeeld inderdaad hunebedden, witte wieven. En wat hij gaat doen is overal een verklaring voor voorzien. En ja, dat hebben ze een aantal jaar geloofd, maar na 150/200 jaar geloofden ze daar niet meer in.
2: Die hunebedden hem toch wel een beetje een fantast. Hoe waren die dan in Drenthe gekomen?
1: Nou, de hunebedden waren volgens hem steenhopen en die waren gebouwd door reuzen, ofwel de hunen. Ja, oké, daar komt dus ook het naam van de hunebedden vandaan. Ja. Dus hunebedden, hunen, ja. Witte wieven, dat waren dus wijze vrouwen. Nou, daar vindt hij ook mythische figuren. Het Bourtangermoor. Dat is het grootste aaneengesloten moeras van Europa. Dat zou ontstaan zijn door een oerknal als straf van God. En ook de veengebieden in Drenthe. Ja, dat zou een overblijfsel zijn geweest van de zonvloed. Ja. Nou ja, zo heeft hij allemaal hele bijzondere theorieën. En het klopt niet helemaal, maar het past wel in die tijd, zeg maar. Hij heeft wel, wat dat betreft, voor Drenthe veel betekend. En zijn boeken zijn ook echt prachtig. We hebben nog een aantal in onze collectie. Die kun je bij ons op de studiezaal bekijken. En vooral de tekeningen van de witte wieven en van de reuzen die de hunebedden bouwen. Ja, het is gewoon echt, het is een heel bijzonder boek van een hele bijzondere man.
2: De Johan Picard overleed in 1670 in Coevorden. En daar ligt hij volgens mij begraven, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Hij is in ieder geval daar overleden, ja. Ja. En in Coevorden heb je ook nog een school en er is heel veel naar hem vernoemd ook.
0: Ach, ja, dat zijn al van die namen, hè. Die kom je af en toe eens tegen en dan heb je geen idee wie erachter zit. Maar gelukkig via onze vrienden van het Drents Archief wordt dat dan een beetje duidelijker. Johan Picard dus. Je hoorde Hilde Boelema van het Drents Archief erover vertellen. En volgende week woensdag weer een ander onderwerp uit die rijke Drentse geschiedenis.

0: Ja, een liedje maken over een fotorolletje in feite, hè? Dat is het eigenlijk. En dan nog een hit mee scoren ook. Ja, daar draait iemand als Paul Simon zijn hand niet voor om. Code Chrome. En daarmee is het 5 voor 6 en kunnen we nog even naar de hulplijn van eerder vandaag. Elke middag na 1 uur dan is hij weer geopend. En vanmiddag riep Zamee Meijers de hulp van onze hulplijn in. Zamee zit in de organisatie van het Stadslichtfestival, dat in december weer wordt gehouden in Hoogeveen. Nou, die voorbereidingen daarvoor die zijn natuurlijk op dit moment al in volle gang. En ze kunnen nog wel wat hulp gebruiken daar, hoor.
1: Stiekem hebben wij hulp nodig voor meerdere dingen. Maar een van die dingen is, wij zoeken een vrijwilliger voor onder andere onze socials. Want er gebeurt heel erg veel tijdens het festival natuurlijk. En we zoeken eigenlijk iemand die dat allemaal zou willen vastleggen en die onze social media even wil beheren voor een weekend, of misschien 2 personen die dat zouden willen doen. En we zoeken dus eigenlijk nog meer mensen. Dus als social media niet je ding is, maar je wil wel je handen uit je mouwen steken tijdens het festival, dan mag je ook contact opnemen door via de site stadslichtfestival.nl. Ja. Het contactformulier.
2: Kan je nog even kort beschrijven wat er dan allemaal gebeurt dat weekend in december?
1: Zeker. Het begint vrijdag met de Lampionnenoptocht. Daarvoor eigenlijk ook een oproep aan alle basisschoolkinderen. Die mogen allemaal meedoen in heel Drenthe. Lampionnenoptocht gaat van start. Dat is een beetje de start van het festival. En daar gaat iedereen met zijn gemaakte lampion van 11 december het festivalterrein over. En zij zijn gedeelte van de opening. Daarna begint de projectie op de kerk. Dat is een beetje de eyecatcher. En waar mensen elk jaar voor terugkomen. Want elk jaar is deze anders. En voor de rest is er programmering voor jong en oud van lichtkunst tot aan dansoptredens tot aan muziekoptredens. Ja, van alles eigenlijk.
2: En dat gebeurt allemaal in de binnenstad van Hoogeveen of waar?
1: Ja, in de binnenstad.
2: Oké, en dan zocht je dus iemand die de socials wil doen. Maar ja, je liet al vallen, ook andere hulp is welkom. Waar moet ik aan denken dan?
1: Bijvoorbeeld, we hebben merch dat we verkopen. Mensen die het leuk vinden om bij de merchstand te staan. Mensen die willen helpen met het opbouwen van het festival. Mensen die het leuk vinden om gedeeltes ook te coördineren tijdens het festival. Dus mensen die een beetje een aanspreekpunt willen zijn. Mensen die willen helpen met de crewbegeleiding. Van alles dus.
2: Ja, nog best veel.
1: Dat is hartstikke leuk. Ja, best veel.
2: Hey, op de site van het Stadslichtfestival, daar vind je wel meer informatie. En kan je je daar ook meteen opgeven als vrijwilliger?
1: Zeker, je kan het contactformulier invullen. Voor de rest kun je onze socials ook in de gaten houden. Want er komen nog allemaal meer dingen in het programma aan waar ook meer input van anderen gewenst is of leuk zou zijn. Dus dat is ook heel erg leuk.
0: Hartstikke leuk dus. 11, 12 en 13 december dus in en om het centrum van Hoogeveen. Lijkt nog ver weg, maar let maar op hoe snel dat weer zover is. Als je mee wil doen, vind je alle informatie op stadslichtfestival.nl. En als je net als Zamee ook een keertje de oproep wil doen in de hulplijn, kan altijd, hè? Daar is hij voor. Gewoon even een mailtje sturen naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. En dan krijg je van ons vanzelf een keer een telefoontje wanneer je aan de beurt bent. Ik wens je een mooie avond.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
6: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: voordeeluitjes.nl.
9: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
13: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
14: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig.
8: En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Radio Drenthe.
20: Muziek voor volwassenen.
10: Met Johan Derksen.

B.B. King loopt deze week als een rode draad door muziek voor volwassenen. Buddy Guy uit Louisiana en B.B. King uit Mississippi waren generatiegenoten en hele goede vrienden. En ze bleven de blues gedurende hun hele carrière trouw. B.B. King en Buddy Guy, I Pity the Fool.

B.B. King en Buddy Guy, I Pity the Fool. Cap Mo uit Los Angeles speelde heel even in een band, maar dat hield hij snel voor gezien, want hij moest met iedereen rekening houden terwijl hij slechts zijn eigen muziek wilde maken. En sindsdien toert hij helemaal alleen met zijn akoestische gitaar rond de wereld. Dit nummer nam hij op met de band van Joe Bonamassa, Cap Mo, I'll Survive.

Cap Mo, I'll Survive. Coco Taylor uit Memphis werd groot in Chicago met nummers van Willie Dixon. B.B. King heeft zich nooit in Chicago gevestigd, maar ze namen wel samen een oude hit op van Chris Kenner. B.B. King en Coco Taylor, Something You Got.

B.B. King en Coco Taylor, Something You Got. Trombone Shorty is een befaamde blazer en zanger uit New Orleans. Hij komt uit de jazz scene. Maar hij speelde ook bij Jeff Beck, Warren Haynes, Kid Rock, Lenny Kravitz, Dr. John en Earth, Wind & Fire. De gitarist is Eric Gales. Trombone Shorty en Eric Gales, Heartbreaker.

Trombone Shorty en Eric Gales, Heartbreaker. B.B. King leefde een keurig leven. Hij was nooit betrokken bij rellen en luisterde goed naar zijn management. Etta James zorgde haar hele carrière voor incidenten en meestal waren drugs de oorzaak. Toen ze gepakt werd met drugs, nam haar echtgenoot de schuld op zich en hij zat 10 jaar onschuldig in de gevangenis voor zijn vrouw. Dat is nog eens liefde. B.B. King en Etta James, There's Something on Your Mind.

B.B. King en Etta James, There's Something on Your Mind. George Benson, dat is een jazzgitarist uit Pittsburgh. Hij speelde zijn hele carrière in de jazzscene, maakte 70 albums, maar is ook nog te horen op albums van Brother Jack Duff, Lee Morgan, Miles Davis, Jimmy Smith, Freddie Hubbard, Esther Phillips, Stevie Winwood, Pee Wee Ellis, Chaka Khan, Aretha Franklin, Frank Sinatra en B.B. King. George Benson. There must be a better world somewhere.

George Benson. There must be a better world somewhere. Lowell Fulson, dat is een bluesgitarist uit Oklahoma. Hij was de gitarist bij Texas Alexander en Ray Charles. En hij schreef 3 o'clock blues voor B.B. King. En dat nummer werd ook nog gecoverd door Johnny Otis, Jimmy Witherspoon en Jimmy McCracklin. B.B. King en Lowell Fulson, Little by Little.

B.B. King en Lowell Fulson, Little by Little. Gary Clark Jr., dat is een bluesgitarist uit Texas en hij is van de nieuwe generatie. Via hem maakten heel veel jonge mensen kennis met de blues. En op dit nummer is Joe Bonamessa de gitarist. Gary Clark Jr., Chains and Things.

0: Gary Clark Jr., Chains and Things. B.B. King en Albert Collins, dat zijn twee topgitaristen. B.B. King speelde zich financieel onafhankelijk en Albert Collins kon nauwelijks rondkomen van de blues en werkte regelmatig tussen optredens in de bouw. B.B. King en Albert Collins, Call It Stormy Monday.
1: Stormy Monday.

Warren Haynes, How Blue Can You Get? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Wood Brown uit Virginia liep als meisje van 17 jaar van huis en trouwde met trompetist Jimmy Brown. En later toerde ze regelmatig met Bonnie Raitt door Amerika, B.B. King en Wood Brown. You're the boss.

0: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
11: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
10: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
12: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
10: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
13: De avond van Drenthe.

0: is wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: René. Worden je zwakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Door alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Hé, René. Word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe. De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, René. Worden je zwakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.